praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink, die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: uit de klas.
1: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
2: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
1: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw en daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Zeeland. Altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa

0: aanpakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schillen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen. Op donderdag 1 oktober. Bij ons is het wisselend bewolkt met lokaal een bui. Vanmiddag vaker zon. Een matige zuidwestenwind. En het wordt 20 graden. Van harte welkom bij Omroep Zeeland. Ja, als je in Vlissingen bent, dan kun je deze week de melkman tegenkomen. Zwaai dan even naar hem. Simon Kleinman gaat namelijk stoppen. Laatste week is hij mee bezig. We waren dan ook bij een van zijn laatste rondes. Verslag hoor je zo. En verder in het nieuws van morgen. 11 rijksmonumenten in onze provincie krijgen samen bijna 3 miljoen euro subsidie van de provincie. Het meeste gaat naar de Grote Kerk in Goes. Het gemeentebestuur van Sluis wil toch verder met het project Vitaal Oostburg, lees ik in de PZC. Alternatief plan gemaakt met een nieuwe wijk en renovatie of nieuwbouw voor het Zwincollege. En het Bravis ziekenhuis Roosendaal en Bergen op Zoom begint met een speciale poli voor vrouwen met hartproblemen. Omdat hartproblemen bij vrouwen nou eenmaal andere symptomen geven dan bij mannen. Kregen we eerder deze week nog uitgelegd. En nu dus het nieuws dat het

0: of the Common People, Paul Young. Heerlijk om er donderdag mee te beginnen. Donderdag 1 oktober, Stoptober begint ook. Mensen die willen stoppen met roken. Het idee is dan, vraag een vriend om hulp, of in elk geval om support. Dat maakt het makkelijker. Voor als je maritieme dingen leuk vindt, de replica van het 17e eeuwse schip Batavia is opgeknapt in Amsterdam en wordt vandaag op een ponton terug naar Lelystad gebracht. En bij ons in Zeeland krijgt Boulevard de Wielingen in Katzandbad een nieuwe uitstraling. Je kunt het ontwerp vanavond bekijken tussen 7 en 9 bij sportpaviljoen Zeezand. En dan verder nog zie ik op het lijstje van Peter, het is de Nationale Dag van China, maar ook Wereldvegetarisme-dag en de Internationale Ouderendag. En het zijn de laatste dagen voor melkboer Simon Kleiman in Vlissingen. Na 50 jaar hard werken gaat hij met pensioen. De laatste melkboer in Vlissingen die nog met zijn wagen door de stad rijdt. En die wagen is deze week versierd, zag Omroep Zeeland's Simone Gideonsen.
1: Ballonnen, vlaggetjes en allemaal versieringen zie ik op de melk- en zuivelhandelwagen van Simon Kleiman. Ja, het is een vertrouwd beeld hier in Vlissingen. De melkboer die hier langskomt.
2: Het is gewoon mijn bedrijf op wielen.
1: Uw bedrijf op wielen en hij gaat stoppen, de wagen.
2: Ja, die wordt opgesloten of verkocht. Ik moet nog kijken.
1: Waarom gaat u stoppen?
2: Voor 67 en heb ik 50 jaar gewerkt.
1: Ooit waren er in Vlissingen tientallen melkboeren. Hoe kan het dat u de enige bent die is overgebleven?
2: Ik ben een deurdouwer. Gewoon doorgaan in een goede klantenkring. En nooit klagen en niks is te veel.
1: Bij een melkboer stel ik me echt van die glazen flessen voor waar dan echt van die verse koeienmelk in zit. Heeft u dat ook?
2: Nee, dat is niet meer. Het is nou allemaal in pak.
1: Allemaal zuivel, hè? Ook vla zie ik. Slagroom. En hier verse volle melk. Is er alleen nog verse volle melk vandaag?
2: Nee, de halfvolle staat in de andere koeling.
1: U bent er al aardig doorheen?
2: Ja, gelukkig wel.
1: Wat vindt u zelf nou de lekkerste melk?
2: Dat maakt mij niet uit. Ik gebruik meestal wat over de datum is. En die datums zijn zeer ruim. En het is niet gelijk bedorven, hè?
1: Wat is er nou zo leuk aan melkboer zijn?
2: Het contact met de mensen. Het meegroeien met families. Je komt soms bij de derde, vierde, vijfde generatie aan de deur. Je ziet kinderen geboren zien worden. Je ziet ze zien trouwen. Je ziet opa en oma en oma en de vaders en de moeders. En het is een hele familie die je ziet.
1: Kunt u geen opvolger vinden?
2: Nee, dat doen ze niet meer. Het is geen 6-urige werkdag. Je bent er in principe 24 uur per dag mee bezig.
1: Ja, want hoe ziet uw werkdag eruit dan?
2: Nou, om 1:05 's morgens uit je bed. En dan eten, je spullen klaarmaken. En dan naar het pakhuis en dan je wagen laaien. Met de spullen erop. En dan ga je om 7:30, 8:00 uit de wijk in. En dan rij je een hele dag rond.
1: En wat hoort u van de klanten?
2: Ja, dat ze het ook jammer vinden. Het is toch een begrip dat het aan de deur komt. En als er geen briefje is of wat dan ook, je zet het neer. Je weet wat ze nodig hebben.
1: En gaat dat dan ook gewoon op de bon?
2: Ja, dat gaat gewoon een boekje en dan komt het wel een keer. En het komt altijd goed.
1: En u heeft ook nog een ouderwetse tas, hè?
2: Ja, dat is nog een ouderwetse geldtas, ja. Daar zit het hele bestand in.
1: Dat het nog bestaat?
2: Ja, dat is hem, hè. Dus, ja.
1: Maar ja, na deze week niet meer?
2: Nee, dan is het niet meer, nee. Dus... is het over en uit.
1: U bent de laatste van Vlissingen, de laatste melkboer van Vlissingen. Bent u ook de laatste van Zeeland?
2: Volgens mij wel, want volgens mij heb ik geen collega's meer. Het is gewoon uitstervend. Het is tegenwoordig natuurlijk, bepaalde winkels zijn gewoon 24 uur per dag, 7 dagen in de week open. Ja, daar kan je niet meer tegenop natuurlijk.
1: Uw beroep sterft uit.
2: Ja. Dus helaas wel.
1: Wat vindt u daarvan?
2: Ik vind het heel zonde. Het is een mooie tijd geweest en... ik vind het nou mooi om af te sluiten.
1: Hoe vaak heeft u in uw carrière gehoord of iemand van u was? Van de melkboer?
2: Heel vaak, heel vaak. Ik zeg maar, als er gelijkenis is, oké. Maar ik zeg, fabeltjes zijn leuk om erin te houden.
0: Oké, goed. Deze week nog zo rolde Simon Kleiman en daarna dus met pensioen in Vlissingen.

Natasha, Bommer op Zeeland en Austin. Wisselend bewolkt is het vandaag. Lokaal kan een bui vallen. Vanmiddag is het droger, dan ook vaker zon. Matige zuidwestenwind en 20 graden ga je op de thermometer zien. Morgen en in het weekend, weekend van de kustmarathon, vaker zon, rustig weer. In het weekend ook wat mist. Op dit moment afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 11:55. Hoogwater vanavond om 17:55. De zon komt op 19:48. Gaat onder vanavond om 19:50. En de watertemperatuur dan? De zee bij Vlissingen en de hele Westerschelde, daar zie ik 19 graden. De hele Oosterschelde ook 19 graden. Het Grevelingenmeer, daar is het het koelst, het koudst, ja, wat je maar wil. Het Grevelingenmeer 18 graden. En het Veersemeer is dan weer 19 graden warm. Jouw plannen voor vandaag, morgen, overmorgen. Ik hoor ze altijd graag, hè? Via 0118-499-999. Wat zijn de dingen die je bezighouden? Wat staat er op dit moment in jouw agenda? Laat je het dan maar weten. Via 0118-4-5x9.

0: Roxette en It Must Have Been Love op Omroep Zeeland. Ja, wat ga jij doen vandaag? Ik weet in elk geval dat Saskia Rollo's, zij werkt bij het ADRZ, bij het ziekenhuis in Goes. Zij is in de race voor de Els Borstprijs, omdat ze heel belangrijk werk doet in de wondzorg. Nou, ik ben benieuwd naar haar verhaal. Dat horen we straks bij de Zeeuw van de Dag over een klein half uurtje. Maar eerst eens eventjes naar jou, hè, want kijk eens in jouw agenda. Waar ga je naartoe? Waar kijk je naar uit bijvoorbeeld? Mooie dingen deze week al gehoord over kinderen die gingen koken, over Jolanda die ging verhuizen. En Ronnie de Poorter die gaat daar iets aan toevoegen. Je kent hem van de visvereniging De Lustige Kantvissers. Hij gaat zondag iets doen. Ronnie, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Remco.
0: En welkom natuurlijk weer, dat houdt jou maar bezig, hè, dat vissen.
1: Nou ja, het is zo, inderdaad, de laatste jaren heb ik dan weet het op te bouwen de jeugdvisserskinderen aan het viswater in retrangement. Maar nu ben ik ook uitgenodigd in Oostburg zelf, maar daar ben ik geboren bij het visje.
0: Wat is dan het visje? Leg even uit voor als we het niet weten.
1: Het Vestje is de visvijver in Oostburg, centraal, in de Finlandwijk. En dat is best wel een leuke grote visvijver. En daar heb ik vroeger zelf ook gevist. En dan vind ik het leuk dat ik daar ook samen met Stichting Het Vestje Oostburg een mooie leuke viswedstrijd zondag aanstaande mag organiseren.
0: Maar jij zat daar als klein manneke met een hengel te vissen?
1: Ja, toen ben ik ook zo begonnen van 6, 7 jaar. Ook proberen een rietvoontje. En dat was in die tijd nog vooral met deeg van de bakker. Dan ging je naar de bakker, heb je nog wat deeg over. En die vis die beet daarin, hoor.
0: Ja, en hoeveel van die vissen heb je toen naar boven gehad? Weet je nog hoe dat was toen je dat voor de eerste keer deed? Van, ik heb iets gevangen.
1: Ik heb toen wel wat vissen gevangen, maar ook de haak zat wel een keer in mijn vest en zo. Dat moet je allemaal meemaken. En ook een keer in het riet, als het wat waait. Het is allemaal ervaringen aan het water.
0: Ja, dat is waar. Gaan we even naar zondag, dan is het dierendag. En dan heb jij een viswedstrijd.
1: Ja, het is zo, ik heb het eigenlijk gecombineerd, dat ik voor iedereen activiteiten heb bedacht. Want vorig jaar had ik dan die viswedstrijd voor de jeugd. Toen had ik dan 40 deelnemers. Maar we gaan zondag het breder maken. Er komt een springkussen. Sminken gaan ze doen, de gezichten. En er is een goodiebag voor de honden.
0: Ja, voor de honden?
1: Ja, het is zo een Werelddierendag. Ik heb ook de mensen uitgenodigd. Kom maar eens wandelen langs het vestje en kijken naar de vissers. Maar als beloning krijgt de hond dan ook een leuk cadeautje mee.
0: Ja, precies. Hey, maar het klinkt wel een beetje gek om juist op Dierendag te gaan vissen. Je zou dan zeggen, misschien moet je op Dierendag dan juist niet vissen. Om de dieren een beetje rust te geven.
1: Ik ga daar wel even aandacht aan geven natuurlijk. Dat ik dat bewust heb gedaan, Dierendag om te doen. Dat ik de kinderen ga leren. Normaal vissen is ook de vis binnenhalen. Netjes onthaken en voorzichtig terugzetten. En dat moeten ze ook leren.
0: Want dierenwelzijn is wel degelijk belangrijk voor jou ook.
1: En al die jaren heb ik dat geleerd. Inderdaad, respect voor de dieren. Er zitten bij mij ook hier 2 honden en die hebben al gegeten en uitgeweest. Het is gewoon, voor de dieren moet je ook respect hebben.
0: En als je dat dan tegen kinderen zegt, hoe reageren ze dan? Van, wees wel een beetje aardig voor die dieren.
1: Nou, het gaat best wel goed. Er is respect en je moet het ze ook opvoeden en zeggen. Het is niet zo van, snok dat ding maar binnen, die vis, en gooit hem terug als een gek. Nee, rustig doen. Dat zie je ook al vis-tv op zondagmorgen. Allemaal prima.
0: Ja, dat is waar. Goed dat je dat in elk geval, dat je daar aandacht voor hebt op Dierendag. Dat is het komende zondag. Dan heb je dus de viswedstrijd. Even zeggen, dat is bij het Vestje in Oostburg. Dat is de visvijver. Met ook een springkussen, ja. En allemaal dingen die daar te doen zijn. Van hoe laat tot hoe laat ben je daar te vinden?
1: Nou, het is als volgt. Om 11 uur begint de viswedstrijd. Het is €5 deelname. Dat is het enige qua kosten. Want die andere activiteiten zijn allemaal gratis sponsoring. Maar tegenover de viswedstrijd staan heel veel waardebonnen van 5, 10, 15 en €25. Ja. En de hoofdprijs is €150.
0: Oké. Nou goed, zondag dus bij het Vestje. Ga daar vooral even kijken bij Ronnie de Poorter en de viswedstrijd. Hey Ronnie, dankjewel. Ik wens je vast een goede dierendag. En dankjewel voor jouw verhaal.

0: Lola Young en Messi, die draai ik niet helemaal voor niets. Want zangeres Lola Young die zegt dat het best een uitdaging is om voldoende lucht te hebben om te zingen. En dat komt doordat zij vaped. Dat is die elektronische sigaret die eerst gezonder was, zeiden ze, maar toch uiteindelijk schadelijker blijkt te zijn. Nou, eerst geloofde zij die waarschuwingen niet, maar ze heeft nu stemproblemen door dat vapen. Die dag is nu toch gekomen, zegt ze bij de BBC, op haar 25e al. Dus zij zegt eigenlijk, weet waar je aan begint, hè? En daarbij sluit ik gelijk even aan bij de plaat om 6:55. Want Stoptober begint, de uitgelezen maand misschien, om te stoppen met roken of vapen. Wil je dat? Doe je dat? Nou, daar ben ik natuurlijk benieuwd naar. Maar ook de plaat om 6:55. Stoppen, dat is het thema waar je mee aan de slag kunt. Hoeft niet per se over je roken te gaan, hoor. Maar stoppen, dat is het thema. Wat komt er bij jou op bij stoppen? Zit het in de titel? Of ben je ergens mee gestopt waar een plaat bij hoort? Laat het me weten, hè? 0118-499-999. Ik zoek samen met jou een plaat over stoppen.
1: Nog even en dan barst het los. Van 2 tot en met 4 oktober, Kustmarathon Zeeland. 10.000 fanatieke lopers, wandelaars en fietsers doen mee met de zwaarste en mooiste marathon van Nederland. Het hele weekend bij Omroep Zeeland. Mis het niet.
0: Het is ondertussen 6:30.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Met een overzicht van het nieuws. 11 rijksmonumenten in onze provincie krijgen samen bijna 3 miljoen euro subsidie van de provincie. Dat is voor de restauratie van onder meer molens in Veren en Brouwershaven en boerderijen in Kruiningen, Henkersand en Scherpenisse. En het grootste bedrag, ruim 4 ton, gaat naar de grote of Maria Magdalena Kerk in Goes. Volgens de gemeente is het een belangrijke impuls voor behoud van het Zeeuwse erfgoed. In de subsidieronde volgend jaar wil de provincie vooral geld geven aan particuliere eigenaren van rijksmonumenten. De redactieraad en redactiecommissie van de PZC hebben geen vertrouwen meer in hoofdredacteur Ronald van Genen. In mei kreeg de hoofdredacteur een lijst met klachten over onder meer de identiteit en de koers van de PZC en de sfeer op de redactie. Maar hij wil helemaal niet veranderen, staat in een brief die vakwebsite Villa Media heeft ingezien. DPG Media, waar de PZC onder valt, zegt dat ze met alle betrokkenen naar een oplossing zoeken. Op de weg naar de Westerschelde-tunnel aan de Beverlandse kant is een auto aan de andere kant van de vangrail terechtgekomen. Gisteravond gebeurde dat. Een van de voorwielen brak af door de klap. Op het moment van het ongeluk regende het hard. En scheepswerf Dame in Vlissingen gaat mogelijk een klein fregat bouwen voor de Belgische marine. Dat moet dan de tijd opvangen die nodig is voor het bouwen van grotere fregatten, zegt de Belgische generaal Van Zina tegen persbureau ANP. Dame zou die grotere fregatten ook bouwen, maar voor België duurt dat te lang. Het land kijkt inmiddels bij een werf in Italië of het werk daar sneller kan. En dan het weer in Zeeland. Het is, even kijken, het weerbericht erbij pakken. Wisselend bewolkt, met lokaal een bui, vanmiddag vaker zon, een matige zuidwestenwind en het wordt 20 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: George Ezra en Shotgun. Omroep Zeeland, 6:54. Straks dan hoor je natuurlijk de zeer van de dag. Het is echt wel spannend voor, want zij is genomineerd voor een prijs. Omdat zij goed werk doet in de wondzorg. Nou, wat dat is, mag ze dan straks zelf eventjes uitleggen. Dus aan het einde van de dag weet ze of ze die belangrijke prijs gekregen heeft. Dus dat is wel heel erg belangrijke dag voor Saskia. Je hoort haar straks. En ik hoor jou graag. Stoptober begint vandaag de maand. Om bijvoorbeeld aan een vriend te vragen van goh, help me eventjes met het stoppen met roken. Vraag af en toe of het gaat. Steun me een beetje. En dan lukt het misschien wel. Stoppen is daarom het thema van de plaat om 6:55. Zijn er wel een heleboel binnen. Mooie lijst gaat het weer worden, waarvoor hartelijk dank. Jouw suggestie is ook nog welkom. Even een appje naar 0118-499-999.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: Phil Collins en Look Through My Eyes. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland. Belangrijke dag voor sommige mensen.
1: De Zeeuw van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Zoals voor Saskia Rollo's uit Kortgene, verpleegkundig specialist dermatologie bij ziekenhuis ADAZ. En ze is in de race om de Els Borstprijs te krijgen. Uitreiking is vandaag. Saskia, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hoe is het nu met jou? Want ik kan me voorstellen dat je eigenlijk hartstikke nerveus bent.
2: Nou, dat ben ik. Enorm.
0: Echt serieus?
2: Ik vind het heel erg spannend. Ja, serieus.
0: Wat maakt dat spannend dan voor jou?
2: Nou, het is nogal wat. Dat je dus prijs, een landelijke prijs. Dus ik moet straks in de auto naar Nieuwegein. Dan zit daar een hele zaal vol vakcollega's. En met 3 genomineerden. Dus ik vind dat ongelooflijk spannend.
0: Dat is
2: dat ik op zo'n voorste rij moet zitten.
0: Maar het zegt wel dat jij heel goed bent. Ja. Kennelijk in je werk als verpleegkundig specialist wondzorg. Wat doe je eigenlijk dan?
2: Wat doe ik? Ik heb 2 functies. Ik werk als verpleegkundig specialist op de dermatologie in het ADRZ. En huidkanker. En ook patiënten met wonden. En daarnaast werk ik ook nog voor Qualityzorg. Dat is een landelijke organisatie. Gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met complexe wonden. Dus 2 functies die ik combineer.
0: Maar je bent dan bezig met wonden. Met wat dan? Bij een wond denk ik, je plakt er een pleister op of een verbandje. Dan gaat het wel weer goed. Maar het is veel ingewikkelder natuurlijk.
2: Zeker. Nee, plakken van een pleister kan ik ook hoor. En dat is ook wat leuk, want het thema van het congres waar ik straks naartoe moet, dat heet verbinding. Dus ik dacht, nou, dat is natuurlijk appelsverbinding, pleister plakken kan ik wel. Nee, inderdaad kunnen verschillende. Het kan zijn dat mensen slechte bloedvaten hebben, doorlichtwonden, brandwonden. Dus er komt meer bij kijken dan alleen maar het plakken van een pleister.
0: Maar wat doe je dan? Stel, je ligt met een brandwond in het ziekenhuis. Wat is dan jouw werk?
2: Ja. De patiënten kunnen vanuit verschillende routes aangemeld worden. Soms is het inderdaad alleen maar uitvoeren van de opdracht. Maar het mooie van een verpleegkundig specialist is dat we een zelfstandige behandelaar zijn. Dus wel met een verpleegkundige achtergrond. Dus we mogen zelfstandig diagnoses stellen en zelfstandig patiënten behandelen, recepten voorschrijven. Dus het gaat met name om de patiënten die huisarts aangeboden worden, waarvan de huisarts niet weet van, kijk naar zo'n moeilijke wond, wat is hier? Denk eens mee.
0: Ja, ja.
2: En dan kom ik in actie.
0: Wat doe jij dan zo goed dat je nu opvalt en genomineerd bent voor die prijs?
2: Ja, nou, dat was ook de grote verrassing. Naar mijn idee doe ik gewoon mijn werk. Ik ben 25 jaar verpleegkundig specialist. En ik doe gewoon wat ik moet doen. Dus daardoor was ik enorm verrast. Maar ik blijk nu uit gesprekken met collega's dat ik toch een voorbeeld ben, een rolmodel heb, enorm veel kennis. En dat waarderen collega's. En dat maakt die prijs ook zo bijzonder.
0: Ja, maar dat is toch geweldig dat ze dat over je zeggen, dat je gewoon een hartstikke goede collega bent die heel goed werkt. Saskia Rollo's, ik wens jou een heel goede dag. En later in de dag dan weten we of je genomineerd bent. Dus dat gaan we dan horen voor de Els Borstprijs. Vernoemd dus naar Els Borst. De minister, die ook heel belangrijk was voor in de hele euthanasie-discussie, zeg maar. Hey, dankjewel, Saskia Rollo's. Ik wens jou een heel goede dag. En je bent ook nog eens een keertje de hele dag onze Zeeuw van de dag.

Cock Robin en Just Around the Corner. We gaan richting 7:05 met de plaat over stoppen. Want Stoptober is het vandaag tenslotte. Althans, vandaag begint de Stoptober. Het moment misschien om te stoppen met roken. Weet je nog een plaatje over stoppen? Moet je heel snel zijn. Nu appen naar 0118-499-999. Ja, en ze gaan niet stoppen in Sluis, want het gemeentebestuur van Sluis wil juist verder met het project Vitaal Oostburg, lees ik in de PZC. Vorig jaar mislukte een belangrijke grondruil met zorginstelling Zorgzaam, waardoor eigenlijk het hele plan strandde. Maar nu is het toch nog een keertje gekeken. De wethouder Simons die zegt dat er alternatieve plannen zijn, zoals een nieuwe woonwijk ten westen van Oostburg en een nieuw gemeentehuis op de plek van het huidige jongerencentrum. En het oude gemeentehuis, daar kunnen dan leuke dingen ingedaan worden, optredens, noem het allemaal maar op. Ook nieuwbouw of renovatie van het huidige gebouw van het Zwincollege wordt meegenomen in die plannen. Techbaas Elon Musk gaat een project bij het Amerikaanse leger leiden. Hij moet uitzoeken hoe je in de toekomst oorlog kunt voeren, heeft de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth bekendgemaakt. Musk is aangesteld omdat hij creatief naar de toekomst kan kijken, zeggen ze, en vast kan stellen welke gebieden ze willen veroveren en wat het leger in de toekomst daar allemaal nodig voor heeft. En 100 jaar HEMA. De winkel is jarig. Daar is een tentoonstelling over gemaakt. Gaat vandaag open. Duurt tot in april in Hoorn, Noord-Holland, bij het Museum van de 20e eeuw. Juist omdat die winkelketen zo verbonden is met het dagelijks huishouden. Nou, in 1926 ging de eerste HEMA open in Amsterdam. En nou ja, de rest is eigenlijk geschiedenis. Het zijn zomaar een paar van de dingen die mij vanmorgen opvielen. Ik ga nu in elk geval op zoek naar een plaatje. Voor de plaat om 7:05.

0: The Right Side of the Road, Van Morrison. Als jij wil stoppen met roken, hoe doe je dat dan? Ik ben benieuwd, heb je nog tips om te stoppen met roken of vapen? Mag je me altijd eventjes benaderen via de WhatsApp. Via de WhatsApp ook heel veel plaatjes binnengekomen, want stoppen is het thema bij de plaat om 5 voor 7. Simon op het Hof die liet weten, 4 maart 1993 was mijn stopdag van het roken. Maar ik zal nog even nadenken over een plaatje. Dankjewel, Simon. In elk geval succes met stoppen met roken. Kees Otte laat weten, Toto, I can't stop loving you. Joke Joosjassen en Jan Stuut die zoeken het allebei bij The Hollies in Busstop. En Evelien Wijnbergen en Jeanette Andriessen die hebben ook The Hollies, maar dan Stop, Stop, Stop. José de Smit, dankjewel voor Jantje Koopmans, Ik ben gestopt. Komen Gielsen, dankjewel voor Phil Collins, Can't Stop Loving You. Peter Nachtegaal heeft ook een mooie, Queen, Don't Stop Me Now. Paula Michielsen heeft Ray Charles, I Can't Stop Loving You. Maddie Pape, die heeft Alexander Curly met I'll Never Smoke Again, laat ze weten. Ja, ik weet dat het liedje I Never Drink Again heet, maar goed, je kunt het misschien ook wel toepassen op roken. Ze laat weten, ik ben zelf 12 jaar geleden met stopt. Iedereen die vandaag stopt, succes, je kunt het. Dit is mij ook gelukt. Flip Reiniersen, die zoekt het bij het stoppen van de melkboer waar we het over hadden, No Milk Today. Peter Koeman heeft stoppen van André Hazes. Dat begint namelijk met stoppen, je moet nu echt stoppen. En Peter vindt dat van toepassing op vandaag. Connie Boudens heeft Marco Borsato, Stop de Tijd. Dan maar Ralf Staap, Thomas Schouten, Rob Bertijn, Patrick de Schepper, Theo Buijing en Janna Maas. Hartelijk dank allemaal voor The Supremes en Stop in the Name of Love. Maar het wordt uiteindelijk de keuze van Arco den Oude en Kees Oreel. Kees, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Rook je zelf of niet?
1: Nee.
0: Ooit gedaan?
1: Ja, vroeger wel.
0: En wanneer dan gestopt?
1: Heel lang geleden in ieder geval. Ik denk wel een jaar of 5 of zo dan.
0: Weet je nog hoe dat ging? Was het lastig of ging het eigenlijk makkelijk?
1: Ik heb mezelf nooit echt als een roker beschouwd. Dus ik had er niet heel veel moeite mee. Ik rook alleen als ik een stevig slokje heb gedronken. Dus... anders vind ik het ook heel erg vies.
0: Oké, dus eigenlijk moet je niet meer drinken, want dan rook je ook niet.
1: Dat klopt.
0: Dat is goed. Hey, de plaat op 5 voor 7 over stoppen. Het idee is dan bij Stoptober zoek een maatje. Die kan dan zeggen van, je doet het goed en dat soort dingen. Dat stimuleert. Wat heb jij bedacht bij stoppen?
1: Welk liedje bedoel je? Stop van Sam Brown.
0: En het is een hele mooie. Dit is hem. Dankjewel, Kees.

0: Sam Brown en Stop. Plaatjes blijven maar binnenkomen. Stef Bos, afscheid. Gaat ook over stoppen. Dan stopt het leven. Leni laat het nog weten. Dankjewel, Leni. Voeg ik toe aan de internetlijst. Want de hele lijst komt natuurlijk uiteindelijk vanmiddag op facebook.com/zeelandwordtwakker. Kun je zien welke lijst we met z'n allen hebben samengesteld bij het thema stoppen. Het is 7 uur, hoogste tijd voor het nieuws.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen

0: komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
1: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
2: You can hear it melting. And that's also very impressive to me, because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
1: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Kirsten, dankjewel. Omroep Zeeland met een overzicht van de files op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder 18 minuten vertraging. Dan naar de N57 Middelburg Rotterdam tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15. 6 minuten.

0: It's not a car, it's a BYD.
1: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
0: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Woont u in Beverland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen, zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
10: Zeeland. Goedemorgen. Het is wisselend bewolkt vandaag met lokale bui. Vanmiddag vaker zon, een matige zuidwestenwind. En het wordt 20 graden. Ja, je kunt zingen, dansen, hula hoepen zelfs. Of misschien ook gewoon een boek lezen tijdens de kinderboekenweek. Die is begonnen. Spot aan is het thema. We luisterden even in de bibliotheek in Terneuzen, want daar deden ze ook iets leuks. En verder in het nieuws vandaag. 11 rijksmonumenten in onze provincie krijgen samen bijna 3 miljoen euro subsidie van de provincie. Het meeste geld gaat naar de Grote Kerk in Goes. Het gemeentebestuur van Sluis wil toch verder met het project Vitaal Oostburg. Alternatief plan gemaakt, lees ik in de PZC. Met een nieuwe wijk en renovatie of nieuwbouw voor het Zwingcollege. En het Bravis ziekenhuis begint met een speciale poli voor vrouwen met hartproblemen. Omdat hartproblemen bij vrouwen nu eenmaal andere symptomen geven.

0: Donna Summer en Could It Be Magic. Stoptober is begonnen. De maand waarop je wordt opgeroepen om te stoppen met roken. Ralf laat al weten, ik ben gestopt op 1 januari 1989. Sigaretten gerold met erg zware check. En op een gegeven moment had ik het gevoel dat iemand mijn keel dichtkneep. En in diezelfde tijd ben ik begonnen met taekwondo. Dat was goed voor mijn conditie. Ik heb daarna ook nooit meer een verlangen gehad naar roken. Dan heb jij een tip om te stoppen met roken? Of wil je juist gewoon doorgaan? Kan natuurlijk ook. Laat maar weten via 0118-499-999. De Kinderboekenweek is begonnen. Thema is spot aan. En dan moet je denken aan theater, zang, dans, optredens en dat soort dingen. Dus is er bij de bibliotheken ook van alles te doen. Zoals in Terneuzen.
1: De Kinderboekenweek is begonnen met als thema Spot aan, waarbij muziek, dans, theater en optreden centraal staan. In de zaal is ook een podium met allemaal muziekinstrumenten waar de kinderen op kunnen spelen. En daaromheen staan tafels waar de kinderen aan knutselen en zelf bezig zijn met het maken van een muziekinstrument.
2: Ik ben een muziekinstrument aan het maken dat je dan getik hoort.
1: En waar maak je dat van?
2: Van een wc-rol, papier en om te versieren leuke stickers, plakband.
1: Nu is de Kinderboekenweek net begonnen. Lees jij ook wel eens?
2: Ja, ik heb vandaag nog voorgelezen voor de klas, want we hebben een voorleeswedstrijd op school.
1: Hoe ging dat?
2: Heel goed. Het was wel natuurlijk heel erg spannend. Mijn benen waren helemaal aan het trillen. En ja, het was best spannend.
1: Maar als jij dus meedoet aan een voorleeswedstrijd, dan vind je lezen ook wel echt leuk om te doen?
2: Ja, echt heel leuk.
1: Wat vind je er zo leuk aan?
2: Je wordt ook helemaal meegebracht in het boek. En ja, dat vind ik gewoon echt super leuk.
1: En van wat voor boeken hou je?
2: Van spannende boeken, zoals Leef van een Loser, Dagboek van een Muts vind ik leuk. En bijvoorbeeld, ik weet niet hoe ze goed heet, een beetje dingen oplossen.
1: En lees je dan ook vaak?
2: Ik lees heel vaak strips, zoals Donald Duck. Ik lees op school lees ik ook elke dag sowieso een boek. En thuis lees ik ook wel eens, ja.
1: Als je hem schudt?
3: Dan maakt hij een soort schudgeluid.
1: Wat zit erin dan?
3: Rijst.
1: En dat heb je net gemaakt, omdat het thema is muziek van de Kinderboekenweek. Lees je zelf ook wel eens?
3: Ja.
1: Wat lees je dan zoal?
3: Leuke boeken en grappige.
1: Hoe vaak lees je ongeveer, of weet je dat niet?
3: Heel vaak.
1: Op school en thuis ook wel?
3: Ja, thuis lees ik soms ook.
1: En wat vind je leuk aan lezen?
3: Ik vind het leuk om de letters te leren en te lezen.
1: Ga je nu zo ook nog een boek lenen bij de bibliotheek?
3: Ja, dat denk ik wel.
0: Dat worden we in Terneuzen bij de bibliotheek daar. De bibliotheek in Zeeuws-Vlaanderen heeft heel veel te doen in de Kinderboekenweek. Kijk vooral eventjes op de website van de bibliotheek. Andere bibliotheken trouwens ook. Dus echt heel veel rondom dat thema spot aan. Thema van de Kinderboekenweek.

0: al die tijd gewacht op jou.
1: Op jou heb ik gewacht om 14 minuten voor 7:30. John Havinga, goedemorgen.
2: Hey Remco, goedemorgen.
1: De donderdag in Zeeland, wat is het weer?
2: Ja, het is op dit moment overwegend bewolkt. Er valt ook wat regen. We hebben natuurlijk gisteren te maken gehad met de nodige neerslag en de passage van een koufront. Nou, dat is niet ongemerkt voorbij gegaan. Er is zo'n 4 mm gevallen in Westdorpen. 10 mm in Vlissingen en ook in Hoek. En zo'n 6 mm op Wilhelminadorp opgevangen. Dus ja, we hebben weer de neerslagmeters goed gevuld gisteren. Dat front is eigenlijk vanavond, afgelopen nacht en gisteravond gepasseerd. We zitten daar nu achter. Er is wel kans op dat nog wat buitjes gaan komen. Dus we zijn er nog niet helemaal vanaf, maar dat zijn denk ik minder actieve buitjes. De bewolking die overheerst, met name deze ochtend, maar in de loop van de middag zal het wel denk ik overwegend droog worden en krijgen we ook vaker de zon erbij. De kans op een is niet helemaal nul, maar het lijkt erop dat het eigenlijk op de meeste plekken wel meevalt vanmiddag. Met daarbij dan een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Wellicht ook op sommige plekken wat verder de provincie in 21. En we hebben een wind die is matig uit een zuidwest tot westelijke richting.
3: Kustmarathon Zeeland. 10.000 fanatieke lopers, wandelaars en fietsers doen mee met de zwaarste en mooiste marathon van Nederland.
1: Ja, dat is morgen, overmorgen en zondag. Vertel maar John, waar moeten we dan rekening mee houden?
2: Ja, het ziet eruit dat het eigenlijk vrijdag en in het weekend voor de kustmarathon prima weer is. Het is overwegend rustig. We hebben misschien ook in de ochtend op vrijdag nog een heel klein beetje nevel en mist, maar dat is in de ochtend al spoedig weg en dan hebben we vaker de zon. Droog weer ook tijdens de kustmarathon. En morgen, vrijdag met het begin van de kustmarathon, is de wind matig uit het zuidwesten. En de maximumtemperatuur die schommelt zo rond de 19 à misschien 20 graden. Voor de eerste dag van die kustmarathon. In het weekend zal de wind langzaam maar zeker wat gaan draaien naar het westen tot noordwesten. Hij blijft zwak tot matig en de zon die zal ook zeker flink gaan schijnen op zondag, denk ik. En zaterdag. Het is wel zo dat het rustig is en dat er in de nachten dus ook een flinke afkoeling mogelijk is. En betekent dat we ook misschien zaterdagochtend nog even beginnen in de vroege ochtenduren met wat mist en lage bewolking. Maar van storm of neerslag is geen sprake. Dus dat zijn gunstige papieren voor de kustmarathon.
1: Het wordt een gemoedelijke kustmarathon als ik dat zo hoor. Dankjewel, John Havinga. Afgaand tij is het met laagwater in Vlissingen om 11:55. Hoogwater vanavond 6:05. En de watertemperatuur 18 à 19 graden. De weg dan, de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek, kwartiertje vertraging. Tussen de Moerdijkbrug en Ridderkerk, 8 minuten. A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Tussen Willemstad en Numelsdorp, 10 minuten vertraging. En het Vlaams Verkeerscentrum meldt Ring Antwerpen in de richting 2 van Antwerpenhaven naar Lillo. Is er iets in het verkeer dat ik moet weten? En dat kun jij doorgeven op 0118-499-999. Maar alleen als het veilig kan.

0: Eternal en B.B. Winans en I Wanna Be The Only One. 7 minuten voor 7:30. Minister Boekholt wil strenger ingrijpen bij makelaars. Met een register bijvoorbeeld waarin ze zich moeten inschrijven. En bij wangedrag kunnen makelaars dan uit hun beroep worden gezet. En er moet ook een klachtenloket komen. Nu kan iedereen makelaar worden. Nou, de markt heeft wel eigen regels, maar die worden niet door iedereen gevolgd, zegt de minister.
1: Dus die geven geen inzicht in het biedboek. Die laten niet zien wat voor de processen zijn. Dus mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld 10.000 euro meer te bieden. Maar die begrijpen geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
0: Een doorbraak in de medische wereld. Artsen van het Radboud UMC in Nijmegen zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvankanker een deel van de clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze gynaecologische oncoloog legt uit wat zij heeft bedacht samen met collega's.
2: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Want de clitoris bestaat namelijk niet alleen maar uit het topje, maar de zenuwbanen gaan veel verder daaronder. En deze zenuwbanen die leggen we weer vrij. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
0: En uit een eerste onderzoek blijkt dat bijna alle vrouwen na die hersteloperatie weer een orgasme kunnen krijgen. Volgens de artsen is dat veelbelovend voor vrouwen die door kanker hun clitoris zijn verloren. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een paar passagiers ontmoet van de vlucht waarop gisteren een gevecht uitbrak in de cockpit. De vlucht was onderweg naar Tel Aviv, maar de co-piloot stak de piloot neer. Uiteindelijk een duikvlucht van dat vliegtuig. En een van de passagiers die greep de stuurknuppel zodat het vliegtuig weer recht kwam te vliegen. Hij vertelde aan Netanyahu dat hij wist wat hij moest doen, omdat hij vaak op tv kijkt naar programma's als Air Crash Investigation. Gaat over vliegtuigcrashes. En dan zie je natuurlijk ook in de reconstructies dat de stuurknuppel omhoog moet bijvoorbeeld. En dan nog. Het overlijden van schrijver, cabaretier en jurylid van De Slimste Mens, Paulien Cornelissen, kwam als een schok voor veel mensen, maakt ook in deze boekhandel veel reacties los.
3: Zij was zo toegankelijk, zo open. Zij maakte taal voor iedereen begrijpbaar. Ze had natuurlijk onwijs veel humor. En ze heeft veel betekend voor het boekenvak, kan ik wel zeggen. En voor de lezers in Nederland.
0: Ja, gisteren werd bekend dat Paulien Cornelissen gisteren is overleden. 50 jaar werd ze gestorven aan de gevolgen van kanker. Het is nu 4 minuten voor 7:30.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland. Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, komt dichtbij.
1: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
3: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
4: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de magnetron en zo op tafel.
5: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
6: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: Goedemorgen Omroep Zeeland met het nieuws van 19:30. 11 rijksmonumenten in onze provincie krijgen samen bijna 3 miljoen euro subsidie van de provincie. Dat is voor de restauratie van onder meer molens in Veren en Brouwershaven en boerderijen in Kruiningen, Henkensand en Scherpenisse. Het grootste bedrag, ruim 4 ton, gaat naar de Grote of Maria Magdalena Kerk in Goes. Volgens de provincie is het een belangrijke impuls voor behoud van Zeeuws erfgoed. Nou, in de subsidieronde volgend jaar wil de provincie vooral geld geven aan particuliere eigenaren van rijksmonumenten. De redactieraad en de redactiecommissie van de PZC hebben geen vertrouwen meer in hoofdredacteur Ronald van Genen. In mei kreeg de hoofdredacteur een lijst met klachten over onder meer de identiteit en de koers van de PZC en de sfeer op de redactie. Maar hij wil helemaal niet veranderen, staat in een brief die vakwebsite Villa Media heeft ingezien. DPG Media, waar de PZC bij hoort, zegt dat zij met alle betrokkenen naar een oplossing zoeken. Op de weg naar de Westerschelde-tunnel aan de Beverlandse kant is een auto aan de andere kant van de vangrail terechtgekomen. Een van de voorwielen brak af door de klap. Op het moment van het ongeluk regende het hard. Scheepswerf Dame in Vlissingen gaat mogelijk een klein fregat bouwen voor de Belgische marine. En dat moet dan de tijd opvangen die nodig is voor het bouwen van grotere fregatten, zegt de Belgische generaal tegen persbureau ANP. Dame zou die grotere fregatten ook bouwen, maar voor België duurt dat te lang. Het land kijkt inmiddels bij een werf in Italië of het werk daar sneller kan. En het weer in Zeeland. Bij ons is het wisselend bewolkt met lokaal een bui, vanmiddag vaker zon, een matige zuidwestenwind en het wordt 20 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Dan in de verkeersinformatie de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-West en Zonzeel 9 minuten vertraging. De A16 nog eens richting Rotterdam tussen Klaverpolder en Ridderkerk 10 minuten vertraging. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen Sabina en Numansdorp 12 minuten. En de N57 Middelburg richting Rotterdam tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15. Hou rekening met 11 minuten vertraging.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: The Script en Arms Open. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland. Straks ga je de laatste melkboer in Vlissingen horen. Die stopt ermee, rijdt op dit moment rond met een wagen volgehangen met ballonnen en dat soort dingen. Je hoort hem straks hier in Zeeland wordt wakker. Maar eerst eens eventjes dat Stoptober, waar we het al een paar keer over gehad hebben in deze uitzending. Stoppen met roken, wil je dat doen deze maand, ja of nee? Vraag dan een maatje of een vriend of een vriendin of een collega om je een beetje te steunen. Dan gaat het makkelijker, zeggen de mensen van Stoptober. Maar werkt dat inderdaad zo? Kun je allemaal laten weten via 0118 499 999. Saartje de Smit liet weten dat iedere ochtend voor de spiegel zij het zichzelf beloofde: vandaag niet roken. Maar ja, dat lukte uiteindelijk niet. En op een gegeven moment had ze 2 weken niet gerookt. Hé, hey, het is gelukt. Mijn rookstop is dat. Jacqueline Stroobos, ik ga juist niet op dit soort speciale dagen stoppen met roken. Het moet spontaan bij me opkomen en dan prik ik zelf een datum. En Arco den Oude laat weten, ik rook al 37 jaar alleen als ik trek heb, niet omdat ik behoefte heb. Misschien moet ik er wel bij zeggen dat ik alleen sigaren en pijp rook. En ga ik meedoen aan Stoptober? Nee, maar ik heb wel respect voor iedereen die wel meedoet. En ik wens hen sterkte in die moeilijke momenten. Emiel Jansen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Wanneer was jouw laatste sigaret?
1: Ja, dat is 4 jaar geleden. 2016.
0: Vrij recent dus nog.
1: Ja, eigenlijk wel. Ik had natuurlijk veel eerder moeten stoppen, want ik rook er al wel als mijn jeugd. En ja, ik 2016 wou ik al stoppen, maar toen werd ook mijn vrouw nog ziek. En ja, dat was wel een stok achter de deur om heel normaal mee te kampen.
0: En waarom was dat dan een stok achter de deur? Waarom was dat juist het moment dan?
1: Ja, een soort schrik-effect, denk ik. En mij hielp het in ieder geval.
0: Dus... Ja, ik weet dat je er niet al te veel over wil vertellen, maar het was wel voor jou het moment om te stoppen met roken. Hoe is het daarna dan gegaan? Nog wel eens een sigaret aangeraakt?
1: Ja, dat 1 keer. Toen vond ik het zo ook echt niet meer lekker. En ik had inderdaad al echt de wil om te stoppen. Maar ja, het moet net even over dat dode punt heen of zo. En dat is me gelukt. En na 14 dagen heb ik... had ik geen last meer van.
0: Ja, en Stoptober zegt dan, zoek iemand die je af en toe een beetje kan steunen en zeggen van, nou Emiel, goed gedaan hoor, ga door. Helpt dat, denk je?
1: Ja, ik denk dat alles helpt, ja. Elke steun die je krijgt, stoppen, want het is gewoon lastig.
0: Dat zeg je er wel eerlijk bij in elk geval.
1: Ja.
0: Hey, dankjewel Emiel. Goede reis onderweg, want je bent onderweg denk ik in de vrachtwagen. Hey, dankjewel hè, over Stoptober. Je kunt nog appen 0118 499 999.

0: En dan barst het los. Van 2 tot en met 4 oktober. Kustmarathon Zeeland. 10.000 fanatieke lopers, wandelaars en fietsers doen mee met de zwaarste en mooiste marathon van Nederland. Het hele weekend bij Omroep Zeeland. Mis het niet.
1: Tot 9 uur. Zeeland wordt wakker. Met Remco van Schellen.

0: Olivia Dean op Omroep Zeeland en zo easy to fall in love. De laatste dagen zijn het voor de melkboer in Vlissingen, Simon Kleiman. 50 jaar hard werken en nu gaat hij met pensioen. Hij is nog de laatste melkboer die met zijn wagen door de stad rijdt. En die wagen is ook behoorlijk versierd, zag Omroep Zeeland Simone Gideonse.
1: Ballonnen, vlaggetjes en allemaal versieringen zie ik op de melk- en zuivelhandelwagen van Simon Kleiman. Ja, het is een vertrouwd beeld hier in Vlissingen. De melkboer die hier langskomt.
2: Het is gewoon mijn bedrijf op wielen.
1: Uw bedrijf op wielen en hij gaat stoppen, de wagen.
2: Ja, die wordt opgesloten of verkocht. Ik moet nog kijken.
1: Waarom gaat u stoppen?
2: Voor 67 en heb ik 50 jaar gewerkt.
1: Ooit waren er in Vlissingen tientallen melkboeren. Hoe kan het dat u de enige bent die is overgebleven?
2: Ik ben een deurdouwer. Gewoon doorgaan in een goede klantenkring. En nooit klagen en niks is te veel.
1: Bij een melkboer stel ik me echt van die glazen flessen voor waar dan echt van die verse koeienmelk in zit. Heeft u dat ook?
2: Nee, dat is niet meer. Het is nou allemaal in pak.
1: Allemaal zuivel, hè? Ook vla zie ik. Slagroom. En hier verse volle melk. Is er alleen nog verse volle melk vandaag?
2: Nee, de halfvolle staat in de andere koeling.
1: U bent er al aardig doorheen?
2: Ja, gelukkig wel.
1: Wat vindt u zelf nou de lekkerste melk?
2: Dat maakt mij niet uit. Ik gebruik meestal wat over de datum is. En die datums zijn zeer ruim. En het is niet gelijk bedorven, hè? Dus...
1: Wat is er nou zo leuk aan melkboer zijn?
2: Het contact met de mensen. Het meegroeien met families. Je komt soms bij de derde, vierde, vijfde generatie aan de deur. Je ziet het kinders geboren zien worden. Je ziet ze zien trouwen. Je ziet opa en oma en oma en de vaders en de moeders. En het is een hele familie die je ziet.
1: Kunt u geen opvolger vinden?
2: Nee, dat doen ze niet meer. Het is geen 6-urige werkdag. Je bent er in principe 24 uur per dag mee bezig.
1: Ja, want hoe ziet uw werkdag eruit dan?
2: Nou, om 1:05 s'morgens uit je bed. En dan eten, je spullen klaarmaken. En dan naar het pakhuis en dan je wagen laaien. Met de spullen erop. En dan ga je om 7:30, 8:00 uit de wijk in. En dan rij je een hele dag rond.
1: En wat hoort u van de klanten?
2: Ja, dat ze het ook jammer vinden. Het is toch een begrip dat het aan de deur komt. En als er geen briefje is of wat dan ook, je zet het neer. Je weet wat ze nodig hebben.
1: En gaat dat dan ook gewoon op de bon?
2: Ja, dat gaat gewoon een boekje en dan komt het wel een keer. En het komt altijd goed.
1: En u heeft ook nog een ouderwetse tas, hè?
2: Ja. Dat is nog een ouderwetse geldtas, ja. Daar zit het hele bestand in.
1: Dat het nog bestaat?
2: Ja, dat is hem, hè. Dus, ja.
1: Maar ja, na deze week niet meer.
2: Nee, dan is het niet meer, nee. Dus... Is het over en uit.
1: U bent de laatste van Vlissingen, de laatste melkboer van Vlissingen. Bent u ook de laatste van Zeeland?
2: Volgens mij wel, want volgens mij heb ik geen collega's meer. Het is gewoon uitstervend. Het is tegenwoordig natuurlijk, bepaalde winkels zijn gewoon 24 uur per dag, 7 dagen in de week open. Ja, daar kan je niet meer tegenop natuurlijk.
1: Uw beroep sterft uit.
2: Ja. Dus helaas wel.
1: Wat vindt u daarvan?
2: Ik vind het heel zonde. Het is een mooie tijd geweest en... Ik vind het nou mooi om af te sluiten.
1: Hoe vaak heeft u in uw carrière gehoord of iemand van u was? Van de melkboer?
2: Heel vaak. Ik zeg maar, als de gelijkenis oké. Maar ik zeg, fabeltjes zijn leuk om erin te houden.

0: Miles Smith en Niall Horan in een Drive Safe. Straks nog even een paar reacties over Stoptober. Eerst kijk ik heel even in AD, PZC, in alle kranten trouwens. Grote verhalen over Paulien Cornelissen. De liefhebber van taal, waarvan we weten dat hij gisteren is overleden. Ja, stilzitten kon ze niet tijdens haar ziekte. Ze is overleden aan kanker. In de wachtkamers van het ziekenhuis begon ze behoorlijk te werken toch ook wel. Het is positief escapisme, heeft ze erover gezegd. In al die medische shit kon ik naar dat kantoor om gewoon toch eventjes een beetje te werken. Dat was mijn redding. En bovendien, ik vind het leuk om als er stomme dingen in mijn leven gebeuren, er iets mee te doen waardoor ze minder stom worden. Aldus Paulien Cornelissen. Dan een bericht dat ik zag bij de PZC. En dat gaat dan over het gemeentebestuur van Sluis, dat toch verder wil met het project Vitaal Oostburg. Vorig jaar mislukte een belangrijke grondruil met zorginstelling Zorgzaam. In de PZC zegt wethouder Simons dat er nu alternatieve plannen zijn, zoals een nieuwe woonwijk ten westen van Oostburg en een nieuw gemeentehuis op de plek van het huidige jongerencentrum. En ook het Zwincollege staat weer in de plannen. Nieuwbouw of renovatie van het schoolgebouw, het zou allemaal zomaar kunnen. In elk geval, Vitaal Oostburg is dus weer terug. En dan eens even kijken naar een paar reacties nog over Stoptober. Frank Oomstede liet weten, komende zondag 3 weken niet gerookt. Het gaat me eigenlijk wel gemakkelijk af, dankzij een boek Stoppen met roken van Alan Kerr. Dan Erik van Tongeren, hij laat weten, wees een vent, stop gewoon, niks geen gezeik met pleisters en pillen. Peter Stro die deelt zijn ervaring dat hij 35 jaar geleden best veel rookte, vanaf zijn 14e. Maar op een dag dacht hij, nee, dat wil ik niet meer, ik heb alles weggegooid, nooit meer gerookt, net als alcohol, op een dag gewoon geen druppel meer aangeraakt. Terwijl ik wel een kratje bier nog in huis heb voor mijn zoon die elke week langskomt. En ik kreeg ook nog een reactie van iemand die al heel vaak gestopt is, maar dat lukte maar steeds niet. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja,
1: Goedemorgen, Vlissingen en omstreken.
0: Waardoor lukt dat dan niet?
1: Ja, omdat het niet kan.
0: Leg eens
1: uit.
0: Ik
1: heb al alles geprobeerd. Pleisters, Alan Carr. En ik heb medicijnen en dat mag niet samen, zeg maar. Dus.
0: Oh. Maar wat maakt het dan vooral moeilijk om voor jou toch die sigaret weg te leggen en te denken van, ik doe
1: omdat
0: het niet meer.
1: Ik, niet wil. Ik wil gewoon doorroken. Tot het bittere eind.
0: Je wil doorroken.
1: Sorry?
0: Je wil doorroken.
1: Ja, en dan mag ik ook van mijn dokter.
0: Maar leg eens uit dan.
1: Nee, dat is een lang verhaal.
0: Oké, okay. Even zoeken naar woorden. Want je mag roken tot het bittere einde. Dat klinkt.
1: Nee, zo hebben ze dat niet gezegd. Maar ik kan gewoon niet zonder, zou maar zeggen. En daar heb ik al 100.000 keer, miljoen keer... geprobeerd en dat gaat gewoon niet. Dus elke keer steek ik er weer een op.
0: Ja. En als mensen dan zeggen, zoals nu ook in met Stoptober, van stop nou eens. Vind je dat vervelend of niet?
1: Nee hoor, dan zeggen ze ook maar lekker door.
0: Kijk, dat kan natuurlijk ook, hè. Dat kan ook gewoon een keuze zijn natuurlijk.
1: Ja.
0: Hey, dankjewel voor je reactie.
1: Oké. Okay.
0: Ze staan allemaal...
1: Nou, fijn dat ik nog even de groetjes doen.
0: Wel ja, waarom niet? Ga je gang.
1: Aan mijn vader en mijn moeder en aan Hersteltalent en aan Hoef van het Een Leut.
0: Kijk, dankjewel. Stoppen met roken is actueel omdat Stoptober is begonnen. Vandaag op 1 oktober.
2: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
3: Maak van je huis een echt thuis. Tijdens de woonmaand bij TMC Wonen.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
4: Omroep Zeeland.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
7: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
6: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet, de verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
8: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the execution.

0: met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: BYD, the number one in EV and PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
2: Een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielenmaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielenmaker.nl.
1: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Kom jij het team van Wielenmaker versterken? Solliciteer op wielenmaker.nl.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Omroep Zeeland.
13: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
12: Omroep Zeeland.
14: Goedemorgen, het is wisselend bewolkt met lokaal een bui. Vanmiddag vaker de zon, matige zuidwestenwind en het wordt 20 graden op deze donderdag. Ja, even heel simpel gezegd, als het even niet zo lekker gaat, dan helpt het om creatief bezig te zijn. Er is veel meer over te vertellen en dat ga ik straks even doen, samen met iemand van buurteams Vlissingen, want daar beginnen ze met een cursus creatief leven, allemaal om het allemaal net even wat prettiger te maken. En verder in het nieuws vandaag. 11 rijksmonumenten in onze provincie krijgen samen bijna 3 miljoen euro subsidie van de provincie. Het meeste gaat naar de Grote Kerk in Goes. Het gemeentebestuur van Sluis wil toch verder met het project Vitaal Oostburg. Alternatief plan gemaakt, lees ik in de PZC. Met een nieuwe wijk en renovatie of nieuwbouw voor het Zwin. En natuurlijk, de kustmarathon komt eraan. Over 30 minuten maar eens even bellen met iemand die helemaal achteraan fietst. Met een reden. Het is 6 minuten over 8. Goedemorgen.

0: Natalie Imbruglia en Thorn op Omroep Zeeland. Een van de onderwerpen waar we mee bezig zijn is Stoptober. Wel of niet stoppen met roken, jij mag het zeggen. Marjan de Vouw laat weten, als je echt wil stoppen, dan doe je dat. En niet alleen bij Stoptober of met nieuwjaar. En zij heeft als tip een boek, Nederland stopt met roken, geschreven door twee vrouwelijke longartsen. Niet met het opgeheven vingertje van roken is slecht, maar objectieve voorlichting van de voor's en de tegens. Marjan de Vouw, dank je wel voor je mooie tip via 0118-499-999. Ja, alle dingen die je meemaakt in het leven, die kunnen je misschien somber maken of zo. Of dat je denkt van, daar heb je geen zin in. Maar dan kan het helpen om creatief bezig te zijn. Dat helpt, zegt in elk geval Buurteams Vlissingen. Daar begint later deze maand een cursus Creatief Leven. Mariette Straven, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat gebeurt er dan op het moment dat iemand creatief is?
1: Dan gaat het brein wat makkelijker werken, om het even heel simpel te zeggen.
0: En dat is goed voor?
1: Op het moment dat je niet zo lekker in je vel zit, je voelt je wat eenzaam, je voelt je niet gelukkig, kan je brein wat, zoals wij dat noemen, dat verstart raken. Je hebt weinig ruimte in je hoofd, je weet ook niet meer waar je blij van wordt. En op het moment dat wij de cursus Creatief Leven geven, een cursus van 8 weken, gaan we aan de gang met zowel het denkwerk, dus met je hoofd, als ook met je handen. En op het moment dat je met je handen bezig bent, ben je niet meer zo in je hoofd aan het denken.
0: Ja, ja.
1: En dan kun je aan allerlei dingen denken. We zijn bezig met een keer schilderen, een keer een collage maken, een keer tekenen. Maar tegelijkertijd zijn we ook bezig met allerlei oefeningen, zoals bijvoorbeeld je waarde ontdekken. Want dat is heel erg belangrijk om te weten van ja, wat wil ik eigenlijk met mijn leven als je nog niet weet wat je waarden zijn, wat je belangrijk vindt. Dus dat is iets waar we eigenlijk van begin af aan op insteken. Dan gaan we kijken van, als je je waarden weet, leef jij dan ook naar je waarden? Mm. Want als jij graag veel vrijheid hebt, maar je leeft totaal niet in vrijheid, wat heb je daarvoor nodig? Wat moet je daar misschien nog voor leren?
0: Nou, eigenlijk pakken jullie dus de verschillende aspecten. Hè? Gewoon hoe je in je hoofd zit. Dat je misschien een beetje ingewikkelde dingen soms denkt. Maar ook heel duidelijk gewoon bezig met dat creatieve, met je handen bezig zijn. Voor wie is dat dan bedoeld? Want het klinkt nu allemaal heel somber, maar dat is het niet.
1: Nee, helemaal niet. Nee, het is een cursus waarin wij sowieso insteken op positiviteit. Dus er wordt niet over problemen gepraat. Die worden niet op tafel gelegd. We houden het positief en mensen gaan op een positieve manier aan de gang met hun leven. Wat willen ze nog? En dat kan zijn dat je in een scheiding zit of hebt gezeten, alleen bent en niet zo goed meer weet wat of je wil. Kan zijn dat je partner is overleden, dat je denkt van ja, en nu dan? Hoe moet ik mijn eigen leven opbouwen?
0: Ja, ja.
1: Kan zijn dat je met pensioen bent en heel de structuur van je leven kwijt bent, van je werkzame leven. Of dat je zegt, ik maak niet zo makkelijk vrienden, hoe kan ik daarbij geholpen worden? Dus het is eigenlijk voor heel veel mensen geschikt. En dat maakt het zo leuk.
0: Leuk ook dat je door creatief te zijn, door te tekenen, te schilderen of iets anders, eigenlijk uit die gedachte komt. Want die gedachte die moet je dan eigenlijk even een beetje doorbreken. Want dat zeg je eigenlijk.
1: Ja, ja, je merkt dat mensen op dat moment, en natuurlijk is er wel eens weerstand. Ja, moet ik gaan zitten kleuren of zitten tekenen? Ik ben geen kind. Dat vind ik eigenlijk altijd wel heel grappig. Want als ze het dan uiteindelijk gaan doen en niks moet, ik zeg altijd, het mag, het moet niet. En als ze het dan gaan doen, komen ze toch tot een leuke en verrassende conclusie dat ze het eigenlijk heel plezierig vinden om te doen. Ja. Juist omdat ze niet aan allerlei dingen denken dan.
0: Ja, dat is het ook wel.
1: En toch ook bij elkaar kijken van, oh, wat heb jij gemaakt? Wat heb jij gemaakt? En dat het is gewoon zo leuk om te doen en om te zien hoe de cursisten veranderen in de loop van de weken.
0: Bij dus Buurteams
1: echt, dat is voor mij is het echt genieten.
0: Precies, bij Buurteams Vlissingen gebeurt dat binnenkort dan. Meld je aan en zoek even bij Buurteams Vlissingen op internet. Daar kun je alle informatie vinden, zag ik. Mariette, wat zouden we nu gewoon vandaag op dit moment kunnen doen om dat eventjes die positieve draai te hebben?
1: Nou, ik hoor heel veel mensen altijd in gewoon gesprekken die het inderdaad even lastig hebben. Ik zeg dan altijd, je hebt het nog niet zo gemakkelijk. En wat impliceert dat? Het nog niet zo gemakkelijk wil zeggen dat het wel makkelijker gaat worden. Of het is niet ingewikkeld, dat soort dingen. Dus ga positiever denken. Probeer het omdenken, het omdraaien. Dus zeg voortaan niet, ik vind iets moeilijk, lastig of ingewikkeld. Nee, ik vind het nog niet zo gemakkelijk.
0: Goeie
1: of
0: tip.
1: Als iemand heel erg in verdriet zit, want dat kan natuurlijk ook. Dan klinkt niet zo gemakkelijk, niet zo fijn. Maar dan kan je zeggen, ik voel me minder verdrietig vandaag.
0: Dat zeg je mooi, dus Mariette Straven. Dankjewel. Ja, probeer het positief te zien. Dat is wat jij wil in elk geval met die cursus. Bij Buurtteams Vlissingen. En leuk, Saatje reageert nu gelijk via de app. Boetseren helpt om je gedachten te verzetten en maakt blij. Kijk, Mariette, daar heb je gelijk al het bewijs van wat jij net hebt gezegd hier op Omroep Zeeland. Dankjewel voor jouw tijd. Wil je meer informatie? Buurtteams Vlissingen.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. 8:12. Goedemorgen, Omroep Zeeland. Goedemorgen, zeg ik ook tegen John Havinga, met regen die is gevallen vannacht.
1: Ja, we hebben weer de meeste meters goed gevuld gisteren. Dat front is eigenlijk vanavond, afgelopen nacht en gisteravond gepasseerd. We zitten daar nu achter. Er is wel kans op dat nog wat buitjes gaan komen. Dus we zijn er nog niet helemaal vanaf, maar dat zijn denk ik minder actieve buitjes. De bewolking die overheerst, met name deze ochtend, maar in de loop van de middag zal het wel, denk ik, overwegend droog worden. En krijgen we ook vaker de zon erbij. De kans op een bui is niet helemaal nul, maar het lijkt erop dat het eigenlijk op de meeste plekken wel meevalt vanmiddag. Met daarbij dan een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Wellicht ook op sommige plekken wat verder de provincie in 21. En we hebben een wind die is matig uit een zuidwest tot westelijke richting.
2: Kustmarathon Zeeland. 10.000 fanatieke lopers, wandelaars en fietsers doen mee met de zwaarste en mooiste marathon van Nederland.
0: Ja, dat is morgen, overmorgen en zondag. Vertel maar, John, waar moeten we dan rekening mee houden?
1: Ja, het ziet eruit dat het eigenlijk vrijdag en in het weekend voor de kustmarathon prima weer is. Het is overwegend rustig. We hebben misschien ook in de ochtend op vrijdag nog een heel klein beetje nevel en mist, maar het is in de ochtend al spoedig weg en dan hebben we vaker de zon. Droog weer ook tijdens de kustmarathon. En morgen, vrijdag met het begin van de kustmarathon, is de wind matig uit het zuidwesten. En de maximumtemperatuur die schommelt zo rond de 19 à misschien 20 graden. Voor de eerste dag van die kustmarathon. In het weekend zal de wind langzaam maar zeker wat gaan draaien naar het westen tot noordwesten. Hij blijft zwak tot matig en de zon die zal ook zeker flink gaan schijnen op zondag, denk ik. En zaterdag. Het is wel zo dat het rustig is en dat er in de nachten dus ook een flinke afkoeling mogelijk is. En betekent dat we ook misschien zaterdagochtend nog even beginnen in de vroege ochtenduren met wat mist en lage bewolking.
0: Dankjewel, John Havinga. Afgantij is het. Laagwater in Vlissingen 12:02. Hoogwater vanavond 17:55. En dan nog de watertemperatuur 18 à 19 graden. Verschillende files. Ik pik even de langste eruit. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 13 minuten. Tussen Zevenbergse Hoek en Ridderkerk 23. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en Numansdorp ook 20 minuten. En de A29 tussen Numansdorp en Barendrecht. Ja, als je de ene file hebt gehad, dan kom je de andere. 31 minuten. Dat komt daar door een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. Dan nog naar de N57 Middelburg Rotterdam, tussen afrit Hellevoetsluis en de A15. Hou rekening met 7 minuten vertraging.
3: Omroep Zeeland. Altijd

0: Let It Be van The Beatles. Goedemorgen, Omroep Zeeland. 8:55. Minister Boekholt wil strenger ingrijpen bij makelaars. Met een register en bij wangedrag moeten ze dan stoppen. En ze willen ook een klachtenloket. Nu kan iedereen makelaar worden. Er zijn wel regels voor makelaars, maar die volgen ze niet allemaal, zegt de minister.
1: Dus die geven geen inzicht in het biedboek. Die laten niet zien wat voor de processen zijn. Dus mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld 10.000 euro meer te bieden, maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
0: Een doorbraak in de medische wereld. Artsen van het Radboud UMC Nijmegen zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker een deel van de clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze gynaecologisch oncoloog legt uit wat zij samen met collega's heeft bedacht.
2: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Want de clitoris bestaat namelijk niet alleen maar uit het topje, maar de zenuwbanen gaan veel verder daaronder. En deze zenuwbanen die leggen we weer vrij, die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
0: En uit een eerste onderzoek blijkt dat bijna alle vrouwen na zo'n hersteloperatie weer een orgasme kunnen krijgen. De Zwitserse gletsjers die hebben het zwaar gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van het ijs smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse diensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Dat ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
3: You can hear it melting. And that's also very impressive to me, because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
0: Ja, het moet eigenlijk dus niet meer smelten. Je moet het niet meer kunnen horen, maar ze horen het nog wel, dat gekrabbel van dat water, van dat ijs. En dan, de Israëlische premier Netanyahu heeft een paar passagiers ontmoet van de vlucht waarop gisteren een gevecht uitbrak in de cockpit. Je hebt het vast wel gezien of gehoord met die duikvlucht die ook werd gemaakt door dat vliegtuig. Nou, een passagier greep tijdens die duikvlucht de stuurknuppel, zodat het vliegtuig weer recht ging vliegen, vertelde hij aan Netanyahu. Ook dat hij dat heeft geleerd door naar televisie te kijken, naar Air Crash Investigation. Want daar doen ze dat ook altijd. Nou, zo werkt dat dus. Dit is Alex Warren.

0: Omroep Zeeland.
1: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
5: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: Goedemorgen. Wat doet de bezemfiets bij de kustmarathon? Hoor je straks op Omroep Zeeland. Nu eerst het nieuws van 8:30. Het gemeentebestuur van Sluis wil toch verder met het project Vitaal Oostburg. Vorig jaar mislukte een belangrijke grondruil met zorginstelling Zorgzaam. In de PZC zegt wethouder Simons dat er nu alternatieve plannen zijn. Zoals een nieuwe woonwijk ten westen van Oostburg en een nieuw gemeentehuis op de plek van het huidige jongerencentrum. Renovatie of nieuwbouw voor het Zwincollege wordt ook meegenomen. 11 Zeeuwse rijksmonumenten krijgen samen bijna 3 miljoen euro subsidie van de provincie. Dat is voor de restauratie van onder meer molens in Veren en Brouwershaven en boerderijen in Kruiningen, Henkensand en Scherpenissen. Het grootste bedrag, ruim 4 ton, gaat naar de Grote of Maria Magdalena Kerk in Goes. In de subsidieronde volgend jaar wil de provincie vooral geld geven aan particuliere eigenaren van rijksmonumenten. De laatste melkboer van Vlissingen stopt. Simon Kleinman gaat na 50 jaar met pensioen. Vroeger waren er tientallen melkboeren in Vlissingen. Hij bleef als enige over.
8: Ik ben een deurdouwer. Gewoon doorgaan in een goede klantenkring. En nooit klagen en niks is te veel.
7: Ja, maar toch gaat hij stoppen nu, omdat hij, zegt hij zelf, het lichaam om rust vraagt. Zijn melkkar is deze week versierd met vlaggetjes en ballonnen. De redactieraad en redactiecommissie van de PZC hebben geen vertrouwen meer in hun hoofdredacteur Ronald van Genen. In mei kreeg de hoofdredacteur een lijst met klachten over onder meer de identiteit en de koers van de PZC en de sfeer op de redactie. Maar hij wil helemaal niet veranderen, staat in een brief die vakwebsite Villa Media heeft ingezien. DPG Media, waar de PZC onder valt, zegt dat ze met alle betrokkenen naar een oplossing zoeken. Het is wisselend bewolkt met lokaal een bui. Vanmiddag wordt het droger, dan ook vaker zon. Een matige zuidwestenwind en het wordt 20 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Langs de files op dit moment A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. 13 minuten vertraging. Tussen, even kijken, dat is ook de A16 in Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Ridderkerk 22 minuten. Dus twee files daar achter elkaar. A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 10 minuten. En de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Tussen Hellegatsplein en Barendrecht. Houd daar rekening met 13 kilometer. 41 minuten vertraging. Komt door een ongeluk, maar de weg is wel net weer vrijgemaakt. Tot slot nog even naar de A58 Breda Bergen op Zoom tussen Roosendaal en Heerlen. 6 minuten vertraging.

0: Lucy Silva's Briefin. Wat zijn de dingen die jou zoal bezighouden? Mag je me laten weten via de WhatsApp 0118-499-999. Stoptober, daar zijn we ook nog steeds bezig. Bijvoorbeeld een berichtje van Jacqueline Lamper. Zij laat weten, in 2003 ben ik na 25 jaar roken gestopt. Van het ene op het andere moment. Nooit meer begonnen, gewoon met mezelf. En ik rookte echt veel. En ik ben nu blij dat ik gestopt ben. Maar zeggen ook sommige mensen, ja, ik heb zo'n maand als stoptober niet per se nodig om wel of niet te stoppen. Ik doe het wel op een moment dat het mezelf goed uitkomt.
1: Nog even en dan barst het los. Van 2 tot en met 4 oktober, Kustmarathon Zeeland. 10.000 fanatieke lopers, wandelaars en fietsers doen mee met de zwaarste en mooiste marathon van Nederland. Het hele weekend bij Omroep Zeeland. Mis het niet.
0: En het komt nu echt heel dichtbij, hè. Morgen, zaterdag en zondag, rennen, wandelen, mountainbiken, met lichtjes, met honden. Maar de Kustmarathon volg je natuurlijk hier bij Omroep Zeeland. Of je doet op de een of andere manier mee. Sjors in Middelburg. Sjors, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Op de bezemfiets, wat is dat?
2: Ik ben gewoon degene die de laatste lopen begeleidt, in principe. Dus ik rij helemaal achteraan en het is de bedoeling dat ik om 6 uur als laatste over de finish kom met fiets en al.
0: En dat is dan bij de wandelmarathon op zondag, denk ik?
2: Nee, dat is alleen op zaterdag met de echte marathon.
0: Bij de hardloopmarathon?
2: Dan rij je in principe 3 fietsen mee. 1 voor de snelste loper. Dat is meestal een heer. 1 voor de snelste vrouw en 1 voor de allerlangzaamste loper, dat ben ik.
0: Maar wat is dan je taak? Wat moet je doen dan?
2: Nou, ik rijd dus. Ik sluit in principe de marathon. Dus na mij is dan de marathon afgelopen. Dus kunnen de vrijwilligers die daar langs de weg staan, die kunnen dan opbreken. En ten tweede moet ik er ook voor zorgen dat de laatste loper op tijd binnenkomt. Dus als er echt mensen echt veel te langzaam zijn of het echt niet meer kunnen, moet ik ze ook uit de race halen.
0: Oh, of zeggen van hup, hup, hup, of zo.
2: Dat doe ik natuurlijk ook. Ik haal ze er niet zomaar uit. Ik moedig ze eerst aan van gooi. En als het dan echt niet meer gaat, dan meestal geven ze dat ook wel aan, hoor. Dat houdt ook in dat ik af en toe behoorlijke sprints moet trekken.
0: Ja, want jij moet ze wel bijhouden natuurlijk.
2: Ja, maar misschien...
0: Ja, ga je gang, hoor.
2: Waar je dus inderdaad meemaakt dat mensen dat toch van achter jaar dan toch wel doorkrijgen dat ze het niet gaan halen. Maar ja, dan zit er soms 5 of 10 minuten tussen de laatste lopen en de voorlaatste. Dan moet ik dat toch eventjes nog zien te overbruggen.
0: Ja, ja.
2: Zeker als dan de voorlaatste lopen dan nog redelijk hard loopt, dan is dat best wel een sprintje.
0: Want bij mij komt dan gelijk naar boven van ja, misschien moet je ook wel eens streng zijn en mensen tegen zichzelf beschermen. Als jij ziet dat het echt niet gaat en die hardloper denkt, nee, ik wil echt nog even door met de tong op de voeten, weet ik veel. Hoe ga jij daarmee om dan?
2: Het is niet altijd even makkelijk. Ik heb ook echt wel 1 keer iemand meegehad. Die ging ook echt ongeoefend meedoen. Dat was al heel lang geleden. Op een gegeven moment was het ergens de Donder en Westkapelle begonnen gigantisch te regenen en te waaien. Het was ook niet zo heel warm. Ja, en ik heb al een paar keer gezegd, wacht, een beetje het zeker weer gaan halen. En hij zou en moest het halen, want hij had een van de weddenschap afgelopen. En hij liep nog net op de limiet. Dus ja, het was ook nog zo van ja, hij kon het halen als hij dat wilde. Ja, en op een gegeven moment begon heel hard te waaien daar bij de tank bij Westkapelle.
0: Hmm.
2: En ik sprak hem aan van gaat het nog? En toen begon hij echt onzin uit te kramen. Ja, toen wist ik eigenlijk genoeg. Ik heb meteen een EHBO-wagen die gelukkig achter me reed gehaald. En die man meteen in thermodekens gelegd, want die was gewoon zwaar onderkoeld.
0: Jeetje, nou zo zie je maar dat je inderdaad wel met jouw bezemfiets zin hebt. Gisteren hadden we Thomas aan de lijn die met zijn broer als Asterix en Obelix meelopen. Hij heeft deze vraag voor jou.
3: Wat is zijn zwaarste marathonjaar geweest om op de bezemfiets te zitten?
0: Oké, ik zal nog een keer, want volgens mij zaten we er een beetje doorheen te praten met z'n tweeën. Komt hij nog een keertje, Sjors?
3: Wat is zijn zwaarste marathonjaar geweest om op de bezemfiets te zitten?
0: Ja, zeg het maar. Wat was jouw zwaarste kustmarathon?
2: Ja, ik heb mijn allereerste was een hele zware. Want dat was met hoog water en toen reed ik nog over het strand. Maar echt, de top was vorig jaar. Op een gegeven moment stond ik gewoon met fiets en alles stond ik bijna stil op de Oosterschelde vloedkering. Terwijl ik een poging aan het doen was om de laatste lopen te lopen op te vangen. En ook voordat ik de laatste loper opving, dat hij van het strand kwam bij Westerschouwen, heb ik een kwartier staan wachten, zeg maar, op die laatste loper. En ik heb een hele goede, hele dure zonnebril met een, zo'n metaalcoating erop. En die was er compleet afgezandstraald.
0: Ja, dus eigenlijk was er een soort
2: Een
0: bezemwagen, bezemfiets voor jou nodig. Morgen, dan hebben we Debbie aan de lijn.
1: Kustmarathon Zeeland.
0: En daar heb jij een vraag voor. Zij heeft parcours trainingsgroep, heeft ze op Facebook opgezet. Wat wil jij van haar weten?
2: Ja, nou, het is de zwaarste marathon van Nederland. En snap natuurlijk wel dat het duin op en af is. Maar ik heb eigenlijk, mijn vraag is, wat geeft jou de grootste voldoening? Een kustmarathon met mooi weer of een met storm en regen zoals vorig jaar?
1: Nog even en dan barst het los. Van 2 tot en met 4 oktober. Kustmarathon Zeeland. 10.000 fanatieke lopers, wandelaars en fietsers doen mee met de zwaarste en mooiste marathon van Nederland. Het hele weekend bij Omroep Zeeland. Mis het niet.
0: George, dankjewel. Antwoord op je vraag krijg je morgen.

Douwe Bob en Fanny. Kusmarathon kun je natuurlijk morgen, overmorgen en zondag uitgebreid volgen via Omroep Zeeland Radio, TV en internet, onder meer in het liveblog, ook met een speciale mooie uitzending, gecombineerd radio, televisie, kijkradio, maar je ziet ondertussen wel wat daar gebeurt in de Kusmarathon. Dus volg het allemaal, gewoon hier bij Omroep Zeeland. Even naar de verkeersinformatie, want er zijn een paar files die toch opvallen. Lange files zijn het. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt Ridderkerk 30 minuten vertraging. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en Oud-Beijland 44 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. Weg is ondertussen wel weer vrijgemaakt. En dan zie ik nog een file op de A58. Breda richting Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal Oost en Heerlen. Hou daar rekening met 11 minuten. Minuten vertraging.

0: Aretha Franklin en Respect. Omroep Zeeland om 11 minuten voor 9. Oktober is begonnen, 1 oktober. En dat is de laatste jaren ook het begin van Stoptober. Dan wordt er gezegd, als je nou wil stoppen met roken, zoek dan een vriend, vriendin, collega, buurman, buurvrouw die jou een beetje kan ondersteunen, een beetje kan helpen. Die kan zeggen, kom op, doe het. Ga door en dan lukt het beter. Dat is een beetje het idee toch in elk geval. Ben jij gestopt of misschien wil je helemaal niet stoppen? Kan natuurlijk ook, laat maar weten. Patrick de Schepper, die rookt niet meer sinds corona. Ik was zelf bijna de sigaar, laat hij weten. Na een tweede lichte longontsteking gaf ik figuurlijk de pijp aan Maarten. Ik merk dat de conditie terugkomt. Hans Blommaert, stoptober, laat hij weten. Na 4 pakjes per dag, van de een op de andere dag gestopt. Waar een wil is, is een weg. Gina, die had het eigenlijk best wel lastig. Wat werkt om te stoppen is voor iedereen weer anders, laat Gina Heijnsen weten. Ik heb destijds meerdere pogingen gedaan, waaronder een bijna geslaagde van 8 jaar. Nu rook ik al 20 jaar niet meer. Lonnie Blom heeft nooit gerookt, maar wel 44 jaar meegerookt met haar man. Zware check, sigaren, alles. Nooit zelf. Ik heb nog wel 1 sigaar van hem in huis. Man is overleden. Zijn laatste kist sigaren heb ik in zijn kist erbij gedaan. Oh, dat zijn ook alweer eventjes wat. Hey, dankjewel, Loni. Mardi laat weten dat ze vandaag viert dat ze 12 jaar rookvrij is. Gefeliciteerd, Mardi. Komen Gielsen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Wanneer ben jij gestopt?
1: 7 december 1990.
0: Je weet het echt nog helemaal precies.
1: Ja, ik had mezelf beloofd. Zodra wij ouders worden, dus ik vader, zij moeder, dan ga ik stoppen met roken. Want ik wil niet dat mijn kind in een huis met roken opgroeit.
0: En waarom juist dat moment en niet eerder bijvoorbeeld?
1: Ja, roken, dat heb je gewoon van thuis meegekregen. Gewoon vroeger stonden de sigaretten en de sigaren op tafel bij feestjes, hè?
0: Ja.
1: Ik mocht nog van mijn moeder naar de Meulen om sigaretten in die tijd.
0: Dat zou nou niet meer mogen, denk ik.
1: Dat denk ik niet meer. Als je nu je kind om sigaretten stuurt, dan... hè? Ja, dat kan toch niet meer.
0: Maar goed, jij had dus echt een aanleiding, de geboorte van je eerste kind. Was het makkelijk, moeilijk? Heb je nog wel eens gedacht van, ik wil toch weer?
1: Nou, het is totaal geen probleem geweest. Ik heb hem uitgemaakt. De sigaretten zijn altijd blijven liggen in huis. Ik moet zeggen, ik ben nog 1 keer begonnen met roken, maar dan alleen sigaartjes. Want dat is dan op zo'n caravanbeurs, dat nu ook bezig is. Mijn zoon staat vandaag. Maar dan rookten de collega's een sigaartje en dat vond ik dan wel leuk. En op een gegeven moment krijg je het punt dat je... Ja, waarom rook je een sigaar? Ik rookte weer normaal sigaren en ik denk dat ik dat 1 of 4 maanden gedaan heb. En toen dacht ik, wat zit ik eigenlijk weer te paffen?
0: Ja, ja.
1: Stoppen ermee. En toen heb ik ze ook weer gewoon aan de kant gelegd. En ze liggen nog, volgens mij denk ik, thuis in de la... En niet meer begonnen.
0: Stoptober, hè? En met de inzet dus van, zeg tegen je buurman dat je stopt met roken. En dan kan hij af en toe zeggen van, hey Co, hoe gaat het een beetje? Ben je nog gestopt? En zo. Zou dat helpen als je een maatje hebt die dat soort dingen zegt?
1: Dat denk ik best wel. Ja, dat ligt natuurlijk aan je karakter. Elk mens is anders.
0: Ja.
1: En ik denk dat is het moeilijke. Voor mij was het geen probleem.
0: Co, dankjewel voor jouw reactie, voor jouw verhaal hier. Dat is wel leuk. Je vergeet nooit meer wanneer je gestopt bent met roken. Wat is gewoon de verjaardag van jouw zoon. Kijk, dat is handig in elk geval. Hey, dankjewel, Co. Zeeland wordt wakker voor vandaag is voorbij. Morgen natuurlijk weer een hele nieuwe. En we vliegen naar het nieuws. En daarna natuurlijk Goedemorgen Zeeland. Aan 99 luchtballonnen. Hier is Nena. Tot morgen.

0: Dit is Omroep Zeeland. Presentatoren Jimi Hendriksen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper, elke donderdag op tv.
1: Megabed heet niet voor niets Megabed. Met

0: Ga veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl. Woont u in Beveland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen? Zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop. Zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars. Experts in discreet succes. Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar het gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Weel aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwe.
13: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken, die uren tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
12: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
14: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, ja, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl het eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
12: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui, in het oosten kans op onweer. De loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Heeft u leegstaand vastgoed of

0: vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
1: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
0: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met vinden.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
12: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Daryl Hall en John Oates in de Man Eater. Goedemorgen, welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio. En je kunt meekijken online of via je tv. Vera, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Gisteren waren wij de hele dag. Ja, dat noemen ze dan een dagje op de hei, hè? Maar eigenlijk
1: zaten... die kantoortaal is
0: ja,
1: dat.
0: Ja, precies, want eigenlijk zaten we gewoon aan de kust... om te praten de hele dag over radio. Dus vandaar dat Stefan hier gisteren was. Maar goed, dat is zo af en toe eens even nodig, hè? Dus vandaag gewoon weer op onze oude plek. En we gaan er een gezellige ochtend van maken... Ik dacht eigenlijk dat het een hele mooie dag zou worden, maar het ziet er zo'n beetje somber uit.
1: Ja, ik was ook vanochtend helemaal in de war, want ik dacht het is donker en bewolkt en ik wilde helemaal mijn winterkleren aandoen. En toen keek ik op mijn telefoon en toen zag ik inderdaad dat het gewoon 21 graden wordt vandaag.
0: Ja, maar het was vannacht ook heel warm.
1: Ja, dat klopt ja.
0: Ja, en er vloog bij mij weer steeds een mug rond. Die heeft dus nu hier op mijn oor heeft die geprikt. Gisteren diezelfde mug op allebei mijn ellebogen. En ik denk op een gegeven moment, zo'n muggenbuikje zit toch snel vol met bloed, zou je denken?
1: Ja, misschien heb je toch meer dan één mug.
0: Zou dat zijn?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Hij klonk hetzelfde.
1: Ja, goh.
0: Nou ja, goed. We gaan een gezellige ochtend van maken. Als je mee wilt doen, dat kan via 0118-4999-99. Frans heeft al 14 foto's geappt. Oh. Hij zegt, gisteren was ik bij museumboerderij ondersteboven in Ossenisse. Misschien een tip voor Veerle die iedere week een museum bezoekt.
1: Oh, nou zeker, want daar ben ik nog nooit geweest.
0: Kijk, en dan 14 foto's. Dus
1: heel leuk.
0: Zou zeggen, spits ze maar eens door. Nou, wij vinden het dus leuk om van alles te ontvangen. 0118-4999-99.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Sarah, was dit een Hurt Me? Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op 1 oktober. Oh, even meldenswaardig. Ja, ik mag geen reclame maken, maar van een bepaalde loterij waar ik nog nooit in mijn leven iets bij gewonnen had, zelfs geen stroopwafels, kreeg ik vanochtend 15 euro.
1: Nou,
0: 15 euro!
1: Gefeliciteerd, wat ga je ermee doen?
0: Ja, dan moet ik eens over
1: nadenken. Zo meteen.
0: Ja, over de balk smijten.
1: Nou, leuk hoor. Ik zit hier met een rijke vrouw aan tafel.
0: Ja. Maar laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op 1 oktober. Dus de dag van vandaag, maar dan in de geschiedenis.
1: Op 1 oktober in 1982 presenteerde Sony de eerste cd-speler. Dat was pas 3 jaar na de introductie van de Walkman, de werelds eerste draagbare cassetterecorder. Nu kwam Sony met de wereldprimeur van de cd-speler.
0: Ja, eigenlijk meteen ook het eind van het cassettebandje, toch?
1: Nou, volgens mij ging dat niet zo snel, want in het begin was alles natuurlijk duur.
0: En met een cd-speler, daar speelde je eerst op, daar kon je niks mee opnemen. En met een cassettebandje natuurlijk.
1: Ja, inderdaad, dat was heel leuk. Ik kon het van de radio opnemen. En zoals met alles, duurt het even voordat het voor de gewone man betaalbaar is.
0: Ja.
1: Nou, Sony was in 1946 opgericht door 2 Japanse ondernemers. Begon slechts met 20 werknemers. En dat maakte een mega groei door. En dat heeft met het Nederlands bedrijf Philips voor het eerst eigenlijk de digitale audioplaat gemaakt, dat later de cd werd. En op 1 oktober 1982 werd 50 Second,
0: ja.
1: Street van Billy Joel, het eerste album dat verscheen op die nieuwe audiodrager, wordt het genoemd, de Compact Disc.
0: Nou, zo gaat Billy Joel ook meteen de geschiedenis in, hè?
1: Ja, die stond voor het eerst op een cd, maar ja, een cd heeft ook een cd-speler nodig, dus diezelfde dag werd ook de cd-speler gepresenteerd. En dan een aantal jaren daarna daalden de prijzen, waardoor iedereen dat kon betalen. En geschat wordt dat er sindsdien zo'n 200 miljard cd's zijn verkocht. En nu kopen we ze nooit meer. Of koop jij nog wel eens een cd? Voor in de auto of zo?
0: Ja, mijn laatste was, ik denk de Rolling Stones.
1: Het nieuwste album.
0: Ja, en nog eentje van Raccoon.
1: Oh ja.
0: Maar inderdaad, voor in de auto. Maar ik moet er eerlijk bij zeggen, volgens mij zitten ze allebei nog steeds gewoon in het zakje waarin ik ze gekocht heb.
1: Oh.
0: Want ja, ook in de auto staat bij mij meestal de radio aan.
1: Ja, maar wat ik leuk vind, ik heb van die gebrande cd's van vroeger, die ik dan zelf maakte. En nou, dat zijn echt koortsdromen, wat daar allemaal bij elkaar gegooid staat. En dat vind ik leuk om af en toe nog eens op te zetten. Ja. Om te denken, oh ja, dat luisterde ik toen.
0: Ja, maar je hebt steeds minder mogelijkheden, toch?
1: Ja, en er zitten allemaal krassen op en hij loopt vast. Ik heb nog mijn oude cd-speler, maar...
0: Oh, terwijl de cd toen gelanceerd werd als, daar kan je van alles mee doen. Daar kun je mee gooien en mee smijten. En daar komen nooit krassen op. Want op LP's kwamen natuurlijk wel krassen.
1: Ja, toch heb ik dat hij dan zo vastloopt en niet verder kan. Maar, verder op 1 oktober. In 1812 werd Avans Hogeschool opgericht. In 1890 werd het Yosemite National Park in de Amerikaanse staat Californië opgericht. In 1908 loopt de eerste T-Ford van de band. En in 1964 gaat Nederland 2 als tweede officiële Nederlandse televisiezender van start.

0: Damiano, David, Tyla en Nile Rodgers en Talk To Me. Ja, en wij zaten net even te kijken, want Damiano David is 6 dagen geleden getrouwd.
1: Ja, in Toscane. Ja. Zag er wel mooi uit.
0: Ja, nou ja, hij is Italiaan, hè, dus ja, dan is het niet zo gek dat je in Toscane trouwt,
1: nee,
0: toch?
1: Dat is waar, maar volgens mij is zijn vrouw Amerikaans nu.
0: Oké. Dus. Nou, laten we eens even kijken wie hier vandaag jarig is op deze 1 oktober.
1: Kim Lian van der Meij, zangeres, presentatrice en danseres. En zij woont in Zweden met haar gezin, want ze is met een Zweedse man getrouwd. En zij wordt 46. En André Rieu is jarig vandaag. De orkestleider en zelf ook violist. Staat jaarlijks op het Vrijthof in Maastricht en in het MEC. Met zijn kerstconcerten. En hij wordt 77. Dan Carity, Amerikaanse choreograaf en danser. Maar ik ken hem eigenlijk alleen maar in allerlei juryprogramma's in Nederland. En dan denk ik eigenlijk altijd, wat doet hij hier nou? Ik weet het nooit goed.
0: Ja, ik denk altijd dat hij nu na zoveel jaar Nederland nog geen woordje Nederlands spreekt.
1: Ja, misschien is dat gewoon ook een beetje onderdeel van de act.
0: Zou kunnen.
1: Hij zit nu in de jury van Holland's Got Talent en hij wordt 50. En Julie Andrews, Britse actrice, zangeres, musicalster en schrijfster van kinderboeken.
0: Ja, dan krijg ik altijd meteen de neiging om in jubelen uit te barsten met een lied van The Sound of Music. Dat is natuurlijk haar grootste hit, maar ik zal het niet doen.
1: Oké, zij wordt 91.
0: En Youssou N'Dour, die is ook jarig vandaag, 67 wordt hij. Hij komt uit Senegal en we kennen hem vooral van zijn samenwerking met Nena Cherry. Het is 7 Seconds.

0: Yusuf Nudur en Nene Cherian 7 Seconds. Nou goed, hij is dus jarig vandaag. Wij spelen zometeen ons spelletje Wat Is Het? Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen Elsa. Het gemeentebestuur van Sluis wil toch verder met het project Vitaal Oostburg. Vorig jaar mislukte een belangrijke grondruil met Zorg en Stelling Zorgzaam. In de PZC zegt wethouder Simons dat er alternatieve plannen zijn. Zoals een nieuwe woonwijk ten westen van Oostburg en een nieuw gemeentehuis op de plek van het huidige jongerencentrum. Renovatie of nieuwbouw voor het Zwincollege wordt ook meegenomen. De laatste melkboer van Vlissingen stopt. Simon Kleiman gaat na 50 jaar met pensioen. Vroeger waren er tientallen melkboeren in Vlissingen. Hij bleef als enige over.
3: Ik ben een deurdouwer. Gewoon doorgaan in een goede klantenkring. En nooit klagen en niks is te veel.
2: Toch stopt hij nu omdat hij, zegt hij zelf, zijn lichaam om rust vraagt. Nou, zijn melkkar is deze week versierd met vlaggetjes en ballonnen. Schoenenbedrijf Omoda in Zierikzee breidt opnieuw uit. Dit keer in Vlaanderen door een schoenenwinkel in Leuven te kopen die al 300 jaar bestaat. Vanaf 1 juli volgend jaar is Omoda eigenaar van die winkel. Onlangs nam dat Zierikzeese bedrijf ook al webshop Weekamp over. Het Bravis ziekenhuis begint met een speciale poli voor vrouwen met hartproblemen. Onderzoeks- en behandelmethoden zijn nu nog vaak gebaseerd op klachten bij mannen. Maar hartproblemen zorgen bij vrouwen voor andere symptomen. En daar is tot nu toe te weinig aandacht voor, vindt Bravis. Bij de Bravis ziekenhuizen in Roosendaal en Bergen op Zoom komen ook veel Zeeuwen. En het weer in Zeeland, wisselend bewolkt met lokaal een bui. Vanmiddag wat vaker de zon, een matige zuidwestenwind en het wordt 20 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Ed Sheeran en Azizam. Wij spelen ons spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Nou, als je mee wilt doen, pak je telefoon erbij. Wat wil je weten?
1: Ja, Simon Kleinman gaat met pensioen. Wat was hij?
0: 0118-499999. Geen bekende Nederlander. Nu wel een beetje een bekende Zeeuw. Maar goed, Simon Kleinman dus. Hij gaat met pensioen. Wat was hij? 0118-499999.

0: Shocking Blue en Venus. Simon Kleinmon gaat met pensioen. Maar wie was hij? Nee, wat was hij? Sorry.
1: Wat deed hij?
0: Ja, wat deed hij? Raoul, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Over wie hebben wij het?
2: Over de melkboer.
0: Ja, ik wou zeggen, ik wilde nog wel een plaatsnaam bij horen. En wat is daar voor bijzonders aan?
2: Ja, dan zie je niet veel meer, hè.
0: Ja, dus wat is hij? De
2: melkboer?
0: Ja, we rekenen het wel goed.
1: Maar het was natuurlijk de laatste melkboer van Vlissingen.
2: De melkboer, ja.
0: Precies. Ja. Hoe is dat in Ede? Rijdt er daar nog eentje rond?
2: Nee, maar die hebben we gehad ook.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ja, maar je hebt het nu misschien over 30 jaar geleden.
2: Ja, dat gaan we niet verschillen.
0: Zie je, ja.
2: Ja, maar die had er toen hier een winkel bij ook.
0: Dus het was er wel echt eentje van het dorp. Het is niet dat hij een grote ronde deed die steeds maar groter en groter werd.
2: Ja, die reed hier rond en dan en buitengebied erbij. En naar Sint-Kruis ging hij ook.
0: Oh ja.
2: Nou ja, daar was ook niks meer.
0: Nee, maar hij ging niet de grens over.
2: Nee, dat niet.
0: Dat dan weer niet.
2: Nee.
0: Tja, ik weet niet of de laatste melkboer van Vlissingen automatisch betekent dat het ook de laatste van Zeeland is. Maar ik weet, in Terneuzen is er heel lang nog eentje geweest. Maar ja, dat was Jos, maar die is ook gestopt. Dus misschien dat er hier of daar nog eens eentje is. Als dat bij jou in het dorp is, laat het eens even weten. Via 0118-4999-99. Maar Raoul, die doet in elk geval mee in de verloting aankomend weekend. On a

0: Stella Lefty in Boston. Ja, als je van fietsen houdt, de Poolse fietsroute Zeeland laat je kennis maken met het verhaal van de Poolse bevrijders en hun belangrijke rol tijdens de bevrijding van Zeeland in 1944. Een route die deel uitmaakt van de nationale Poolse fietsroute in Zeeland. Nou, ook Hulst maakt deel uit van die route. En Wout van Aalst weet er alles van. Wout, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is dit de route die de Poolse soldaten ook namen in 1944?
1: Ja, dit is grotendeels dezelfde opmarsroute. Zowel in 1944 als in 1945 naar de rest van Nederland. Maar daarbij moet ik wel vermelden dat we een aantal stukken aan elkaar hebben gekoppeld. Bijvoorbeeld de opmarsroute van generaal Maciek in Breda. Naar bijvoorbeeld de plaats waar de parachutisten van Sosabowski landen in Driel. En we hebben ook nog plekken, met name in Noord-Nederland, gekoppeld aan die route waar Poolse piloten en vliegtuigbemanningen een rol hebben gespeeld. Door middel van dat het vliegtuig bijvoorbeeld is neergestort. En die plek hebben we opgenomen in die nationale fietsroute.
0: Oh ja, en die Poolse soldaten, deden zij dat traject te voet? Of hadden zij ook voor een groot deel voertuigen?
1: Ja, dat verschilde. Je kan je voorstellen dat de panzerdivisie van Maciek bij bijvoorbeeld de bevrijding van Breda gebruik maakte van voertuigen. De parachutisten van Sosabowski in Driel, dat was een ander verhaal. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de Poolse piloten en vliegtuigbemanningen.
0: Ja, ja, ja. Nou, de route gaat dus langs plekken waar de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog nog zichtbaar is. Ja, dan denk ik meteen aan bunkers, maar het gaat misschien om heel andere dingen.
1: Ja, het gaat niet alleen om bunkers. Het gaat bijvoorbeeld ook om de Poolse erebegraafplaatsen. Maar het gaat ook om, en dat is heel belangrijk, denk ik, de museums. Zoals het generaal Maciek Museum in Breda, het Memorial in Breda. Het Gdynia Museum in Axel is een belangrijk voorbeeld. Informatiecentrum de Polen van Driel. En daarnaast nog op die route hebben we natuurlijk ook kleine en grote monumenten. Persoonlijke verhalen, biografieën van soldaten, informatieborden. Dus wat je onderweg tegenkomt is heel divers.
0: Ja, en waarom vinden jullie van de Liberation Route Europe het belangrijk dat de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog levend gehouden blijft?
1: Nou, ik denk dat met name als we kijken naar deze route, de reden voor het ontstaan van deze route is dat het verhaal van de Poolse soldaten in Nederland eigenlijk te lang te weinig aandacht heeft gekregen en altijd onderbelicht is geweest. En door deze route hopen we daar meer aandacht voor te genereren. En dan ook het belang van deze verhalen een stukje door te geven. Maar het belang van deze verhalen zit hem ook in een stukje bewustwording van onze vrijheid. Waar we dat aan te danken hebben, aan wie we dat te danken hebben. En een stukje bewustwording ook van wat het betekent om in vrijheid te kunnen leven.
0: Als je nou denkt, ik ga dat dit weekend meteen eens even uittesten. Je kunt een appje sturen aan 0118-4999-99. Dan krijg je van mij de link naar de website. En daar kun je dan meteen meer informatie vinden over de route. Maar ook de verhalen achter de verschillende locaties. Wout, dank je wel.
1: Graag gedaan, dank je wel.
2: Tot 12 uur, Goedemorgen Zeeland. Met Elsa van Hermon.

0: Tot zover Bente met 3, 2, 1. Zometeen dan praten we over de kustmarathon. En dan gaat het over iets heel bijzonders. Want de meeste lopers lopen gewoon in hun eentje. Maar Bastian en Marjolein, die lopen hard met hun hond. En zometeen meer daarover.
1: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Maak van je huis een echt thuis tijdens de woonmaand bij TMC Wonen.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Bilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
1: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op de

0: www.bnr.nl.
1: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
2: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
3: In een drukke omgeving.

0: Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
5: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
6: Ja, kun je mij verstaan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
7: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
8: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Shakira en Burna Boy en Die Die. Ja, nog even en dan finish je in Zoutelanden. Duizenden hardlopers en wandelaars. Dit weekend gaat het allemaal gebeuren. De kustmarathon komt er weer aan. En Bastian en Marjolein, die lopen hard, maar niet in hun eentje. Nee, die nemen hun hond mee. Nou, ze zijn hier in de studio en je kunt ze vragen stellen. En dat kun je doen via 0118-4999-99.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Westlife, een Uptown Girl. Ja, dit weekend de kustmarathon in Zuiderlanden met hardlopers en wandelaars. Maar daar lopen ook honden dit jaar tussen. Want Bastian en Marjolein die lopen hard met hun hond. Nou, als je ze vragen wil stellen daarover, of als het je ook wel wat lijkt, 0118 499999. Bastian, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Marjolein, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik praat eerst even met Bastian. We gaan even jouw cv bekijken. 55 jaar. Je werkt in Burgheimstede. Je bent ook sportleraar. En je werkt in de keuken en in de bediening. Je doet eigenlijk van alles.
1: Ja.
0: Jij doet 14 jaar aan canicross.
1: Ja.
0: Wat is canicross?
1: Canicross is hardlopen met je hond. Op een onverhard terrein. Zoveel mogelijk. En ik doe het al op wedstrijdniveau. We mogen, Marjolein en ik zelf mogen dit jaar naar Polen, naar het wereldkampioenschap.
0: En, dus je bent best wel goed, denk ik dan.
1: Ja, best wel aardig. Ja, ik doe mijn best.
0: En ben jij dan goed of zijn de honden goed?
1: We zijn een team. Je moet echt allebei goed zijn. Als de hond zijn dag niet hebt, dan... Ja, dan lukt het gewoon niet. En als ik mijn dag niet heb, dan lukt het ook niet helemaal. Zeg maar.
0: Oké, nou we gaan even verder. Want je geeft ongeveer 10 jaar les in canicross en canitrail. 6 jaar geleden begonnen met steppen met je hond.
1: Ja.
0: Wat is steppen met de hond? Is dat op een stepje of is dat op een step? Nee, op een stepplank niet natuurlijk.
1: Nee, het is een...
0: Jij gaat op de step.
1: Een step met wielen. Alleen dan eigenlijk als een zo grote wiel als een mountainbike. Dus gewoon 29 inch wielen onder, onder de step. En daarmee kunnen wij dus gewoon over een mountainbike parcours, zeg maar, kunnen wij gewoon een route afleggen. En dan trekt de hond de step. En dat gaat...
0: Nou hoor ik al een heleboel mensen denken, oh wat zielig.
1: Ja, ja dat denken heel veel mensen. Als ik mijn step pak, dan worden mijn honden zo druk. En als ik mijn helm opzet... Dan zeker Biba, die net nog even op school zat, die is nu lekker eens gaan liggen.
0: Ja,
1: die...
0: want we hebben ook een hond hier in de studio nu.
1: die vindt het echt joelen. Die vindt dat zo leuk om te doen. En we hebben natuurlijk geen hele lange afstanden. We gaan natuurlijk geen 40 kilometer steppen met zo'n hond.
0: Nee, en voor degene die een hond heeft, weet ook wel... je hond doet niet iets wat hij absoluut niet wil.
1: Nee, er zijn ook echt wel honden. In mijn lesgeefcarrière heb ik denk ik 2-3 honden meegemaakt... die het gewoon niet leuk vonden. Nee. Ook het lopen niet.
0: Die dachten van, doe het zelf maar.
1: Paas, doe het, ren zelf maar.
0: 3 honden heb jij, Biba, Buff en Bobby. Ja. Wat zijn dat voor honden?
1: Het zijn, eigenlijk tegenwoordig heet dat de Europese sledehond. Het is eigenlijk een beetje de snelle versie van een husky. Alleen het is een kruising tussen een Duitse staander met een greyhound. Dat is de basis. En daarmee mengen ze nog... andere rassen erin om ze nog beter te maken.
0: Ja, een greyhound, dat is zo'n gestroomlijnde soort van hazenwind, hè?
1: Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja.
0: Biba, die heb je meegenomen.
1: Ja.
0: Die heeft wel al een beetje een grijs snuitje, zag ik.
1: Ja, ja. Biba is mijn eerste echte racehond. Dat ben niet dat ik daarmee begonnen ben. Ik had eerst gewoon een Mechelse herder en daar ben ik mee gaan hardlopen. En Biba is echt mijn eerste hond die ik speciaal voor de sport gekocht heb. En daar ook voor gefokt is. En ze is ondertussen 8 jaar. Dus met een soort van prepensioentje is ze. Terwijl ze zelfs nog heel graag wil. Maar ik wil, als ik meedoe in een canicross wedstrijd, dan wil ik wel graag podium lopen. Dus daar heb ik ondertussen een Bobby voor. Die ben ik nu aan het trainen. Die is nu 1,5. Dus die mag nu beginnen met wedstrijden lopen. Dus daar,
0: Ja, het dat is niet om Biba te ontzien, om tegen zichzelf in bescherming te nemen. Het is omdat het baasje ambitieus is.
1: Ja, ja, ja onder andere. Ja, het, natuurlijk wel, Biba wordt ook ouder. En natuurlijk, korte afstanden en steppen vindt ze nog steeds leuk. Dus trainen doe ik gewoon met haar. Alleen, ja, omdat ik inderdaad gewoon graag podium wil proberen te halen... verwacht ik iets meer van haar wat niet meer gaat door haar leeftijd. Maar dat wil niet zeggen dat ze er niet van geniet.
0: Oké, nou het hoe en waarom, daar gaan we het straks over hebben. Zometeen eerst de cv van Marjolein.

0: ABBA en Honey, Honey. En wij praten over de kustmarathon en dan met name over hardlopen met je hond. Echt als team. We hebben hier in de studio Sebastian en Marjolein en hond Biba. Als je er vragen over hebt of tips of als je iets wil weten, je kunt het allemaal appen naar 0118-4999-99. Nou, over Sebastian weten we nu het een en ander, maar over Marjolein nog helemaal niks. Marjolein, 40 jaar, Kwarendamme. En jij woont samen met 7 honden.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Zeven honden?
1: Ja. Ja, het is een, ik wil niet zeggen een uit de hand gelopen hobby. Nee, ik ben gewoon dol op dieren überhaupt. Ik heb een tijdje in Zwitserland gewoond. En daar hadden we de ruimte en de mogelijkheid om meer honden te houden. Want ik deed naast het hardlopen met de hond ook nog het skiën en het sleeën met de honden. En daardoor zijn er dus echt wel veel honden bijgekomen. Dus nu leef ik met 7 honden. Ja.
0: Oké, nou, wij praten dit uur over lopen met honden, maar skiën met honden?
1: Ja, langlaufen. Ja.
0: Oh, langlaufen. Ja. Ik dacht echt zo de helling afzuizen. Maar het is dan toch net even iets anders.
1: Ja, ook al gaat dat natuurlijk wel bijna even snel als de helling af skiën. Want je wordt voortgetrokken door je hond. En als je een beetje kan langlaufen en je doet dan de skating techniek, zeg maar. Niet het rechtuit, de klassieke techniek, maar het echte cross country. En dat kan ook echt wel hard gaan. Dat kan nog harder gaan dan met de fiets of met de step. Omdat sneeuw is glad en glijdt lekker. En de honden kunnen dan ook vanwege de koude omstandigheden echt heel hard lopen.
0: Want Sint-Bernard honden?
1: Nee,
0: denk ik dan aan als het sneeuw gaat?
1: Nee, dan gaat het ook met name om de European Sled Dogs. Dus de honden die zowel Bastiaan als ik hebben. Dus de kruisingen tussen Duitsstaande windhond. En soms zit er nog een heel klein beetje husky in gemengd. En de huskies zelf zie je natuurlijk ook op de sneeuwwedstrijden veel.
0: Maar heb jij 7 dezelfde soort honden?
1: Ja, zijn allemaal kruisingen, Duitse staande windhond. Alhoewel ik ben begonnen met de sport met mijn 2 border collies.
0: Nou, dan kijk ik nog even verder. Want jij doet deze sporten sinds 2014. Begonnen met border collies inderdaad. Canicrossen op vrij hoog niveau. Ja, want jij gaat ook naar dat wereldkampioenschap.
1: Ja, klopt.
0: Maar jij doet ook nog bikejoring.
1: Ja, klopt. Dat is naast steppen doe ik ook bikejoring. Dat is dus mountainbiken met de hond. Dus dan zit ook de hond, loopt voor je, die trek je. En dan ga je eigenlijk zo snel mogelijk hier over het parcours heen.
0: Maar zit hij dan met een bandje aan je stuur of aan je arm?
1: Nee, die zit met een elastische lijn. Dus de hond heeft een speciaal tuig aan. We hebben hier een voorbeeld. Dat is een harnas die vanuit zijn borst langs zijn schouders richting zijn rug loopt. En daar zit een elastische lijn aan. En die lijn zit aan je fiets bevestigd.
0: Oké. Je hebt nog nooit een arm of been gebroken?
1: Ik heb wel 2 keer de sleutelbeen gebroken.
0: Dat zie je.
1: Dus het is niet een ongevaarlijke sport. Zeker niet, want het gaat gewoon heel snel. En de routes die je aflegt zijn altijd onverhard. Maar dat betekent dus ook boomstronken, obstakels die je tegen kan komen.
0: Ja. En kun je de hond snel loskoppelen als dat moet?
1: Nee, want je wil eigenlijk niet dat alle honden opeens los over het parcours rennen, want dat wordt één grote chaos. En vaak is het dan eigenlijk ook je eigen fout als je natuurlijk valt. Dus de hond die merkt daar vaak niks van, behalve dat hij opeens stilstaat. Maar je kan hem niet snel loskoppelen omdat hij aan je fiets zit.
0: En dan heb jij ook nog een heel bijzonder werk, tenminste dat vind ik. Dierenfysiotherapie.
1: Ja.
0: Is dat te vergelijken met mensen?
1: Ja, ik ben zowel humane fysiotherapeut als dierenfysiotherapeut. En inderdaad, bij honden kunnen ook blessures oplopen of operaties hebben. En dan moet ze dan van revalideren. En daar kan ik bij helpen als dierenfysiotherapeut.
0: Ja, maar als er een mens bij jou binnenkomt, dan kun je zeggen, ga maar liggen. En doe je been omhoog of doe je arm omhoog. Dat is met honden toch net even iets anders, denk ik.
1: Ja, maar over het algemeen accepteren eigenlijk heel veel honden het heel goed. Want ze voelen wel aan dat je goede intentie hebt. En dus jij voelt, jij beweegt de poten van oké, zit er ergens een beperking? En waar een beperking zit, dat kan je behandelen. Dus dat is dat werkt eigenlijk heel goed. En de eigenaar is er ook altijd bij. Dus die vertelt, oké, wat is er gebeurd? Wat is er aan de hand?
0: En het gaat om honden en katten?
1: Ik doe met name honden en katten. In principe ben ik ook opgeleid om paarden, grote huisdieren
0: te doen. Maar ja, ik zat al weer te denken richting konijnen en cavia's en parkieten.
1: Ik heb wel eens een konijn behandeld en ook wel eens een schaap. Maar het merendeel is hond en een klein deel daarvan is kat. Maar in principe zijn alle dieren welkom natuurlijk.
0: Oké, nou, wij praten over de kustmarathon en daar meelopen, hardlopen met je hond. Sebastian en Marjolein hebben allebei honden, doen ook allebei mee dit weekend en vertellen er zometeen nog heel veel meer over. I told myself, life is short.

0: bij me bent. Nou, wij praten over de kustmarathon. Lopen, hardlopen wel te verstaan met je hond. En je mag er ook vragen over stellen via de app 0118 499999. Maar we gaan eerst naar Stefan voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen Elsa. Het gemeentebestuur van Sluis wil toch verder met het project Vitaal Oostburg. Vorig jaar mislukte een belangrijke grondruil met zorginstelling Zorgzaam. In de PZC zegt wethouder Simons dat er alternatieve plannen zijn, zoals een nieuwe woonwijk ten westen van Oostburg en een nieuw gemeentehuis op de plek van het huidige jongerencentrum. Renovatie of nieuwbouw voor het Zwingcollege wordt ook meegenomen. De laatste melkboer van Vlissingen stopt. Simon Kleiman gaat na 50 jaar met pensioen. Vroeger waren er tientallen melkboeren in Vlissingen. Hij bleef als enige over.
3: Ik ben een deurdouwer. Gewoon doorgaan in een goede klantenkring. Nooit klagen en niks is te veel.
2: Toch stopt hij nu omdat, zo zegt hij, het lichaam om rust vraagt. Zijn melkkar is deze week versierd met vlaggetjes. Schoenenbedrijf Omoda in Zierikzee breidt opnieuw uit. Dit keer in Vlaanderen door een schoenenwinkel in Leuven te kopen die al 300 jaar bestaat. Vanaf 1 juli volgend jaar is Omoda eigenaar van die winkel. En onlangs nam het bedrijf uit Zierikzee ook al webshop Weekamp over. Het Bravis ziekenhuis begint met een speciale poli voor vrouwen met hartproblemen. Onderzoeks- en behandelmethoden zijn nu nog vaak gebaseerd op klachten bij mannen. Maar hartproblemen zorgen bij vrouwen voor andere symptomen. En daar is tot nu toe weinig aandacht voor, vindt Bravis. Bij de Bravis ziekenhuizen in Roosendaal en Berg op Zoom komen ook veel Zeeuwen. Het weer in Zeeland wisselijk bewolkt, lokaal een bui. Vanmiddag wat vaker de zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 20 graden. En tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: En dan heb ik nog verkeersinformatie. In de oostbuis van de Westerschelde-tunnel is één rijstrook afgesloten door maaiwerkzaamheden rondom de oostbuis. Er gelden snelheidsbeperkingen en het geeft ook meteen een file van 9 kilometer. Je hebt ongeveer 6 minuten vertraging.
1: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Be 500 miles. En Marianne stuurt al een appje. Ze zegt, waarom niet de kroketten op onze Zeeuwse zender? En dan bedoelt ze natuurlijk de Dutsen die dit vertaald hebben in het Zeeuws. Nou, die zal ik volgende week wel een keer draaien. Oh, ze zegt nog, we gaan het checken. Ja, ja. Nee, ja, ik vergeet wel eens iets. Dat klopt. We praten over de kustmarathon, want die is aankomend weekend. En daar lopen natuurlijk heel veel hardlopers en wandelaars. Maar er zijn ook hardlopers die met hun hond daarbij aanwezig zijn. En wij hebben hier in de studio Marjolein en Bastian. En een van de honden, nou, die dan, Bastian, die dan niet meedoet, toch?
1: Dat ligt eraan. Ja, mijn vrouw die zou dus met Biba lopen. Alleen mijn vrouw heeft een klein blessuretje in de voet. Dus ze twijfelt nog even of ze na zaterdag de kustmarathon lopen, zondag nog met de hond gaat lopen.
0: Oké. Wat mij bezighoudt, dat is het grote waarom. Waarom, Marjolein, niet gewoon zelf hardlopen, maar met je hond? Nou, is dat gezelliger? Of?
2: Ja, het is sowieso gezelliger. Het is natuurlijk leuk als je hond met je meeloopt. En ja, de honden vinden het superleuk om samen met jou iets te doen. Een hond heeft überhaupt vaak een taak of een werklust. En hardlopen is daar een onderdeel bijvoorbeeld van. En ja, ze vinden het superleuk om te doen. Dus het is gezellig. Je vormt een team. Je loopt niet alleen. Ja, je kan zeggen, ja, goed, ik ga met de groep lopen. Maar toch, je bent echt een team samen met je hond. Je stuurt de hond. Die moet goed links-rechts kunnen. Ja, weet je, als jij je dag niet hebt. Nou ja, goed, dan kan de hond wel zijn dag hebben. Maar dan presteer je ook niet. Als de hond niet zijn dag hebt en jij wel. Nou, dan presteer je ook niet. Je moet wel alle twee ook je dag hebben. Dus dat is wel leuk, ook het managen daarvan, van de hond en jezelf.
0: Ja, ja, ja. Ik denk meteen aan Prinsjesdag. Dan worden de paarden 1 dag van tevoren op het strand van Scheveningen. Dit laten ze wennen aan knalgeluiden en muziek en zo. Hoe is dat met jullie honden? Want bedoel, je loopt een heel traject redelijk stil, maar bij de finish is het altijd heel veel lawaai.
2: Ja, kijk, onze honden zijn het natuurlijk best wel gewend, want wij lopen, zowel Bastiaan als ik, regelmatig wedstrijden. En dan merk je bij de finish is altijd al staan er veel mensen om aan te moedigen van de drukte. En natuurlijk, heel veel honden gaan gewoon met hun eigenaar ook mee naar de stad. Of naar, dus honden zijn wel vaker drukte gewend dan bijvoorbeeld paarden. Maar als een hond heel erg angstig is voor heel veel mensen, ja, dan kan dat wel een dingetje zijn in Venus. Ja, zeker.
0: Maar dan is die misschien niet geschikt voor dit.
2: Nee, dan zou, en dat is natuurlijk ook aan de eigenaar om dat in te schatten. Van joh, is het te druk, zo'n Venus bij de kustmarathon? Ja of nee? Nou verwacht ik, omdat veel de wandelaars, die beginnen natuurlijk 's morgens, maar die zijn er nog lang niet. Dus er zullen niet zoveel menigte zijn bij de Venus ten opzichte van bij de renmarathon bij de Venus.
0: Ja. Hoe maak je de keuze welke hond er mee mag?
2: Ik zelf maak de keus voor de hond die het best voor die afstand getraind is. Want onze honden lopen meestal zo 5-6 kilometer. En de afstand was 15 kilometer van de trail. Dus dat is echt wel een stukje langer.
0: Ja, ja, geen 42 dus, hè?
2: Nee, geen 42. Nee, dat
1: kan wel, hoor. Ja? Ik heb 1 keer met de hond van mijn ouders, dat was een Duitse staander, heb ik 42 kilometer gelopen.
0: Echt waar?
1: Ja, maar alles is trainbaar. Een mens moet trainen, een mens moet dat opbouwen en een hond ook. En dit was wel in de winter, het was in januari. Er lag een klein beetje sneeuw op de postbank. En ja, het is gewoon trainbaar.
0: Maar bedoel, ze moeten toch hun zweten doen ze niet.
1: Nee, ja, nee.
0: Dus ze moeten hun warmte toch kwijt kunnen.
1: Ja, maar in de winter als het...
0: Of loop je langzamer dan een gewone hardloper?
1: Nee, wij lopen in principe sneller als een gewone hardloper. Want de hond trekt ons echt. De hond, als we echt een wedstrijd hebben, dan versnellen ze ons met 1 kilometer of 5 per uur. Dus zeg maar dat als je normaal zelf 10 kilometer per uur loopt, dan kan je tot 15 kilometer per uur lopen. Maar in een trail gaat het niet om de wedstrijd. Dan is het echt een meer het lopen met je beste maatje. Ja. Zo moet je het zien. Ja. Want die hond is gewoon is je beste vriend. En daar ga je mee samen op pad. En dan ga je lekker door de natuur rennen met z'n tweeën. En dat is eigenlijk wat heel het kanitrailen is. En natuurlijk zit er wel een beetje wedstrijd element in. Maar dat is niet de hoofdzaak. Zeker niet.
0: En het is wel gewoon over vlak parcours, gewone paden. Het is niet als bij mountainbike dat je nog eens even naar beneden moet of juist naar boven.
2: We hebben er wel speciaal voor gekozen om een route uit te zetten wat zoveel mogelijk onverhard is. Ja. Ook voor de pootjes van de honden en zoveel mogelijk langs waterpunten gaat. Zoals als de honden het warm hebben dat ze kunnen koelen in het water. Ja. Want dat is wel een vereiste dat het parcours zoveel mogelijk onverhard is. Voor de
0: ga je ook over het strand nu?
1: Ja.
0: En als er dan één tussen zit die graag zwemt, dan beland je misschien nog in het water?
1: Dat kan.
0: Dat mag, ja. Leuk voor het publiek.
1: Ja, nee, zeker.
0: Nou, we hebben verschillende vragen gekregen. Ik stel ze gewoon aan jullie allebei. Romani zegt, wordt er rekening gehouden met de stress die het vaak met zich meebrengt voor de honden?
1: Ja, het is sowieso, bij onze sport staat de hond op nummer 1. Buiten kijf. En natuurlijk is starten, kan stressvol zijn voor de honden. Maar
0: op wat voor manier? Want beseffen zij van nu moet het gebeuren? Ja, of is het gewoon door de opwinding?
1: Ja, de baasje vindt het spannend. Dus de hond voelt echt het baasje aan. En, maar wij starten natuurlijk niet met z'n allen tegelijk als een hardloopwedstrijd. Wij starten om de 30 seconden.
0: Oh.
1: Per team. Dus 1 hond.
0: Je staat in een lange sliert klaar.
1: Ja, je staat klaar. Je mag wel met een trail mag je wel met z'n 2 of met z'n 3 tegelijk starten. Dat is helemaal geen probleem. Omdat dat baasje kent zijn eigen hond en dan kan het. En zeker als je met z'n 3 ingeschreven bent, dan ga je lekker met z'n 3 dat rondje rennen. Maar de hond staat op nummer 1. En ik heb nu ook al aanvragen gehad. Ik ben ook zondag ook de starter. Van mijn hond vindt dat niet zo leuk. Mag ik vooraan starten of mag ik achteraan starten?
0: En, want hoeveel gaan er van start?
1: Er zijn 125 startbewijzen.
0: Wauw, zoveel.
1: Ja, het zat binnen recordtijd zaten de eerste 100 vol. En toen hebben we er nog 25 bij kunnen plakken. En dat was ook zo uitverkocht.
0: En die honden gedragen zich allemaal netjes?
1: Nee, de meeste honden gedragen zich altijd netjes. Omdat de honden het gewend zijn om bij andere honden in de buurt.
0: Er zit geen loopsvrouwtje tussen natuurlijk.
1: Nee, en zo ja, dan moeten ze achteraan starten.
0: Nee, dat meen je niet.
1: Ja, dat is wel de vraag aan de lopers met eigenaar.
0: Ja, maar dan lopen al die mannetjeshonden, al die reuën, die lopen toch met sterretjes in hun ogen.
1: Ze willen wel overal plassen ook dan. Dat is minder handig.
2: Maar goed, daarom hebben we ook wel de start op het strand. Hè. Dat is lekker breed, dus mensen kunnen dan zelf een plekje kiezen waar ze gaan staan. En als de hond het spannend vindt met zoveel andere honden, nou ja, dan ga je wat meer naar achter of juist meer naar voren. Dat is allemaal geen probleem.
0: Oké, ja, ik vind eigenlijk dat je dat een teefje niet aan kunt doen.
2: Nee, daarom start je achteraan. Ja,
0: al die mannen die daar ineens belangstelling hebben. Nog een vraag van haar is er een animal care team aanwezig? Ja, goed, jij bent zelf dierenfysiotherapeut.
2: Ja, dus van tevoren wordt er gecheckt. De honden worden gecheckt. Oké, of het passend tuig, of er geen mankheid is. Geen kreupelheid, geen andere fysieke problemen. En er staat natuurlijk een dierenarts standby.
0: Ja. Maar ik wil onderweg. Voor mensen is het de EHBO, maar ik denk niet dat die bij een hond die krijgen geen blaren, maar die kunnen toch wel hun pootjes een beetje.
1: Het ligt altijd bij de eigenaar van de hond, die verantwoording. En het is je beste maatje, dus die ga je niet over de schreef helpen als het niet nodig is. Dan ga je terug. Dat is gewoon, dat is nummer 1 in onze sport.
0: Ja.
1: En wij gaan kijken of de hond voor de start oké is. Ik sta ook bij de finish om te kijken of de honden goed over de finish komen. Er zal halverwege nog een waterpost zijn voor de hond dat ze kunnen drinken. De eigenaar, de baasjes, die kunnen zichzelf verzorgen.
0: Ja.
1: Maar de honden natuurlijk niet.
0: Nee.
1: Dus wij, daar houden we wel rekening mee en daar zorgen we ook voor. Ja,
0: oké, nou we hebben nog veel meer vragen. Maar eerst hebben we Raccoon.

0: dicht bij het vuur. Wij praten over de kustmarathon en dan met name hardlopen met je hond. Bastiaan en Marjolein doen het allebei en doen dat zo goed dat ze zelfs in Polen naar het WK gaan. Maar eerst maar eens dit weekend die kustmarathon en we hebben verschillende vragen, maar ook aanmoedigingen. Maar eerst nog eens even een paar vragen, want Saskia vraagt, wordt er ook rekening gehouden met hele grote honden en kleine hondjes? Of is het eigenlijk, ja, dat... Kijk, een tackle zal zoiets niet doen, toch?
1: Nee, in principe kan je natuurlijk met iedere hond kanie trailen. Behalve kortsnijten. Dus wel zeggen een Pekinese of een Engels.
0: Want die krijgen het dan benauwd.
1: En die krijgen geen lucht genoeg.
0: Ja.
1: En, maar verder kan je in principe met iedere hond kanie trailen, zeker.
2: En maar het is geen must, hè, dat de hond trekt. Maar wel, de hond moet wel voor je blijven lopen. Niet dat het baasje de hond trekt. Dat is wel echt een vereiste. Dus de hond hoeft niet te trekken. Dat is,
0: nee, maar goed, het is niet zo dat eerst de lopers met de kleine hondjes gaan en daarna pas de lopers met de grote honden.
2: Nee,
0: gaat gewoon door elkaar.
2: Dat is echt wel aan de eigenaar om die eigen hond te kennen. Van ze moeten natuurlijk braaf zijn. En als ze niet braaf zijn, dan mogen ze of niet meedoen of ze moeten mouwkorf om.
0: Ja. Nou, eens even nog meer vragen. Want ja, hoe weet je of de hond het leuk vindt? Dat heb je eigenlijk al beantwoord.
2: Ja.
0: Als ze het niet leuk vinden, dan doen ze het gewoon niet.
2: Nee.
0: Nee. En is er ook een prijs voor de hond?
1: Ja. Jazeker.
0: Ja?
1: Ja. We hebben voor de eerste drie dames, de eerste drie dames en eerste drie heren en hond. We krijgen inderdaad een prijs. Ja.
0: Okay.
1: De sponsor die heeft een hydration shake gesponsord om je hond goed te hydrateren voor het sporten.
0: En volgens mij hebben ze liever een lekker kluifje of zo. Ja. Maar goed, Willy heeft nog een vraag waar volgens mij heel veel mensen aan denken. Gaan de hardlopers met honden dan steeds stoppen om de poep op te rapen? En waar laten ze die poepzakjes dan?
1: Ja, je laat je hond altijd van tevoren uit. Dat is de regel. En dan hebben we in principe onze honden...
0: Die zijn zo bezig, die stoppen niet.
1: Niks onderweg.
0: Nee.
1: En natuurlijk gebeurt het wel eens. En je hebt gewoon poepzakjes bij. Ja.
0: Ja.
1: Dat is gewoon
2: net als dat je gaat wandelen met de hond.
0: Ja.
2: Alleen, is het zo vriendelijk om de hond wel van tevoren goed uit te laten. Want ja, als voordat jij gaat hardlopen, ga je ook naar de wc.
0: Ja. Ja, maar ik bedoel, als het ineens komt,
1: dan ga je het op.
2: Je moet het mee.
0: Dan moet je opletten dat je er niet doorheen loopt.
1: Ze gaan wel gewoon zo stoppen gewoon, hoor.
0: Ze stoppen gewoon, dat dan wel. Ja. Nou, dan heb ik nog even kijken. Marliese zegt, geen vraag, maar zet hem op, Marjolein.
2: Oké, dankjewel.
0: En Alet zegt, grappig, onze kleinzoon Tijn Straatmans doet ook mee met de Kani Trail. Een mooi team vormen ze, Tijn met de tweejarige Labrador Daisy. En ze trainen al maanden en ze zegt, succes voor alle deelnemers.
2: Leuk.
0: Nou, dat geldt natuurlijk ook voor jullie. Heel veel plezier. En ook voor de honden. En we zullen zeker wel de beelden zien. En als je het allemaal wil volgen naar de kustmarathon, kun je bij Omroep Zeeland, je kunt je er helemaal in onderdompelen. Want wij zijn er ook het hele weekend bij. Dus wie weet zie je Bastiaan en Marjolein ook nog wel met hun hond in actie. Dank je wel en heel veel plezier.
1: Dank je wel.

0: Carol G en Bruno Mars en Stil. Het is 11:03. Graag tot zo.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Megabed heet niet voor niets Megabed. Met mega veel bedden en bedtextiel tegen mega scherpe prijzen. Kom het zelf ontdekken in een van onze filialen in Oost-Soelburg of Capelle. Maar je kunt natuurlijk ook mega veel vinden op megabed.nl.
3: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
6: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Zonverlangers, opgelet! Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
9: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
10: Is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
11: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage VIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot €25.000. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim €22 miljoen voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland, verkeersinformatie. Er is een rijstrook afgesloten van de oostbuis van de Westerschelde-tunnel. Dat is de buis richting Borselen. Er zijn maaiwerkzaamheden rondom de oostbuis. En daarom geldt er in de oostbuis een snelheidsbeperking. En is er ook een rijstrook afgesloten. En dat veroorzaakt een file van op dit moment 8 kilometer. Je hebt zo'n 5 minuten vertraging.
12: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
13: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
14: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
15: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
19: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
20: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
21: Afspraak

0: Heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Cresip en How Would You Feel? Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. We spelen natuurlijk straks weer Check de Plek. Ja, en hij is of heel makkelijk of heel moeilijk. Ik kon het slecht inschatten, maar ik vind dat ik zelf dat ik een hele mooie aanwijzing gemaakt heb. We zoeken dus straks weer een plek in Zeeland en je krijgt één aanwijzing.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

En dan barst het los. Van 2 tot en met 4 oktober. Kustmarathon Zeeland. 10.000 fanatieke lopers, wandelaars en fietsers. Doe mee met de zwaarste en mooiste marathon van Nederland. Het hele weekend bij Omroep Zeeland. Mis het niet.

0: Whitney Houston in Step by Step. Ja, mestonderzoek, dat klinkt meteen toch een beetje zo van wasknijper op je neus en gaan. Maar Mara van de Alpaca Boerderij in Achterkerken zoekt vrijwilligers. Mara, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: En die zoek je voor mestonderzoek.
1: Ja, dat klopt.
0: Leg uit.
1: Wij doen eigenlijk elke maand van alle alpaca's en lama's die bij ons wonen mestonderzoek. En dat houdt in dat er de dagen ervoor door vrijwilligers van elk dier ongeveer 5 tot 7 gram keutels verzameld wordt. En die liggen dan tijdens het mestonderzoek in een grote bak midden op tafel. Daar zitten ongeveer 7 of 8 mensen omheen die volgens een stappenplan de mestmonsters prepareren. En dan zijn er 2 mensen die via de microscoop alles bekijken en beoordelen. En meestal ook nog 2 mensen die alles afwassen.
0: Maar, dan denk ik, hoeveel heb je er lopen? Hoeveel dieren?
1: 85.
0: Dus je moet 85 poepies hebben?
1: Ja.
0: En die moet je vers... Ja. Ja, ik bedoel, als je ze op het gras ziet liggen, dan weet je niet van welke dier het is.
1: Nee, dat klopt. Dus de dagen ervoor, dan
0: zijn moet je met een pollepel achter die alpaca's aanrennen.
1: Ja, een beetje wel. Je moet enigszins verdekt opgesteld staan, want sommigen gaan niet poepen als je erop staat te kijken. Maar je moet vanuit je ooghoek wel kijken wie er poept en dan inderdaad dat poepje oppakken.
0: En dat van 85 dieren?
1: Ja, en dat 12 keer per jaar.
0: En dan hang je er een kaartje aan of zo, zodat je weet van nou deze hoort bij die?
1: Klopt, het gaat in een plastic zakje. Andere mensen stoppen daar boterhammen in, wij keutels. En elk dier heeft een wasknijper met zijn naam erop. Dus die wasknijper gaat op het zakje en dan weten we precies welk zakje bij welk dier hoort.
0: En zoek je vrijwilligers om dus achter de dieren aan te rennen? Of zoek je mensen voor die groep van 8 die aan een tafel zit?
1: We zoeken voor morgen nog 3 mensen die van 12:30 tot 3:30, 4 zouden kunnen helpen met mestmonsters prepareren. Dus die hoeven niet achter de dieren aan te rennen. Hoeven ook niet opeens 85 dieren te leren herkennen. Maar die helpen om volgens het stappenplan onder begeleiding van de ervaren vrijwilligers de monsters klaar te maken.
0: Oké, dus je moet niet overal vies van zijn, maar aan de andere kant, nou ja, ja. Ik bedoel, ik neem aan dat je handschoenen of iets aan hebt.
1: Klopt, inderdaad. Er zijn handschoenen en in principe alpaca poep stinkt lang niet zo als hondenpoep, kattenpoep of paardenpoep. Dus dat valt ook mee.
0: Dat zou ik ook zeggen hoor, als ik nu mensen zou willen werven.
1: Nou ja, er is altijd wat lekkers bij en koffie en thee. En het is ook gewoon...
0: Nou, dat vind ik helemaal gek. Lekker aan de bolen zitten.
1: Ik zal je morgen een foto sturen. Het kan bijna tegelijk.
0: Oké. Goed, 3 mensen dus. En voorbereidingen, dat hoeft dus niet. Je krijgt daar te horen wat je moet doen.
1: Klopt, ja.
0: Als je denkt, nou, ik durf dat wel aan. Ik vind het wel leuk om dat eens te proberen. 0118-499999 geven wij je naam door aan Mara. En je kunt ook via de website van de Alpaca Boerderij Zeelandia kun je zelf contact opnemen. Mara, heel veel succes ermee.
1: Dankjewel.

0: Bluffen. Open je ogen samen met Ilse de Lange. We spelen zometeen Check de Plek. Dan zoeken we weer een plek in Zeeland. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen Elsa. De grote renovatie van het stadhuis in Terneuzen is begonnen. De komende 2 jaar wordt het gebouw verduurzaamd en opgeknapt. Ramen worden vervangen, het pand wordt geïsoleerd en er komen zonnepanelen. Daarnaast wordt het stadhuis anders ingedeeld, zodat inwoners van de gemeente er altijd terecht kunnen. U hoort afdelingshoofd Sander Bus.
3: Zo kun je bijvoorbeeld op de eerste verdieping binnenlopen om mensen te ontmoeten of een kopje koffie te drinken. En ook op veel andere momenten zullen we evenementen organiseren of bijvoorbeeld workshops, zodat inwoners ook echt hier een plek hebben waar ze naartoe kunnen komen en trots zijn op wat Terneuzen te bieden heeft.
2: In totaal kost de opknapbeurt 14 miljoen euro. Dat het stadhuis onlangs de status van Rijksmonument heeft gekregen, heeft geen gevolgen voor de renovatie. Het gemeentebestuur van Sluis wil toch verder met het project Vitaal Oostburg. Vorig jaar mislukte een belangrijke grondruil met zorginstelling Zorgzaam. In de PZC zegt wethouder Simons dat er alternatieve plannen zijn, zoals een nieuwe woonwijk ten westen van Oostburg en een nieuw gemeentehuis op de plek van het huidige jongerencentrum. Renovatie of nieuwbouw voor het Zwingcollege wordt ook meegenomen. Schoenenbedrijf Omoda en Zierikzee breidt opnieuw uit. Dit keer in Vlaanderen door een schoenenwinkel in Leuven te kopen die al 300 jaar bestaat. Vanaf 1 juli volgend jaar is Omoda eigenaar van die winkel. Onlangs nam het bedrijf uit Zierikzee ook al webshop Weekamp over. Het Bravis ziekenhuis begint met een speciale poli voor vrouwen met hartproblemen. Onderzoeks- en behandelmethoden zijn nu nog vaak gebaseerd op klachten bij mannen. Maar hartproblemen zorgen bij vrouwen voor andere symptomen. En daar is tot nu toe weinig aandacht voor, vindt Bravis. Bij de Bravis ziekenhuizen in Roosendaal en Berg op Zoom komen ook veel Zeeuwen. Het weer in Zeeland. De meeste bewolking is weggetrokken. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog. Hier en daar misschien een bui. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 20 graden. En tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: En dan heb ik nog verkeersinformatie, want er waren maaiwerkzaamheden in de Oostbuis of bij de Oostbuis van de Westerschelde-tunnel. Dat veroorzaakte een file omdat er maar één rijstrook beschikbaar was. Nou, dat is inmiddels gestopt, maar er is nog wel een kleine file van 4 kilometer. Dus je hebt nog zo'n 10 minuten vertraging daar.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek.

0: James Blunt en Bonfire Heart. Wij spelen ons spelletje Check de Plek. Wij zoeken een plek in Zeeland. Je krijgt één aanwijzing. Ja, en dan kom je uit op een stad of een dorp of een gehucht of een buurtschap of een plek waar helemaal niemand woont. Dat kan ook nog. Nou, je mag bellen of je mag appen. Wat doen we, Veerle? Doen we meteen de hele of doen we hem half?
1: Jij wou hem half, want je was bang dat de hele te moeilijk...
0: Ja, dat hij te makkelijk is.
1: Te makkelijk was.
0: Denk
1: maar
0: ik
1: vind dit al heel moeilijk, omdat ik dit nooit doe. Dus we kunnen het even proberen. Ben je een puzzelaar of een spelletjesmens?
0: Ja.
1: Spits dan even je oren, want Elsa die heeft dit bedacht. 18 punten bij Scrabble.
0: 0118-4999-99. Je kunt gewoon een gokje wagen. En ja, als het niet genoeg is, dan doen we zo meteen het tweede deel van de aanwijzing nog. Maar 18 punten bij Scrabble.

0: Oceaan was dit met Sykes. 18 punten bij Scrabble. Het bleef heel lang stil. Ik denk, oeh, er is niemand die dit aandurft. Maar Ann is heel dapper. Ann, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat denk je? Welke plek zoeken wij?
1: Ik dacht 18 huizen.
0: Oh, ja, jij gaat zo denken, ja. Nee, het is niet goed.
1: Oké, prima. Oké, dankjewel.
0: Ik heb er nog iemand. Omroep Zeeland, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, met wie?
2: Met Kees.
0: Kees, wat denk je?
2: Waarde.
0: Oh ja, dat vind ik ook heel mooi. Maar ook dat is niet goed. Oh, dat zegt Lilian ook al. Ja, nou snap ik het. Ja. Nee, het is niet goed. En ik denk gewoon, Veerle, dat het tijd is dat we het tweede deel erbij doen. Hè?
3: Ja, dat lijkt me ook verstandig. Het was dus, het eerste deel was 18 punten bij Scrabble. En het tweede gedeelte is waarbij de eerste al 8 punten oplevert.
0: 0118-4999-99 als je denkt te weten welke plek wij zoeken.

0: Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Ja, wij letten altijd eventjes op de app wat er binnenkomt om te zien of het moeilijk of makkelijk is. Veerle, levert dat wat op?
1: Ja, nu is die volop goed geraden in de app.
0: Oh, oké. Okay. 18 punten bij Scrabble. Dat was het eerste deel van de aanwijzing, maar dat was toch wel heel erg moeilijk. Maar waarbij de eerste al 8 punten oplevert, ik ben benieuwd. Even kijken, Sarina, goedemorgen.
2: Goedemorgen met Sabrina.
0: Oh Sabrina, wat denk je? Welke plek zoeken wij?
2: Ik denk Ierseke.
0: Leg eens uit.
2: De Griekse ei is al 8 punten. En zo kom je aan de rest van de punten.
0: En dan klopt het ook?
2: Dat weet ik niet.
0: Oh, dat weet je niet. Dus de rest is eigenlijk een gokje.
2: Dit is een gokje inderdaad. Ja.
0: Veerle heeft ze goed gegokt.
1: Ze heeft helemaal goed gegokt.
0: Ja.
2: Oh, kijk aan. Ja. Nou ja, super. Ja.
0: Want die andere met die ei, dat was IJzendijk, hè? Dat klopt natuurlijk niet, want er zitten 2 ei's in. Ja, dan heb je met die 2 ei's al 16 punten. Ja, en dan zijn er nog zoveel letters. Dus,
2: een ei met puntjes, hè? Dus ik dacht gelijk aan Ierseke, dus dat was een gokje.
0: Ja, maar bij Scrabble is het zo, als je een woord hebt met een ei met puntjes, dan mag je het ook. Ja, dat ligt natuurlijk aan hoe streng je het speelt.
2: Ja, oké. Okay. Iedereen heeft zijn eigen regels.
0: Ja,
2: hè?
0: Precies. Nou, bij ons mag dat dan wel in elk geval.
2: Ja, snap ik.
0: Maar goed, het betekent dat jij morgen een van de finalisten bent in Check de Plek. Dus blijf even aan de lijn.
2: Ja.
0: En voor degene die het leuk vindt, ja, pak je Scrabble-spel er anders maar eens even bij om te tellen of het klopt. Maar het is dus Ierseke.

0: Ilse de Lange en de Lonely One. En ondertussen is onze Michiel aangeschoven voor, zegt u het maar.
1: Ja, goedemorgen.
0: Waar ga je het over hebben?
1: Het is 1 oktober, hè? Dan moeten we stoppen met z'n allen met roken. Dat is belangrijk. Stoptober is daarvoor in het leven geroepen.
0: Oh, ik denk er komt nog veel meer. Zo bracht je het al.
1: Nee hoor, nee.
0: Het is alleen stoppen met roken.
1: Roken, maar vapen kan natuurlijk ook, want vapen wordt steeds zichtbaarder. De overheid die moet meer middelen bieden om te stoppen met roken. Ben je het er mee eens? Ben je het er mee oneens? En doe je misschien mee aan Stoptober? Of vind je het een beetje onzin? Ben benieuwd naar je mening. Die kun je achterlaten zo meteen.
0: Maar bieden, je bedoelt dat ze het voor je betalen?
1: Nou, bijvoorbeeld.
0: Een therapie of zo?
1: Inderdaad, ja.
0: Oké. 0118-499-99. Je mag nu al via de app reageren. Maar als je Michiel zelf wil spreken, dan moet je even wachten tot 5:30 in, zegt u het maar. Oké. 0118-499-99. Je mag nu al via de app reageren. Maar als je Michiel zelf wil spreken, dan moet je even wachten tot 5:30 in, zegt u het maar.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
3: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: Ja, kun je even staan?
10: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang.

0: Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
1: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
2: Nu bij Dirk, Coolbest 100% juice, €1,99.
3: Omroep Zeeland.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
3: Omroep Zeeland.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de twee buurlanden. En Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
7: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
8: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Waar kan ik heen? Kan niet naar Duitsland.
15: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, In het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
16: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl. Omroep
17: Zeeland. Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort. Omroep
18: Zeeland. Ja, je moet nu

0: verduurzaamd. Verslaggever Carlijne Splinter kreeg een rondleiding van afdelingshoofd Sander Bus. Hij laat zien dat inmiddels de 54-jarige brutalistische stadhuis daar zo zijn gebreken begint te vertonen.
1: Ja, dat de ramen lek zijn, zoals dit soort, op dit soort plekken. En dat er ook wel flink lekkages zijn geweest de afgelopen jaren. Zoals hierboven. En dat heeft ook de plafonds aangetast. Op zich is het een hele mooie werkplek. En natuurlijk een prachtig uitzicht. Maar ja, je merkt wel dat het in de zomer heel warm is. En in de winter is het best fris. Dus het is gewoon niet optimaal om te werken.
2: En dan zat je met je winterjas aan achter.
1: Nou, dat is overdreven. Maar je merkt wel het verschil. We zijn nu verhuisd naar het stadskantoor. En daar is natuurlijk klimaatbeheersing. Ja, dan zie je gewoon dat geoptimaliseerd is om goed je werk te kunnen doen. En dat was hier niet zo.
2: Wat gaat er allemaal gebeuren?
1: We doen alle ramen vervangen door hoogwaardig trippelglas. We leggen zonnepanelen. We zorgen voor daktuinen, waardoor we natuurlijk ook het water opvangen. En we zorgen dat alle techniek vernieuwd wordt, zodat dat energiezuiniger is. En alle verlichting wordt LED-verlichting.
2: Ja, en dan de trouwzaal. Normaal stonden hier allemaal stoelen. Die zijn nu ook allemaal weg.
1: Ja.
2: Ja, waar moeten mensen nu trouwen?
1: Aan de overkant van het plein hebben we gelukkig alternatieve huisvesting. En daar konden we ook de trouwzaal in herbergen. Ja, als het gebouw klaar is, komen we hier niet terug met de trouwzaal. Maar gaan we op de bovenste verdieping in de burgerzaal voortaan huwelijken sluiten. Dat is natuurlijk veel mooier, want dan hebben mensen echt uitzicht op de Westerschelde. Ja, dat is ook een mooie promotie voor Terneuzen.
2: En wat gaat er nog meer veranderen voor inwoners van Terneuzen?
1: Ja, we gaan het stadhuis straks openstellen voor het publiek, veel meer dan nu. Dus het is een toegankelijk gebouw. Zo kun je bijvoorbeeld op de eerste verdieping binnenlopen om mensen te ontmoeten of een kopje koffie te drinken. Want het wordt een huiskamer van de stad. En ook op veel andere momenten zullen we evenementen organiseren of bijvoorbeeld workshops. Zodat inwoners ook echt hier een plek hebben waar ze naartoe kunnen komen. En trots zijn op wat Terneuzen te bieden heeft.
2: Ja, is dat belangrijk?
1: Ik denk dat dat belangrijk is voor de stad. Hè. We hebben veel om trots op te zijn, maar dat mogen we misschien ook meer laten zien. En hoe leuk is het als je door dit gebouw bijvoorbeeld gaat en je komt op de bovenste verdieping, helemaal bij de vlaggenmast, en je hebt ook dat prachtige uitzicht over de Westerschelde. En daar kan je dan bijvoorbeeld je bezoek mee naartoe nemen om te laten zien hoe Terneuzen eruit ziet.
0: En dat wil je uiteraard. Aan dit alles, er zit wel een kostenplaatje, 14 miljoen euro. Sanne Bus hoorde je dus in gesprek met onze verslaggever Carlijn de Splinter. De stichting Oude Zeeuwse Kerken bestaat 50 jaar. En dat wordt vandaag gevierd in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Die stichting heeft nog maar 4 monumentale kerken en wil groeien om het grotere aantal leegkomende kerken te beheren. De stichting krijgt daarbij hulp van de Nationale Monumentenorganisatie, de NMO. Directeur Koos de Loof van de NMO legt uit waarom professionalisering en groei nodig zijn en hoe je dat doet.
3: Dat doe je doordat je zorgt dat een organisatie die kerken kan beheren. Niet dat vrijwilligers dat niet goed kunnen, maar wil je een gebouw, een serie gebouwen die echt monument zijn, die erfgoed zijn, goed kunnen doorgeven, heb je een professionele organisatie nodig. En die kan er alleen maar zijn als je groter bent. En enig moment, als je meer dan 20 rijksmonumenten hebt, kan je aan de minister vragen dat die ook zegt van u bent professioneel. En dan zit je in een ander regime voor subsidies. Dan heb je een pompstatus.
4: Nu zijn er nog maar 4 kerken bij die SOZK. Dat moeten er dus meer worden. Maar ja, daar is dan wel geld voor nodig. Waar moet dat vandaan komen?
3: Het meest logische is altijd, dat is ook in de afgelopen 50 jaar bij de Oude Zeeuwse Kerken gebeurd, dat er een bruidschat wordt meegegeven met de kerk. Een organisatie, de kerkorganisatie, kan hun gebouw niet meer beheren. En dan geven ze een bedrag mee om te zorgen van, nou dan vertrouwen we erop dat jullie met dat geld het de komende jaren in stand kunnen houden. Maar als je zo snel en zoveel kerken moet overnemen met kerkgenootschappen die ook nog weer minder geld hebben, dan zal er geld moeten komen van de provincie, van de gemeentes en van mensen die het erfgoed, maar ook hun eigen kerk, een warm hart toedragen en misschien wat geld nalaten of gewoon willen geven om een restauratie te kunnen betalen.
4: Is dit hele proces in andere provincies in Nederland al verder?
3: Het bijzondere is, nu bestaat de Zeeuwse Kerken 50 jaar. De Groninger, Gelderse En Friese kerken zijn nauwelijks ouder als stichtingen, als organisaties die kerken beheren. Maar er was de ontkerkelijking veel sneller in gang gezet, vooral in Friesland.

0: woningen. Daar hebben ze bijna 100 kerken in die twee stichtingen. En die hebben dus ook heel veel kapitaal ondertussen. En dat kapitaal heb je nodig, want die rente die elk jaar komt is de basis om die gebouwen normaal in stand te kunnen houden.
1: Het tijdstip is wat dat betreft positief, want de provincie zegt veel aan cultureel erfgoed te willen doen, ook aan kerken. U bent in gesprek met de provincie nog steeds en ook geweest. Hoe ziet dat eruit?
0: Ja, er zijn gesprekken, maar het is een politiek proces. En ik denk dat hier in Zeeland het politieke proces heel goed loopt. Want er is gekozen voor 3 kenmerkende erfgoedgebouwen dat die echt in stand gehouden moeten worden en met steun van de provincie.
1: En dat zijn kerken, molens en...
0: En boerderijen.
1: Maakt u eens een inschatting om alle bijna ontheemde kerken onderdak te bieden. Hoeveel is daarvoor nodig financieel?
0: Nou, dan heb je het over 20, 25 gebouwen. Als je die goed in stand wil houden, dat ze netjes geschilderd worden en gevoegd, dan heb je 6, 7 miljoen nodig op zijn minst van de provincie als start. Want op enig moment heb je ook een grote restauratie. En dan heb je het over heel veel meer geld wat je moet hebben. Dus je moet ook kunnen sparen.
1: Maar 6, 7 miljoen als start zou een heel goed begin zijn.
0: Dat zou een fantastisch begin zijn.
1: En hoe moeten ze eraan komen?
0: De provincie heeft volgens mij de keuze nog te maken wat ze met een eenmalige inkomsten kunnen doen. Ze hebben geld gekregen.
1: Uit de kerncentrale?
0: Uit de kerncentrale, de verkoop van de aandelen. En wat doen we met de aandelen? Gaan we nieuwe aandelen kopen en elk jaar zelf dividend krijgen? Of geven we een stuk van dat geld aan bijvoorbeeld oude Zeeuwse kerken met een opdracht?
1: Dus dat is een tip van u eigenlijk?
0: Dat is absoluut een tip, ja.
2: Dus Koos de Loop, directeur van de Nationale Monumentenorganisatie, in gesprek met Marcel de Kranen. Ja, op de jubileumdag vandaag in Zierikzee wordt ook bekendgemaakt dat de Sint-Jacobskerk in Vlissingen naar verwachting de 5e kerk wordt die eigendom is van de Stichting Oude Zeeuwse Kerken. Tom op Zeeland, John Havi gaat het weer zo voor je. En eerst Huey Lewis en de nieuws, The Power of Love.

0: En de nieuws en de power of love. Het is 12:15. We gaan voor het weer naar John Haviga. John, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Michiel.
0: Het weer van vandaag, het ziet er best zonnig uit, hè?
1: Ja, de bewolking is weggetrokken van het front. Dus de zon die schijnt nu flink. Wat hoge wolkensluiers. Er beginnen ook wat kleine stapelwolken te ontstaan. En ik denk dat met een temperatuur die we nu hebben, zo rond de 20 graden, komt er misschien nog een graadje bij. Wellicht in het zuiden van onze provincie Zeeuws-Vlaanderen 20, 21 graden. Een matige wind uit het zuidwesten. En die wordt in stand gehouden door een hoge drukgebied boven de Azoren. Eigenlijk Golf van Biscayen richting Midden-Europa. En een behoorlijke stevige stormdepressie bij IJsland. Nou, we zitten daartussenin. Het front dat trekt bij ons verder vandaan. Dus we komen in de onstabiele lucht terecht. Betekent wel dat wij vanmiddag te maken gaan krijgen met enkele stapelwolken. En wellicht dat een enkele bui nog kan ontwikkelen. Of misschien dat een enkele stapelwolk kan uitgroeien tot het buienstadium. Maar dat zal zeker niet op alle plekken in de provincie zijn. Ik heb eigenlijk het idee dat de grootste kans daarop in Zeeuws-Vlaanderen ook is.
0: Oké, dat is het weer van vandaag. Dan richting morgen, richting het klusmarathonweekend.
1: Ja, dat ziet er eigenlijk gunstig uit. De weerkaarten, als we kijken naar bijvoorbeeld die van morgen, laten toch eigenlijk een behoorlijk hoge luchtdruk zien. Dat hoge drukgebied komt met de kern te liggen boven de Eifel, Duitsland. Heeft daarom een zuidwestelijke richting voor de wind in petto voor ons. Afgelopen nacht hebben we veel neergehad. Op sommige plekken meer dan 10 mm. En dat vocht zit nog wel in de atmosfeer. En dat betekent dus dat als er wat rustig weer is, en dat is er ook vannacht, dat er wellicht even wat nevel en nog een enkele mistbank aanwezig is. Maar dat is eigenlijk alleen in de vroege uurtjes. Want voor de rest wordt het morgen een hele mooie dag met een paar stapelwolken. Een zuidwestelijke wind, windkracht 3, soms 4. En daarbij een temperatuur die oploopt naar ongeveer 19 graden van Burgerhaamsteden richting Zoutland. Dus uitstekend weer voor de eerste dag van de kustmarathon, denk ik.
0: Ja, en dat weekend zelf dan?
1: Nou, het weekend kabbelt een beetje voort met diezelfde rustige omstandigheden. Onder invloed van relatief hoge luchtdruk. Betekent dat het eigenlijk rustig is. Dat we ook redelijk veel opklaringen zullen gaan krijgen. En daardoor ook veel zonneschijn. Temperatuur die schommelt zo in Zeeland rond de 20 graden. Misschien dat vanwege de wind die uit het westen tot noordwesten komt. En zwak tot matig is. Dus ook niet sterk. Gewoon een rustig windje. Denk ik dat daar misschien vlak aan zee, dus voor de kustmarathonroute, de temperatuur net een graadje lager is. Dus ja, ik denk eigenlijk hele goede omstandigheden. Ik verwacht dat we toptijden kunnen gaan krijgen met deze meteorologische omstandigheden.
0: Nou, kijk eens aan. John Haviga, dankjewel.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Kijk eens naar het nieuws wat op van buiten onze provincie vandaag. Sierra Leone krijgt dit jaar geen geld meer van de Europese Commissie, omdat het land drugscrimineel Bolognese niet wil uitleveren. Sierra Leone zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, zegt minister Van Wil in de Telegraaf. Het is de vraag of Sierra Leone Bolognese nu wel zal uitleveren, zegt deze correspondent van de NOS.
1: Tegelijkertijd hoopt de minister dat het toch wel gezien wordt als een statement dat niet alleen Nederland dit zegt, maar dat de hele Europese Unie er nu achter staat dat Sierra Leone minder geld krijgt. Ja, wat Sierra Leone nu direct gaat doen, dat zullen we moeten zien. Maar de hoop is dat het toch een stevig statement is.
0: De hoop is dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-staten nog over. Minister Buchholz wil strenger ingrijpen bij makelaars. Zo moet er een register komen waar makelaars zich verplicht moeten inschrijven. Bij wangedrag kunnen ze dan uit hun beroep worden gezet. Ook moet er een klachtenloket komen. Want nu kan iedereen die dat wil makelaar worden. De markt heeft eigen regels, maar die worden niet door elke makelaar gevolgd, zegt de minister.
2: Dus die geven geen inzicht in het biedboek. Die laten niet zien wat voor de processen zijn. Dus mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld 10.000 euro meer te bieden. Maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
0: Makelaars hebben eerder de kans gehad om dit zelf te verbeteren, maar dat lukt steeds niet. De minister werkt het plan nu verder uit en begin volgend jaar moet het af zijn. Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, vertelt deze onderzoeker.
3: You can hear it melting. And that's also very impressive to me, because normally end of September, the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
0: En naast de hitte in de zomer vielen in de winter ook te weinig sneeuw. De replica van de Batavia is onderweg van Amsterdam naar Lelystad. De replica van het historische VOC-schip is in de hoofdstad gerepareerd en staat op een ponton dat over het Markermeer naar Museum Batavialand vaart. Dat is voor de allerlaatste keer en voelt dubbel voor de museumdirecteur.
4: Aan de ene kant is het natuurlijk gewoon heel erg fijn dat het weer terugkomt en dat we ook een nieuwe fase gaan hebben voor het nieuwe museum. Dus dat is gewoon echt ontzettend leuk. En aan de andere kant is het dus wel de laatste keer dat hij over het water gaat varen.
0: En de Batavia zal nu altijd op land blijven staan. Is nieuws wat op veel buiten onze provincie. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat krijg je zo meteen. En eerst So Young. Dit is muziek van de Koors.

0: The Course en So Young. Hij is binnenhoor Stefan Daan. Hij heeft zo het allerlaatste Zeeuwse nieuws voor je. Ja, en waarom willen zoveel mensen een marathon lopen die zo zwaar is? De Kustmarathon Zeeland. Zometeen de Zeeuwse Kamer daarover.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is exact 1:30 en Stefan Daan heeft het Zeeuwse nieuws voor je. Stefan, goedemiddag.
6: Goedemiddag Michiel. De grote renovatie van het stadhuis in Terneus is begonnen. De komende 2 jaar wordt het gebouw verduurzaamd en opgeknapt. Ramen worden vervangen, het pand wordt geïsoleerd en er komen zonnepanelen. Daarnaast wordt het stadhuis anders ingedeeld, zodat inwoners er altijd terecht kunnen. Je hoort afdelingshoofd Sander Bus.
7: Zo kun je bijvoorbeeld op de eerste verdieping binnenlopen om mensen te ontmoeten of een kopje koffie te drinken. En ook op veel andere momenten zullen we evenementen organiseren of bijvoorbeeld workshops. Zodat inwoners ook echt hier een plek hebben waar ze naartoe kunnen komen en trots zijn op wat Terneus te bieden heeft.
6: In totaal kost de opknapbeurt 14 miljoen euro. Dat het stadhuis onlangs de status van Rijksmonument heeft gekregen, heeft geen gevolgen voor de renovatie. De stichting Oude Zeeuwse Kerken wil uitbreiden om meer cultureel erfgoed veilig te stellen. De stichting heeft 4 monumentale kerken in Zeeland in eigendom. En dat is weinig in vergelijking met soortgelijke stichtingen in andere provincies. Maar voor uitbreiding zijn miljoenen nodig, zegt Koos de Loof van de Nationale Monumentenorganisatie.
8: Dan heb je het over 20, 25 gebouwen. Als je die goed in stand wil houden, dat ze netjes geschilderd worden en gevoegd, dan heb je 6, 7 miljoen nodig, op zijn minst, van de provincie als start.
6: De Stichting Oude Zeeuwse Kerken bestaat 50 jaar en dat wordt vandaag gevierd in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Het Brave ziekenhuis begint met een speciale poli voor vrouwen met hartproblemen. Onderzoeks- en behandelmethoden zijn nu nog vaak gebaseerd op klachten bij mannen. Maar hartproblemen zorgen bij vrouwen voor andere symptomen en daar is tot nu toe weinig aandacht voor, vindt Bravis. Bij de Brave ziekenhuizen in Roosendaal en Berg op Zoom komen ook veel Zeeuwen. Het weer in Zeeland vrij zonnig vandaag. Vanmiddag komen er wat stapelwolken bij. Op de meeste plekken blijft het wel droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 20 graden. Tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Cyrus Hordium en End of the World. Hier bij Omroep Zeeland. Goedemiddag, het is 12:30 geweest. Het is tijd voor de Zeeuwse Kamer. Die stond gisteren al volledig in het teken van de kustmarathon. Dan hadden we het vooral over de Ladies Run, die al sinds 2008 onderdeel uitmaakt van het weekend. Maar vandaag meer aandacht over het marathongedeelte zelf. Want waarom willen zoveel mensen een marathon lopen? Wat maakt die uitdaging van 42,195 kilometer nou zo aantrekkelijk? En misschien nog wel belangrijker, is het eigenlijk wel verantwoord om je lichaam zo zwaar te belasten? We gaan over praten in deze Zeeuwse Kamer. Te gast hier tegenover mij Maureen Jansen en Joanne Duinen. Welkom allebei, goedemiddag. Fijn dat jullie er zijn.
1: Goedemiddag.
0: Maureen, allereerst bij jou. Je bent lange tijd betrokken bij de organisatie. Heb je hem zelf wel eens gelopen?
1: Ja, ik heb zelfs een kustmarathon 5 keer gelopen. En daarnaast nog een aantal andere marathons in binnen- en buitenland. De eerste marathon die ik liep was ook de kustmarathon. Eigenlijk in de achtertuin kunnen starten, zeg maar. Dat gaf wel een bepaalde kick.
0: Ja, dat geloof ik, ja. Dat maakt het extra bijzonder,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, klopt.
0: Joanne, waarom heb je besloten om mee te gaan doen? Want het is jouw eerste keer.
2: Ja, dit is mijn eerste keer. De eerste kustmarathon en ook de eerste marathon. Ik denk dat ik wat meer een beetje zo de klassieke opbouw heb gevolgd. Ik ben 5 jaar geleden begonnen en toen heb ik meegedaan met de Ladies Run, met de 5 kilometer. Omdat mijn dochter, die toen 10 was, de 5 kilometer ging lopen. En zo elk jaar een beetje verder, een 10 kilometer, de trail, een halve. En ik dacht van tevoren, dat ga ik echt nooit doen, zo'n marathon. Maar dat ga je dan toch doen.
0: Ja, het gaat toch gebeuren.
2: Ja, dat is dan toch, dat wil ik toch zien hoe dat is en of ik dat kan.
0: Geloof ik. Je bent huisarts, dat is interessant. Ja. Hoe jij dan naar die voorbereiding kijkt, moeten we het zo meteen over hebben. Waarom willen eigenlijk zoveel mensen, denk jij Maureen, een marathon lopen? Want het is toch een enorm zware lichamelijke uitdaging.
1: Nou, het is sowieso een uitdaging, dus daar moet je ook niet te licht over denken, vind ik. Ik denk dat in vergelijking met vroeger, en dan vroeger heb ik het over een jaar of 20 geleden, zeg maar. Dan zag je echt wel atleten die meededen, aangesloten bij atletiekverenigingen, et cetera. En nu is dat wel toegankelijker geworden. En misschien ook wel door heel het social media gebeuren, waar je ziet dat de buurman het ook doet. Je eigenlijk heel laagdrempelig info kunt verkrijgen, zowel op voeding als op trainingsgebied. Dus je hoeft niet per se aan te sluiten bij een atletiekvereniging. Waardoor mensen echt al geenthousiasmeerd worden om toch ook te gaan lopen. En nou, of dat per se dan een marathon moet zijn, ik vind een 10 kilometer vind ik ook goed, want bewegen is prima en gezond, denk ik. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dan denkt, nou, dan wil ik toch wel één keer die magische afstand gelopen hebben. En dat ze daar inderdaad dus voor gaan trainen.
0: Maar wat denk jij, Johan, ook bij andere mensen, hè? Is het dan vooral die sportieve prestatie of is het dan inderdaad jezelf bewijzen, want de buurman doet het ook, ik moet die grens ook verleggen?
2: Ja, allebei een beetje. Ik denk zeker mensen die veel lopen, dat het vaak de sportieve prestatie is, hè? Dat je toch wil zien, kan ik dat en hoe dan? En ik denk voor een deel van de mensen is het ook iets magisch wat ze een keer gedaan willen hebben. Ja.
0: Wat maakt het zo anders dan andere marathons, de kustmarathon Maureen?
1: Nou, hij is natuurlijk zwaar. Ten eerste vanwege de ondergrond al. Duinen, strand. Zeker het stuk strand van de Vrouwenpolder richting Oostkapelle. Ongeacht de tij is dat eigenlijk altijd gewoon zwaar. Je laveert tussen plassen water, mulzand, noem het maar op. Dan denk je dat je een beetje alles gehad hebt. Dan komen er duinen bij kijken. En dan hebben we het natuurlijk nog niet over het weer. Want deze editie lijkt weer een hele goede te worden qua weersomstandigheden. Maar vorig jaar hadden we gewoon richting de windkracht 9 te pakken. Ja, als je dan lopend op het strand buffelt op weg naar Zoutelanden. Ja, dan heb je een taaie rit voor de boeg.
0: Ja, maar dan ben je blij dat je het eindelijk hebt gehaald. Dan denk je daarna, dit doe ik nooit meer. Toch komen zoveel mensen elk jaar weer terug.
1: Ja. Ik herken dat nog van mijn eerste marathon, of eigenlijk van mijn tweede marathon. Dat was in 2009, de kustmarathon. Ook zo'n hele stormeditie. Dat ik zei, nou, ik doe dit nooit meer. Maar een uurtje later dacht ik, ja, maar ik heb het wel volbracht. En in een prima tijd. Ik voel me eigenlijk goed. Ik mag nu moe zijn en wat voelen, maar ik voel me voor de rest eigenlijk prima. Ja, dit gaat niet de laatste keer zijn. Nou, dat bleek ook. Dus de euforie en de beloning eigenlijk voor jezelf dat je het gehaald hebt en dat je er ook goed doorheen bent gekomen, zeg maar. ja, dat maakt natuurlijk ook wel dat het smaakt naar meer voor veel mensen.
0: Ja. Hey, 23 jaar bestaat de kustmarathon dit jaar. Wat betekent de kustmarathon inmiddels voor Zeeland, denk jij, als evenement?
1: Nou, ik denk een van de grootste sportevenementen sowieso van de provincie. Maar ook een evenement ja, waar iedereen aan mee kan doen. Er is een kidsrun, een 5 kilometer ladiesrun, trail, mountainbiken, wandelen. Dus eigenlijk voor iedereen is er wat wils. Nou, dat zien wij ook. Hele gezinnen doen mee. Jij vertelde dat net, hè, bij ons valt er van alles op de deurmat. Van ladiesrun tot trail tot marathon bewijzen. En dat is denk ik ook wel de kracht. Dat je dichtbij in een hele mooie omgeving eigenlijk ja, allerlei onderdelen op ieder niveau kunt doen.
0: Wanneer is een editie voor jou echt geslaagd?
1: Sowieso als mensen genieten. En of dat nou is omdat het een heroïsche editie was qua weer. Of gewoon veel publiek omdat het mooi weer is. Dus sowieso als mensen genieten. En ook, dat vind ik als organisatie ook steeds belangrijker worden. Ja, dat iedereen ook ongeschonden eruit komt. Dus dat er eigenlijk geen noemenswaardige incidenten zijn op medisch gebied.
0: Nee. Gaan we even naar die medische kant. Jij bent huisarts, ja. Johanna. Hoe bereid je je dan voor op zo'n kustmarathon met al die medische kennis in je achterhoofd?
2: Nou, niet per se anders, denk ik, dan de gemiddelde loper. Behalve dan dat ik dus wel vind dat als je zo'n marathon loopt, ja, doe het dan verstandig. Dus bouw in een aantal jaren langzaam maar zeker op naar die afstand. Train je pezen, train je spieren. Laat ze langzaam maar zeker wennen aan een steeds grotere afstand. Train ook je maag-darmstelsel. Hè? Dus wen aan die voeding die je tijdens de marathon eigenlijk tot je moet nemen. Want dat is super zoet. En als je dat niet traint, ja, dan word je daar heel erg misselijk van. Terwijl je moet dat wel tot je nemen. Wil je het goed kunnen doen? Op zich weet ik dat. Als dokter, maar misschien ook nog wel een beetje. Omdat mijn man loopt ook heel veel marathons. Dus je staat daar ja, aan de zijlijn. Heb ik dat al heel vaak gezien. Dus ik denk dat ik me daar wel bewust van ben, maar dat ik niet heel veel anders train dan iemand anders.
0: Dus het kan ook zijn dat bij jou de ambitie de overhand overneemt. Ja. En dat je iets te gretig wordt misschien.
2: Ja, dat kan. Ja. Kijk, in theorie probeer ik wel altijd. Het hoofddoel is gewoon gezond aan de start staan en ook veilig de finish halen. Maar ja, ik heb ook wel eens in een echt heel veel hitte een halve gelopen. En had ik me echt voorgenomen, dat ga je veilig doen. En als je je rot voelt, dan stop je. Misschien toch iets te ver doorgelopen. Dus dat zou kunnen. Maar nee, dat is niet het doel.
0: Maar wat je zegt, hè, met voeding, maar ook met de rust en herstel. Je moet je heel bewust zijn van alles wat komen gaat, toch?
2: Ja, zeker. Ja, kijk, ik heb een hoop kennis in theorie, hè, en ik heb er een hoop gezien. En tegelijkertijd ben ik van de marathon zelf ja, ook gewoon heel groen. Ik weet niet wat er gebeurt als ik straks 36 kilometer loop. En dat vind ik eigenlijk ook best wel spannend.
0: Ja, want legt die druk misschien nog wel meer dan daarop? Omdat je al die kennis hebt dat je denkt, nu moet ik dit ook voltooien?
2: Nee hoor, nee. Nee, ik zie me gewoon als een debutant en ja, ik mag falen net als iedereen, maar dat ga ik niet doen.
0: Precies. We hebben het erover in deze Zeeuwse Kamer. Over de kustmarathon. Dit weekend is het weer zover. Johanna Duinen hoorde je al. Ze is huisarts en doet dit jaar voor het eerst mee. En ook de gasten, dat is fijn, vanuit de organisatie Maureen Jansen. Fijn dat jullie hier zijn. Ja, heel simpel is het, hè? Is het eigenlijk gezond om 42,195 kilometer hard te lopen? Is dat gezond?
2: Nou, niet noodzakelijkerwijs, maar als je gezond bent en het verstandig aanpakt, dan herstel je wel snel. En de hele voorbereiding is wel gezond. Hè? Bewegen is gezond, is goed voor je hoofd, is goed voor je lijf. En als je het goed aanpakt, kun je daar goed van herstellen.
0: Ja, maar wat gebeurt er eigenlijk in je lichaam tijdens zo'n lange inspanning?
2: Het is ten eerste een enorme belasting voor je spieren en je pezen. He, dus als je bloed prikt bij mensen die net een marathon hebben gelopen, dan zie je ook dat er heel veel afbraakproducten van spieren zitten. Dus je spieren lopen enorme schade op. Het is ook een enorme belasting voor je hartvaatstelsel. Als je dat langzaam maar zeker traint, kan je hartvaatstelsel dat wel aan. Maar het is wel een flinke belasting en ook voor je darmen. Dus je ziet ook wel dat ja, na zo'n marathon bijvoorbeeld zijn mensen ook kwetsbaar. Hè? Dan is dat normaal. Is je darmstelsel zit een soort van barrière in tegen ziektes. Dat is bijvoorbeeld vlak na die marathon is dat eigenlijk lek. Dus mensen worden veel sneller ziek bijvoorbeeld daarna. Dus dat is wat het belastend maakt. Maar als je traint, dan kun je daar van herstellen.
0: Ja, maar jij hebt je jaren de voorbereid daarop. Ja. Je hebt dat helemaal mooi uitgesmeerd over een hele lange periode. Mm-hmm. In hoeverre kan het dan riskant zijn als iemand met weinig of zonder ervaring dit gaat doen?
2: Ja, ik denk als je het ongetraind loopt, dat niet zo leuk is. Dat het al heel snel heel veel pijn gaat doen. En dat je er of met een blessure uitkomt of met verschrikkelijke spierpijn. Of je haalt het gewoon niet. Hè. Je kan ook de voeding niet verwerken. En als je een hele korte voorbereiding doet. Dus je gaat 2 maanden van tevoren naar de hardloopzaak. En je kocht daar je eerste hardloopschoenen en probeert nog te trainen. Dan is de kans dat je in die voorbereiding geblesseerd raakt ook heel groot. Want dan is je lichaam ook niet voorbereid op die intensieve trainingen.
0: Nee. Ik denk dat je, als je het doet, dan moet je goed naar je lichaam luisteren terwijl je bezig bent.
2: Ja.
0: Hoe doe je dat het beste? Want hoe voorkom je de uitdroging, overhitting, uitputting? Hoe let je daarop?
2: Kijk, het begint denk ik met een tempo kiezen wat reëel is. Dus wat je in de trainingen gedaan hebt, waarvan je denkt dat je het kan. Het begint met wennen aan voeding en drinken in de trainingen. Dus dat je ook dat kan. Dat je tijdens de training voldoende koolhydraten, of tijdens de loop eigenlijk voldoende koolhydraten neemt. Er zijn allemaal handige AI-tools voor die dat precies voor je uit kunnen rekenen. En dat je ook voldoende vocht tot je neemt. Dus dat je niet denkt dat je met een paar slokjes uit zo'n bekertje elke uur dat je daarmee de finish haalt. Want dat red je gewoon niet. Je verliest een paar liter vocht en daar moet je toch een stuk van aanvullen, ook tijdens de race. En kijk, een marathon mag pijn doen, hè? Ik kan niet precies zeggen hoeveel pijn, want dat weet ik, het mag pijn doen. Maar als je je echt slecht voelt in de zin van heel erg duizelig, kippenvel, hoofdpijn. Dat hoort niet. Dan moet je stoppen.
0: Nee, dus tot wanneer is die pijn dan acceptabel eigenlijk?
2: Ja, ik denk dat iedere loper dat voor zichzelf moet bepalen. Alleen het punt is dat de meeste lopers, als ze eenmaal bezig zijn, ja, die kunnen dat eigenlijk niet meer zo goed. Hè? Die hebben maar 1 doel en die willen die finish halen.
0: Ja.
2: Maar dat zijn wel dingen om op te letten. Als je je zo voelt, ja, stop dan. Of als mensen je eruit halen, stop dan.
0: Hoe ga je daar als organisatie mee om, Maureen? Hoe maak je mensen bewust van hun eigen grenzen, maar ook van hun eigen veiligheid?
1: Nou, dat is natuurlijk moeilijk. Dat kunnen we alleen maar mensen op wijzen en hopen dat ze dan inderdaad hun gezond verstand gebruiken. Vaak zie je natuurlijk wel dat ze alsnog advies inwinnen of bij een hardloopzaak of toch bij een atletiekvereniging of wat dan ook. Gelukkig hebben we EHBO-posten op een groot deel van het parcours natuurlijk. Dus zodra zij maar enigszins denken dat het onverantwoord is om door te gaan, dan wordt je er ook inderdaad uitgehaald. Dat is ook echt een orde, dus je mag ook niet door. Dus dat is een stukje voorkoming van veiligheid. Toch een oproep aan de deelnemers zelf om, wat Johan ook zegt, goed na te denken en te luisteren naar je lichaam.
0: Ja,
1: maar goed, er zijn
0: inderdaad
1: natuurlijk ook de stukken traject waar in ieder geval dan een huisarts, twee huisartsen volgen de marathon en dan de EHBO-post onderweg, toch natuurlijk niet alle deelnemers zien. En er zit natuurlijk vaak ook de grootste kans op uitval of wat slechter voelen. Een beetje in de achterhoede. Mensen die dan toch wat verlies hebben van tijd en daardoor wat langzamer worden. En inderdaad, misschien ook soms door weer al wat onderkoeld raken of wat dan ook.
0: Ja, ja. Nee, dat is goed om te zeggen. Dus inderdaad, luister goed naar jezelf inderdaad. Maar die medische hulp die is er gewoon langs het parcours dus.
1: Ja.
0: Ja. Er wordt wel eens gezegd dat je als echte ziel minstens 1 keer de kusmarathon moet hebben gelopen. Zijn jullie het ermee eens?
1: Nee, dat vind ik niet. Want iedereen moet doen wat in zijn mogelijkheid ligt. En dan is een 10 kilometer, wat ik net ook al zei, is eigenlijk net zo prima. Hij kan wandelend, kan die fantastisch zijn, die 42 kilometer. Dus dat iedereen dat gelopen moet hebben, die mening deel ik niet.
0: Nee. Hoe luister jij daarnaar, Johanna?
2: Ja, ik vind het wel. Ik vind het echt een magisch weekend altijd. Ik vind het echt heel leuk. Bij ons doet iedereen wat. Hè? Ladies run, kids run, trail run, marathon. De light run, die kun je ook lopen. Het is wel ontzettend leuk om daar een keer wat van te doen.
0: Ja, want je had ook voor een andere marathon kunnen kiezen, toch als eerste, maar het moest deze zijn.
2: Ja, het moest wel deze. Ja. Ja. Ja.
0: Wat verwacht je als je straks over die finish komt? Wat hoop je dan te voelen?
2: Euforie. Dat daar nog een beetje ruimte voor is. Dat hoop ik.
0: Ja. Ja. En wat denk jij? Zeg je daarna, oké, 1 keer en nooit meer? Of?
2: Nee, dat denk ik niet. Nee, je weet het nooit. Maar ik heb echt genoten van dat voorbereidingstraject. Dat vond ik ook, vroeg me een beetje af, als je al die lange lopen moet doen, kost super veel tijd, is dan nog leuk, maar ik vond dat leuk. Dus dan denk ik niet dat dit de laatste is. Dat kan ik me haast niet voorstellen.
0: Want hoe bereid je je dan nu daarvoor nog op voor, zo kort daarop?
2: Ik probeer vooral een klein beetje rust te nemen. Dus rust, nog één kort voorbereidingsloopje en heel veel eten. Witte boterhammen met jam, kaal pasta, rijst.
0: Wat denk jij, Maureen? Is Johanna straks voorgoed besmet met dat virus wat de kustmarathon heeft?
1: Gezien de situatie dat iedereen loopt, denk ik inderdaad dat er nog wel eens een marathonnetje aankomt. En wat ze zelf ook zegt, als ik geniet en ik volbreng hem, waarom ook niet?
0: Nee. Geniet ervan. Johanna, veel succes dit weekend. Maureen, jij ook veel succes met de organisatie van alles. En vooral heel veel plezier geweest. Dank dat jullie er waren in de Zeeuwse Kamer.
2: Dankjewel.

0: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer: op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
1: Maak van je huis een echt thuis. Tijdens de woonmaand bij TMC Wonen.
2: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Zin in vakantie? Verleng je zomer en boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
8: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
9: Een initiatief van Pfizer.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziek.

Melanie C met I Turn To You in een nieuwe editie van de Muziekmiddag op donderdag. Hallo, fijn dat je luistert. Dit is Omroep Zeeland en ik ben tot 4 uur bij je in die Muziekmiddag met een hoop goede muziek, zoals deze Sienna Spyro. Prachtige stem heeft ze. Dit is Material Lover.

Jawel, jawel, jawel. Gisteren was het 30 september, dus vanaf vandaag zit de tober in de maand. Ja, daar moeten we bij stilstaan. Even een stukje Ronnie Tober om in de stemming te komen in de muziekmiddag. Nou, als je zin hebt, dan kun je die natuurlijk gewoon iedere dag in oktober opzetten. Ronnie Tober, waarom ook niet? Ja, ik ga nu toch wel even door met Sabrina Carpenter. Ook fijn.

Tina Turner met I Don't Wanna Fight. Straks hoor je een overzicht van het laatste Zeeuwse nieuws hier op de radio in de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Eerst muziek van Teddy Swims.

0: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
0: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Goedemiddag, je luistert naar de Muziekmiddag met nu een overzicht van het Zeeuwse nieuws. De grote renovatie van het stadhuis in Terneuzen is begonnen. De komende 2 jaar wordt het gebouw verduurzaamd en opgeknapt. Ramen worden vervangen, het pand wordt geïsoleerd en er komen zonnepanelen. Daarnaast wordt het stadhuis anders ingedeeld, zodat inwoners van de gemeente er altijd terecht kunnen. Je hoort afdelingshoofd Sander Bus.
5: Zo kun je bijvoorbeeld op de eerste verdieping binnenlopen om mensen te ontmoeten of een kopje koffie te drinken. En ook op veel andere momenten zullen we evenementen organiseren of bijvoorbeeld workshops. Zodat inwoners ook echt hier een plek hebben waar ze naartoe kunnen komen en trots zijn op wat Terneuzen te bieden heeft.
4: In totaal kost de opknapbeurt 14 miljoen euro. Dat het stadhuis onlangs de status van Rijksmonument heeft gekregen, heeft geen gevolgen voor de renovatie. 500 basisschoolleerlingen kregen vandaag les over verkeersveiligheid. Tijdens een evenement bij de Kruidmolen in Middelburg bleef het niet alleen bij uitleg, maar kregen de leerlingen ook voorbeelden te zien in een simulator. De lessen zijn voor leerlingen van groep 7 en 8. Het regionaal orgaan Verkeersveiligheid vindt het in aanloop naar de middelbare school belangrijk. Leerlingen zijn dan zelfstandiger in het verkeer en vaak ook langer onderweg. De Stichting Oude Zeeuwse Kerken wil uitbreiden om meer cultureel erfgoed veilig te stellen. De stichting heeft 4 monumentale kerken in Zeeland in eigendom. En dat is weinig in vergelijking met soortgelijke stichtingen in andere provincies. Maar voor uitbreiding zijn miljoenen nodig, zegt Koos de Loof van de Nationale Monumentenorganisatie.
6: Dan heb je het over 20, 25 gebouwen. Als je die goed in stand wil houden, dat ze netjes geschilderd worden en gevoegd, dan heb je 6, 7 miljoen nodig, op zijn minst, van de provincie als start.
4: De Stichting Oude Zeeuwse Kerken bestaat 50 jaar en dat wordt vandaag gevierd in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Het weer in Zeeland vrij zonnig vandaag. Er komen wel wat stapelwolken voorbij, maar op de meeste plekken blijft het droog. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl. En in de Muziekmiddag gaan we nu verder met Shakira.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag.

Goedemiddag, dit is de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland op donderdag. Fijn dat je luistert. Je hoorde Kim Weld met Cambodja. Ja, ik was net zo in de weer met Ronnie Tober dat ik gewoon helemaal het muziekspelletje ben vergeten. Dus die doen we snel nog even. Ik heb er een fragmentje bij gezocht. Komt ie aan. Prachtige pianoklanken, maar van welke artiest en hoe heet dat lied precies? Nog één keer het fragment. Straks hoor je dit lied in de Muziekmiddag helemaal. Eerst Matt Simons met We Can Do Better.

Madonna in de muziekmiddag. Open your hearts. Lekker hoor. Ja, er komt nu ook wel een mooi liedje aan. Het liedje uit het muziekspel. Dit fragment liet ik net horen. De pianoklanken, maar de pianoklanken van welke artiest? Nou, het is Coldplay met het prachtige All My Love.

0: Waar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
1: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
0: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nile-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon, heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
10: Omroep Zeeland. Goedemiddag.

Een nieuw uur muziekmiddag afgetrapt door Son Mieux, Multicolor. De muziekmiddag van 1 oktober, deze donderdag, de verjaardag van Anna Drijver, 43 jaar. Actrice, voormalig model en schrijver. Misschien ken je haar wel van films en series zoals Bright Flight, Komt een vrouw bij de dokter, Undercover en Tropenjaren. Theresa May, 70 jaar, de Britse politica, was van 2016 tot 2019 premier. Gaston Taument, misschien zegt die naam jou nog wat. 56 jaar, oud voetballer. Werd vooral bekend bij zijn tijd bij Feyenoord. En hij speelde ook voor het Nederlands elftal. André Rieu is 77 jaar geworden, de Maastrichtse violist en orkestleider. Hij brak in 1994 door en groeide vrij snel uit tot een internationale beroemdheid. Trouwens, ik las laatst dat hij al op zijn vijfde zijn eerste viool kreeg.

Laura Branigan in de muziekmiddag met Self Control. Het is donderdag 1 oktober. Vandaag in 1975 introduceert Bob Dylan de band. Hij trad toen op in Carnegie Hall en daarbij werd die nieuwe begeleidingsband voorgesteld. Robbie Robertson, Rick Danko, Richard Manuel, Lieven Helm en Garth Hudson. Ja, later dus bekend als de band. En samen met Dylan schrijven ze toch wel muziekgeschiedenis. Prachtige uitgaves van die combinatie. Vandaag in 70, 1 oktober 1970, wordt Jimi Hendrix begraven in Renton, vlakbij Seattle. Hij is pas 27 jaar oud. Dan de Spice Girls, die organiseerden een reunie en die was razendsnel uitverkocht. Binnen 38 seconden, een eerste concert in Londen, helemaal uitverkocht. Meer dan 1 miljoen fans proberen een kaartje te scoren. Maar geen verrassing dus dat er meteen extra shows werden bijgeboekt. En op 1 oktober 2018 overlijdt Charles Aznavour, de Franse zanger die vaak de Sinatra van Frankrijk werd genoemd. Hij verkocht meer dan 180 miljoen platen en schreef ruim 1200 liedjes.

Don't Speak van No Doubt in de donderdageditie van de Muziekmiddag. Wat goed dat je luistert. Straks hoor je hier bij Omroep Zeeland een overzicht van het laatste Zeeuwse nieuws. Maar eerst nog James Morrison.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, je luistert naar de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland met nu een overzicht van het Zeeuwse nieuws. De SGP in de Tweede Kamer wil dat er nooit meer ontpolderd wordt in de Westerschelde. Daarvoor dient de partij dinsdag een motie in bij de behandeling van het natuurplan. In het plan staat beschreven wat Nederland gaat doen om Europese richtlijnen te halen voor het versterken en behouden van de natuur. 500 basisschoolleerlingen kregen vandaag les over verkeersveiligheid. Tijdens een evenement bij de Kruidmolen in Middelburg bleef het niet alleen bij uitleg, maar kregen de leerlingen ook voorbeelden te zien in een simulator. De lessen zijn voor leerlingen van groep 7 en 8. Het regionaal orgaan verkeersveiligheid vindt het in aanloop naar de middelbare school belangrijk. Leerlingen zijn dan zelfstandiger in het verkeer en vaak ook langer onderweg. De Stichting Oude Zeeuwse Kerken wil uitbreiden om meer cultureel erfgoed veilig te stellen. De stichting heeft 4 monumentale kerken in Zeeland in eigendom. En dat is weinig in vergelijking met soortgelijke stichtingen in andere provincies. Maar voor uitbreiding zijn miljoenen nodig, zegt Koos de Loof van de Nationale Monumentenorganisatie.
2: Dan heb je het over 20, 25 gebouwen. Als je die goed in stand wil houden, dat ze netjes geschilderd worden en gevoegd, dan heb je 6, 7 miljoen nodig op zijn minst van de provincie als start.
1: De Stichting Oude Zeeuwse Kerken bestaat 50 jaar en dat wordt vandaag gevierd in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Het weer in Zeeland vrij zonnig vandaag. Er komen wel wat stapelwolken voorbij. Op de meeste plekken blijft het droog. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl. Dan is er nog verkeersinformatie. De ANWB meldt dat de N59 tussen Den Bommel en Oude Tongen in beide richtingen is afgesloten vanwege een ongeluk. De N59 dus tussen Den Bommel en Oude Tongen in beide richtingen dicht.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.

Dansen mag hoor. Ja, natuurlijk. Cool and the Gang met Fresh. Het kan allemaal in de muziekmiddag. Ja, na zo'n dansplaat vind ik het dan wel weer even lekker om tot rust te komen en te genieten van deze prachtige plaat. Je hoort het misschien al wel aan de pianoklanken. Jazeker, het is Adele met Easy on Me.

Hey, hey, hey, Max and Andy Grammer op je radio, the thing I love. Dit is de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Wat leuk dat jij luistert. Ik zou zeggen, hou die radio ook vooral lekker op Omroep Zeeland. Tot 4 uur ben ik bij je met een hoop fijne platen. Zoals deze ABC Poison Arrow.

0: mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Het gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep Caro en Cervé heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
15: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: Woont u in Beveland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen? Zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop. Zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars. Experts in discreet succes. Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
16: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
17: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
18: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
19: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
20: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
21: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Omroep Zeeland.
12: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.

sfeer is leuk om te horen, hè? Tim Finn met Fraction, Too Much Friction in de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. En de Muziekmiddag is er nog tot 4 uur. Een hoop muziek, natuurlijk. Ja, de naam zegt het al. Ik heb nu deze van Alex Warren voor je uit.

Wat een samenwerking is dit, zeg. Alsjeblieft. George Michael en Mary J. Blige. Dit was S. Ja, ik heb hier wat fijne platen voor je uitgekozen, hoor. Muziek uit Zeeland komt er in ieder geval aan. Ik verklap natuurlijk nog niet welk lied uit Zeeland. Chicago. Maar eerst Morgan Wallen in de Muziekmiddag. Fijn dat jij luistert.

Chicago met Baby What a Big Surprise. Prachtige plaat in de muziekmiddag. Met nu dan muziek uit Zeeland. Ook vandaag is ze gewoon van de partij in de muziekmiddag. Emma Heesters.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, je luistert naar de Muziekmiddag met nu een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Scheepsbouwer Damen eist ruim 4,5 miljard euro van Duitsland na het schrappen van de order voor fregatten. Dat staat in een brief van de advocaat van de scheepsbouwer, meldt het Duitse blad Der Spiegel. Damen zou 6 marinevaartuigen bouwen. Na vertraging en oplopende kosten besloot de regering de bestelling te schrappen. De fregatten moeten nu door een Duitse scheepsbouwer worden gebouwd. Film by the Sea in Vlissingen heeft dit jaar ruim 47.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er 2.000 meer dan vorig jaar. Grote namen en Zeeuwse premières zorgden voor volle zalen op het filmfestival. Het festival werd voor de 28e keer georganiseerd. De SGP in de Tweede Kamer wil dat er nooit meer ontpolderd wordt in de Westerschelde. Daarvoor dient de partij dinsdag een motie in bij de behandeling van het natuurplan. In dat plan staat beschreven wat Nederland gaat doen om Europese richtlijnen te halen voor het versterken en behouden van de natuur. En 500 basisschoolleerlingen kregen vandaag les over verkeersveiligheid. Tijdens een evenement bij de Kruidmolen in Middelburg bleef het niet alleen bij uitleg, maar kregen de leerlingen ook voorbeelden te zien in een simulator. De lessen zijn voor leerlingen van groep 7 en 8. Het regionaal orgaan verkeersveiligheid vindt het in aanloop naar de middelbare school belangrijk. Leerlingen zijn dan zelfstandiger in het verkeer en vaak ook langer onderweg. Het weer in Zeeland, veel zon met af en toe wat stapelwolken. Op de meeste plekken blijft het droog. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Vrijdag en in het weekend vaker zon en ook rond de 20 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl. Dan is er verkeersinformatie. De ANWB meldt dat de N59 is afgesloten tussen Den Bommel en Oude Tongen. In beide richtingen is die weg dicht. De verwachting is wel dat de weg ieder moment weer wordt vrijgegeven.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek

Suzanne en ook Freek. En samen heten ze Suzanne en Freek in de Muziekmiddag. Dit was Niemand. Weet je wat ik nog eens even ga doen? Ik geef een draai aan het rad. En dat rad geeft mij zo een jaartal. En dat jaartal is 1983. Het jaar van de ontvoering van Heineken. Ook de introductie van de cd op 1 januari 1983 officieel op de Nederlandse markt gelanceerd. En de Police bracht dit prachtige lied uit. Je hoort hem nu in de Muziekmiddag, Every Breath You Take.

0: Dat was de nieuwste van Douwe Bob. Mooi, hè? Note to self. Straks, vanaf 4 uur, Zeeland komt thuis hier bij Omroep Zeeland. Michiel, wat zit er straks allemaal in die show?
1: Nou, het gaat over monumentale kerken, Stefan. Want die zijn te redden, maar er zijn er wel miljoenen euro's nodig. Meer zometeen in Zeeland komt thuis. Uiteraard vooruitblikken op de Kustmarathon 23e editie. Die start morgen, het Kustmarathon weekend. En zegt u het maar, gaat over stoptober. Want 1 oktober betekent stoppen met roken. Ja, wil je stoppen met roken of kun je daar hulp bij gebruiken? Nou ja, ik ben benieuwd, moet de overheid meer middelen bieden om te stoppen met roken? En hoe kijk je überhaupt naar stoptober? Is dat een goede ontwikkeling dat er nog steeds is? Laat van je horen. Zo meteen om 5:30 kun je je mening achterlaten. Inzicht u maar. En nu alvast via ons WhatsApp-kanaal.
0: Oké, lekker blijven luisteren dus. Straks Zeeland komt uit.

0: toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
1: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
6: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
7: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
8: Honda, the power of dreams.
5: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
11: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
10: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
12: Social Deal deals die je niet mag missen.
13: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
16: Omroep Zeeland.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
16: Omroep Zeeland.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal €700.000... De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan €1000 rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor €10,9 miljoen. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd €21,5 miljoen voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, het is 4 uur geweest. Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Met 2 vertragingen. De eerste op de A58, Vlissingen naar Bergen op Zoom. Voor knooppunt Markiezaten, file van 3 kilometer. Daar 10 minuten vertraging. En op de A4 sta je stil van Antwerpen naar Rotterdam. Voor Hogeheide 4 kilometer. Daar 10 minuten optellen bij je reistijd.
19: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
20: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
21: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
22: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
23: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
24: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
25: Ja, kun je laten staan?
26: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
27: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
28: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
29: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
30: Omroep Zeeland.
31: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
32: Omroep Zeeland.
3: Er zijn miljoenen euro's nodig om meer monumentale kerken in Zeeland te redden. Je hoort er zo meer over in deze Zeeland komt thuis. Het gaat ook over de kustmarathon. Waarom is die zo gewild? En waarom keren mensen terug na een keer meedoen aan de zwaarste marathon van het land? Een Zeeuw naar buitenland, Ed Westerwelen. Die wist bijna niet meer dat het bestond. Het heeft geregend in Spanje. Zijn verhaal hoor je hier ook zo meteen. Bijna 6:04. Goed dat je luistert naar Zeeland komt thuis met het nieuws van vandaag. En muziek van Ace of Base. The Sign hoor je nu.

0: Ace of Base en The Sign. De Stichting Oude Zeeuwse Kerken bestaat 50 jaar. En dat wordt gevierd vandaag in de nieuwe kerk in Zierikzee. Stichting Oude Zeeuwse Kerken beheert kerken waar de kerkgemeente niet meer voor kan zorgen. Tot nu toe zijn er de vier, maar er komt de Sint-Jacobskerk in Vlissingen hoogstwaarschijnlijk bij. Een van de kerken die al langer in het bezit is van de stichting, dat is de Maartenskerk in Baarland. En verslaggever Marcel de Kranen keek er rond, samen met vrijwilliger Frank de Klerk.
1: Ja, we lopen nu door de kerk en je ziet hier echt nog van die, ja, van die graven zijn die nog, hè?
2: Ja, middeleeuwse grafzerken die niet meer op hun originele plek liggen. Die zijn door de eeuwen heen diverse keren verplaatst. We staan hier bij een heel bijzondere grafzerk. Er ligt een man languit afgebeeld.
1: Met een stok in zijn hand?
2: Stok in zijn hand. Dit is een grafzerk van iemand die in 1556 overleed. En hij was van beroep landmeter. En hij staat er dus op als landmeter met zijn meetstok in zijn hand. En dat is interessant qua geschiedenis, omdat in de 16e eeuw Zeeland, Zuid-Beveland, overal met overstromingen, dijkdoorbraken te maken had. En zo'n landmeter die was essentieel voor het herstellen van dijken.
1: Het was een belangrijk iemand.
2: Het was een heel belangrijk iemand. En dat hij hier in Baarland is overleden, wilde zeggen dat hij hier in Baarland bij het herstellen van de dijken, hij moest opmeten hoeveel zand, hoeveel klei is er nodig, hoeveel stro voor het verstevigen van de dijken. Hij was gewoon de projectontwikkelaar voor dijkherstel.
1: We gaan nu even een smal trapje op. Houten trapje richting het orgel. Want aan het orgel, daar zit ook een bijzonder verhaal aan vast, nietwaar?
2: Ja, het orgel is hier terechtgekomen als tweedehands orgel. Het is gebouwd rond 1750 en in rond 1785 vond men in Baarland dat er een orgel in de kerk moest komen. Eeuwenlang werd er in de hervormde kerken was geen orgel nodig voor de diensten. Baarland was dus heel vroeg met een orgel in de kerk.
1: Want men zong eerst gewoon op hele noten zonder orgel?
2: Ja, er was een voorzanger en die fungeerde eigenlijk als menselijk orgel. Die trok gewoon de volkszang, moest hij meetrekken. De voorlezer, de voorzanger. Dat was een belangrijke functie, vaak een onderwijzer die dat dan erbij deed. Dat orgel kwam dus hier. Het is een Moreau-orgel. Vader en zoon Moreau waren beroemde orgelbouwers in de 18e eeuw. En dit orgel stond dus te koop in een krant. En rond 1785 zei men in Baarland, de mensen die het voor zeggen hadden, van nou, dat gaan we doen. Het orgel is toen hier naartoe gekomen, opgebouwd. Heel veel later nog een keer gerestaureerd. Want dat is natuurlijk af en toe wel nodig met een orgel. Een heel bijzonder eind 18e eeuw of midden 18e eeuw orgel. Met een hele bijzondere 18e eeuwse klank.
1: Als je nou naar het klavier kijkt, dan is het misschien nou 2,5 octaaf. Dat is het dan, hè?
2: Het is een heel klein klavier. Wat dus betekent dat muziekstukken uit de 19e en 20e eeuw, die zijn heel moeilijk hierop te spelen, omdat het klavier alleen maar op 18e eeuwse stukken is toegesneden.
1: Nou, we zijn net de toren opgegaan, 100 treden begreep ik. Wat is er bijzonder aan de toren?
2: Ja, de toren is in feite het begin van de huidige kerk. Er is een oudere kerk geweest, waarschijnlijk een houten kerk, stenen kerk, weten we niet. Die is met een inval van de Vlamingen in 1295 platgebrand. En begin 14e eeuw hebben de heren van Renesse gezegd van er moet nu een kerktoren komen. En daar is dan de kerk bijgebouwd. Maar de toren is dus als los element gebouwd. En later is het schip van de kerk vastgebouwd aan deze toren.
0: En de Stichting Oude Zeeuwse Kerken krijgt hulp van de Nationale Monumentenorganisatie, de NMO. En er worden gesprekken gevoerd met de provincie Zeeland om subsidie te krijgen. Een tip van de NMO is om een fonds op te richten met geld van de verkoop van de kerncentrale en dat ten goede te laten komen aan de Oude Kerk in Zeeland. 13 over 4, muziek hoor je van Taylor Swift.

0: Taylor Swift.
1: I knew it.
0: I knew you. Het is kort over vier. We gaan voor het weer naar John Haviga. John, goedemiddag.
2: Hey Michiel, goedemiddag.
0: Waar het nog steeds best wel vriendelijk uitziet buiten.
2: Ja, klopt inderdaad. We hebben natuurlijk vandaag al flinke zonnige periode gehad en brede opklaringen. Ook wat sluierwolken, maar prachtig weer. Ook wel wat, wat aangenamer, moet ik eigenlijk zelf zeggen. Maar dat is natuurlijk een persoonlijke smaak. Ik vond het gisteren gewoon best wel benauwd. Maar ja, we zitten achter het front, achter een zogenaamd koufront, in de wat drogere lucht en wat koudere lucht ook. Dat is natuurlijk relatief, want het werd vandaag toch nog zo'n 20 graden. Op sommige plekken 21. Maar het was allemaal wel iets beter uit te houden. En we zagen dus in de loop van de dag ook wel een paar stapelwolken. En ik moet zeggen dat op dit moment in Zeeuws-Vlaanderen die stapelwolken ook best wel wat groter zijn. En enkele weet wellicht ook vanuit België nog net het buienstadium te bereiken. Dus als er nog een paar buien zijn, dan is het met name in Zeeuws-Vlaanderen. En voor de rest een dag waar we denk ik niet veel op aan te merken hebben, Michiel.
0: Nee, hoe gaan we die dag afsluiten, vanavond en vannacht?
2: Ja, vanavond en vannacht hebben we dus vanavond in eerste instantie nog te maken met misschien die enkele bui. Dat zal in de loop van de avond Zeeuws-Vlaanderen gaan verlaten. Dan hebben we opklaringen, rustig weer en daarbij een temperatuur die uiteindelijk vannacht met opklaringen zakt naar 10 tot 14 graden. Rustig, maar ook vochtig is die luchtsoort. En dat betekent dat er ook kans is op de vorming van wat nevel of mist. En ik verwacht dat morgenochtend eigenlijk op zich ook wel weer vrij snel verdwenen is, want de zon die schijnt ook morgen weer flink. Het wordt een mooie dag voor de kustmarathon. Met een wind die uit het zuidwesten is, ook morgen matig. Windkracht 3, soms even 4 op Schouwen-Duiveland. En daar vlak aan zee zal de kustmarathon een maximum temperatuur hebben van zo'n 18 à 19 graden. En wat verderop in de provincie denk ik dat we een maximum temperatuur hebben van zo'n 20 en wellicht ook weer 21 graden. Iets verder de provincie in. Het blijft droog. En ja, we hebben natuurlijk invloed van een hoge drukgebied, dus het ziet er ook naar uit dat het weekend rustig zal gaan verlopen met veel ruimte voor de zon. Maar wel ook net als morgenochtend op zaterdag misschien ook weer wat mist of laaghangende bewolking. Maar zeker geen neerslag. En ook zondag is dat het geval. Dus ik denk eigenlijk prima weer. Ik teken ervoor. En voorlopig blijft dat ook zo. In ieder geval, het ziet er niet naar uit dat we heel snel te maken gaan krijgen met een lagere temperatuur of met wisselvalligheid.
0: Oké. Duidelijk, John Haviga, dankjewel voor dit moment. Even kijken op de weg met een melding van de A4. Antwerpen naar Rotterdam voor Hogeheide is je vertraging een kleine 10 minuten. Staat een file van 6 kilometer op dit moment.

0: Easy van Mika. Hier bij Elmo op Zeeland. 4:30. Het UWV dat is vandaag begonnen met een enorme klus. De hersteloperatie van de WIA. De uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. 73.000 mensen krijgen te weinig geld en worden nu gecompenseerd, vertelt deze verslaggever van de NOS.
1: De Rekenkamer heeft ook gekeken naar hoe dat dan kwam. Nou, in de eerste plaats natuurlijk, dat weten we allemaal inmiddels, omdat de methodes om tot de berekening van zo'n WIA-uitkering te komen veel te ingewikkeld zijn. Maar ook heeft een rol gespeeld dat tijdens corona veel UWV'ers thuis werkten en daardoor minder in de gelegenheid waren om met elkaar te overleggen van, goh, hoe moet ik nou naar dit specifieke geval kijken? En daardoor werden er fouten gemaakt.
0: De regering wil een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire voorkomen. En daarom is in dit geval besloten dat wie te veel heeft ontvangen dat niet hoeft terug te betalen. Minister Van Wil noemt het een duidelijk signaal richting Sierra Leone dat de Europese Commissie gestopt is met de geldsteun nu aan het Afrikaanse land. Dat doet de commissie omdat Sierra Leone niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Het gaat om een bedrag van 18 miljoen euro. Volgens Van Wil wordt de bevolking van het land niet direct geraakt.
2: Nee, dat denk ik niet. Het gaat hier om de begrotingssteun. Dus het geld wat wij direct overmaken naar de regering. Voor de begroting van Sierra Leone. Ja, dat is ook de regering die onderdak biedt aan deze crimineel. En die crimineel maakt uiteindelijk ontzettend veel kapot. Ook voor de bevolking van Sierra Leone. Dus ze kunnen dit binnen 24 uur oplossen. Door deze man op te pakken en uit te leveren aan ons.
0: Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 22,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. Ja, na een jarenlange discussie over schijnzelfstandigheid moet er duidelijkheid komen over wanneer iemand mag worden ingehuurd als ZZP'er en wanneer niet. Wie werkt als ZZP'er profiteert van belastingaftrek en werkgevers betalen voor ZZP'ers geen premies voor ziekte of pensioen. Maar als de Belastingdienst oordeelt dat iemand schijnzelfstandige is, kan alsnog een hoge rekening volgen. Het kabinet komt nu met een voorstel. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn om de Belastingdienst op bezoek te krijgen om toch extra premies of loonbelasting te betalen. De nieuwe wet moet ook opdrachtgevers duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen vandaag.
3: Wat je ziet is dat heel veel opdrachtgevers zeggen, ik weet het niet goed, ik vind het onduidelijk, wanneer kan het nou wel, wanneer kan het nou niet. Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. Of ik sluit ze uit van bepaalde opdrachten. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, ja, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl het eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
0: En hij streeft ernaar om de wet in 2028 in te laten gaan. Tot slot nog naar de replica van de Batavia. Die is onderweg van Amsterdam naar Lelystad. De replica van het historische VOC-schip is in de hoofdstad gerepareerd en staat op een ponton dat over het Markermeer naar Museum Batavialand vaart. Dat voor de allerlaatste keer. En dat voelt ook wel dubbel voor de museumdirecteur.
4: Aan de ene kant is het natuurlijk gewoon heel erg fijn dat het weer terugkomt en dat we ook een nieuwe fase gaan hebben voor het nieuwe museum. Dus dat is gewoon echt ontzettend leuk. En aan de andere kant is het dus wel de laatste keer dat hij over het water gaat varen.
0: Want hierna zal de Batavia altijd op land blijven staan. Is nieuws van buiten onze provincie. Laatste Zeeuwse nieuws zo na David Bowie en China Girl.

0: David Bowie hoorde hier China Girl. Het is bijna half vijf, zometeen de Spaanse zon opzoeken bij het Westerwelen. Althans, de zon scheen daar afgelopen week heel eventjes niet. Het hele verhaal hoor je zometeen. En Stefan Daanen zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
3: BYD, the number one in EV and PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosteun is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosteun. It's not a car, it's a BYD.
2: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
3: Autosteun is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zeeuwse nieuws van half vijf, dat heeft Stefan Daanen voor je. Stefan, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Scheepsbouwer Damen eist ruim 4,5 miljard euro van Duitsland na het schrappen van de order voor fregatten. Dat staat in een brief van de advocaat van de scheepsbouwer, meldt het Duitse blad Der Spiegel. Damen zou 6 marinevaartuigen bouwen. Na vertraging en oplopende kosten besloot de regering de bestelling te schrappen. De fregatten moeten nu door een Duitse scheepsbouwer worden gebouwd. Film bij de Sea in Vlissingen heeft dit jaar ruim 47.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er 2.000 meer dan vorig jaar. Grote namen en Zeeuwse premières zorgden voor volle zalen. Het festival werd voor de 28e keer georganiseerd. De SGP in de Tweede Kamer wil dat er nooit meer ontpolderd wordt in de Westerschelde. Daarvoor dient de partij dinsdag een motie in bij de behandeling van het natuurplan. In dat plan staat beschreven wat Nederland gaat doen om Europese richtlijnen te halen voor het versterken en behouden van de natuur. En over een klein uur wordt meer duidelijk over hoe de Scheldeprijs er volgend jaar uit gaat zien. De wielerwedstrijd start normaal gesproken in Terneuzen, maar door de afsluiting van de Westerscheldetunnel vindt de start eenmalig in Middelburg plaats. De Scheldeprijs is de oudste Vlaamse voorjaarsklassieker en staat ook wel bekend als het officieuze wereldkampioenschap voor sprinters. Het weer in Zeeland, veel zon, af en toe wat stapelwolken. Op de meeste plekken blijft het droog. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Vrijdag en in het weekend vaker de zon en ook rond de 20 graden. En tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Stefan. Eens kijken op de weg. Daar zijn 3 vertragingen gemeld. De eerste op de A58, Vlissingen naar Bergen op Zoom. Voor knooppunt Markiezaad 4 kilometer. Daar 5 minuten vertraging. N57 van Rotterdam naar Middelburg. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn 5 kilometer. Daar 5 minuten. En de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Voor Hogerheide 6 kilometer. Daar is je vertraging 10 minuten op dit moment.
4: Goedemiddag.

0: Maas Smit samen met Naya Horn en Drive Safe. We reizen af naar Spanje. We gaan eens kijken hoe het is in de Spaanse zon bij het Westerwelle. Onze ziel naar buitenland. Ed, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Michiel. Buenas tardes. Alles goed?
0: Jazeker. Met jou ook?
1: Ja, prima. Ik ben aan het koken. Maar ik heb even de varkenshaas even opzij geschoven om jou te horen staan.
0: Nou, dat waarderen wij enorm. Maar heerlijk zeg, varkenshaas.
1: Ja. We noemen dat hier solomillo. En dan solomillo al whisky. Of al whisky, zoals je het hier uitspreekt in Zuid-Spanje. Met veel knoflook en ja, heerlijk.
0: Nou, dat is smakelijk alvast, maar het moet nog wel eventjes aanstaan, denk ik.
1: Nou, een kwartiertje nog. Ja, oh. Dit is onze lunch. Wij lunchen altijd ongelooflijk laat. Dus...
0: Heerlijk zeg. Nou, alvast lekker eten zometeen dan. We moeten het even over het weer hebben van Spanje. Dan denk ik aan zon, denk ik aan stranden. Nou ja, dat is iets verder van Sevilla af. Maar het heeft geregend eindelijk weer eens.
1: Ja, heerlijk. Ja, eindelijk. We hebben 4 maanden geen druppel gezien. Hier vanaf mei, juni tot en met 4,5 maand eigenlijk. En 3 dagen geleden eigenlijk een heerlijke bui gehad. Dus dat was echt... Ja, genieten zou ik bijna zeggen. Ik heb bijna een dansje gedaan buiten, want het is echt een opluchting na zoveel tijd.
0: Dat snap ik, inderdaad. De natuur heeft het dan even nodig en jezelf heeft het ook nodig, lijkt me. Maar koelt het dan ook daadwerkelijk af, heb je dat idee? Of wordt het vooral benauwd omdat het 1 keer even regent?
1: Nou, we zijn gelukkig, de temperaturen zijn gedaald. We zitten nu de 29, 30 graden. Dat is al normaal voor rond deze tijd. Nou, en het is wel wat... iets vocht. Nou ja, dat is voor ons. Wij moeten s'avonds alweer een trui aan als we op het terras zitten. Dat is al een belangrijke wijziging voor ons.
0: Ja, precies. Ja. Hey, de afgelopen zondag hebben jullie ook wat leuks gedaan. Vertel.
1: Ja, we hadden een feestje met wat flamenco vrienden. Wij zijn... flamenco fanaten, zeg maar. We houden er erg van. En mijn vrouw die danst ook nog elke week, elke dag bijna in Triana, in het Flamenco Week van Sevilla. Dus haar klasgenoten en professor, die hebben eens per jaar een feestje. En dat was bij ons nu afgelopen zondag. Dus we hadden een bondgezelschap van Spanjaarden, Singapore, Brazilië, Nederland, Rusland enzovoort. Hadden we hier op bezoek. Dus dat was erg gezellig.
0: Dan is uiteraard gedanst, lijkt mij.
1: Nou, nee, dat niet. Nee. Ja, dat is altijd gek, want flamenco is meer een performance art dan een sociaal dansje. Dus er wordt over flamenco gesproken, maar er wordt over het algemeen weinig gedanst. Dan moet er een gitaar bij komen, dan moet er een zanger bij komen. En er wordt relatief weinig spontaan gedanst op flamencofeestjes. Ja, ik snap dat dat klinkt, maar zo is het helemaal. Het is geen salsa, hè. Salsa zet je een plaatje op en lekker dansen. En flamenco is wat dat betreft toch iets anders.
0: Er komt wat meer bij kijken, maar vooral de theorie wordt besproken en de praktijk wordt dan aan een andere keer uitgevoerd.
1: Ja, zo zou ik kunnen zeggen, ja. En in de les wordt natuurlijk alles weer opnieuw aan de orde gesteld en de pasjes geoefend en de ritmes uitgelegd en dergelijke.
0: Wat hoe vaak dans jij zelf eigenlijk, Ed?
1: Nou, ja, een gewetensvraag. Ik ging eigenlijk naar Spanje om dichter bij de flamenco te zitten en vaker te dansen, maar het werk is zo intensief dat ik eigenlijk, toen ik in Amsterdam woonde, danste ik vaker dan hier.
0: Kan dat nou?
1: Maar mijn vrouw heeft gelukkig wat iets meer tijd. Ze heeft betere prioriteiten. Die danste in principe 3-4 keer per week heeft ze les. Maar eens in de zoveel tijd, 1 keer per maand of zo, komen we wel op een feestje. En dan is er af en toe toch wel wat ruimte om te dansen. Dus ja, ik dans af en toe, maar het niet zo vaak als ik gehoopt had.
0: Nee, precies. Nee, dat is gek eigenlijk, hè? Maar hetzelfde zullen mensen zeggen als ze bij de zee gaan wonen of als ze bij een bos gaan wonen. Dan komen ze er niet eens zo heel vaak. Terwijl ze dat wel van tevoren dachten natuurlijk.
1: Ja, ja precies. Dat klopt. Ik heb ook een paar maanden in de buurt van Veluwe gewoond. werkelijk op 2 minuten lopen van het bos. En ik ben er geloof ik maar 2 keer geweest. En het is toch jammer, maar...
0: Misschien voor de toekomst nog een keertje naar de Veluwe zou leuk zijn. Voor nu aan de Varkenshaan zou ik zeggen. En we spreken elkaar volgende week. Dan horen we alle belevenissen in Spanje. Umbrete, Sevilla, het Westerwelen. Dankjewel en een fijne avond.
1: Dankjewel. Tot ziens. Adios.

free. Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover. Bijna 16:45, zometeen om 16:30 een nieuwe Zicht u het maar. Het ging er vanochtend al uitgebreid over in Zeeland wordt wakker. Over Stoptober, dat is weer begonnen. Tienduizenden Nederlanders proberen dan deze maand van hun sigaret af te komen. Maar tegelijkertijd lijkt roken en dan vooral vapen weer zichtbaarder te worden. Dan moet de overheid eigenlijk niet meer doen om mensen te helpen stoppen, want je hebt Stoptober, maar er zijn geen andere manieren om daarvan af te komen. De overheid die moet meer middelen bieden om te stoppen met roken. Dat is de stelling waar je alvast op kunt reageren via ons WhatsApp-kanaal. 60% is het ermee eens, 40% oneens. Maar hoor jij bij, wat is jouw mening en hoe kijk je naar Stoptober? Kun je achterlaten 0118499999. Zometeen, zegt u maar om 17:30.

0: Shepard Wardie en Geronimo. Waarom willen zoveel mensen een marathon lopen? Wat maakt de uitdaging van die 42,195 kilometer nou zo aantrekkelijk? Misschien wel belangrijker, is het eigenlijk wel verantwoord om je lichaam zo zwaar te belasten? Nou, de Zeeuwse Kamer daarover vandaag met huisarts Joanne Duinen. Zij doet voor de eerste keer mee aan de kustmarathon. En organisator Marien Jansen te gast in die Zeeuwse Kamer. Ja, waarom willen zoveel mensen die marathon lopen? Je hoort Marien Jansen.
1: Nou, het is sowieso een uitdaging, dus daar moet je ook niet te licht over denken, vind ik. Ik denk dat in vergelijking met vroeger, en dan vroeger heb ik het over een jaar of 20 geleden, zeg maar. Dan zag je echt wel atleten die meededen, aangesloten bij atletiekverenigingen, et cetera. En nu is dat wel toegankelijker geworden. En misschien ook wel door heel het social media gebeuren, waar je ziet dat de buurman het ook doet. Je eigenlijk heel laagdrempelig info kunt verkrijgen, zowel op voeding als op trainingsgebied. Dus je hoeft niet per se aan te sluiten bij een atletiekvereniging. Waardoor mensen echt al geenthousiasmeerd worden om toch ook te gaan lopen. En nou, of dat per se dan een marathon moet zijn, ik vind een 10 kilometer vind ik ook goed, want bewegen is prima en gezond, denk ik. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dan denkt, nou, dan wil ik toch wel één keer die magische afstand gelopen hebben. En dat ze daar inderdaad dus voor gaan trainen.
0: Maar wat denk jij, Johan, ook bij andere mensen, hè? Is het dan vooral die sportieve prestatie, of is het dan inderdaad jezelf bewijzen, want de buurman doet het ook, ik moet die grens ook verleggen?
2: Ja, allebei een beetje. Ik denk zeker mensen die veel lopen, dat het vaak de sportieve prestatie is, hè? Dat je toch wil zien, kan ik dat en hoe dan? En ik denk voor een deel van de mensen is het ook iets magisch wat ze een keer gedaan willen hebben. Ja.
0: Wat maakt het zo anders dan andere marathons, de kustmarathon Maureen?
1: Nou, hij is natuurlijk zwaar. Ten eerste vanwege de ondergrond al. Duinen, strand. Zeker het stuk strand van een vrouwenpolder richting Oostkapelle. Ongeacht het tij is dat eigenlijk altijd gewoon zwaar. Je laveert tussen plassen water, mulzand, noem het maar op. Dan denk je dat je een beetje alles gehad hebt. Dan komen er duinen bij kijken. En dan hebben we het natuurlijk nog niet over het weer. Want deze editie lijkt weer een hele goede te worden qua weersomstandigheden. Maar vorig jaar hadden we gewoon richting de windkracht 9 te pakken. Ja, als je dan lopend op het strand buffelt op weg naar Zoutelanden. Ja, dan heb je een taaie rit voor de boeg.
0: Ja, maar dan ben je blij dat je het eindelijk hebt gehaald. Dan denk je daarna, dit doe ik nooit meer. Toch komen zoveel mensen elk jaar weer terug.
1: Ja. Ik herken dat nog van mijn eerste marathon, of eigenlijk van mijn tweede marathon. Dat was in 2009, de kustmarathon. Ook zo'n hele stormeditie. Dat ik zei, nou, ik doe dit nooit meer. Maar een uurtje later dacht ik, ja, maar ik heb het wel volbracht. En in een prima tijd. Ik voel me eigenlijk goed. Ik mag nu moe zijn en wat voelen, maar ik voel me voor de rest eigenlijk prima. Ja, dit gaat niet de laatste keer zijn. Nou, dat bleek ook. Dus de euforie en de beloning eigenlijk voor jezelf dat je het gehaald hebt en dat je er ook goed doorheen bent gekomen, zeg maar. Ja, dat maakt natuurlijk ook wel dat het smaakt naar meer voor veel mensen.
0: Na 5 uur kijken we dan eens hoe het is met de voorbereidingen in Zoutelanden voor de 23e editie van de Kustmarathon. Meer over deze Zeeuwse Kamer vind je online via onze site en de app.

0: en One of Us. Bijna 5 uur. Ja, het is een flink prijskaartje wat er aan hangt. Hou je vast, 14 miljoen euro. Maar goed, dan wordt wel het stadhuis in Terneuzen opgekrampt en ook nog eens verduurzaamd. Hoe het precies in elkaar zit, dat hoor je zo meteen. Na 5 uur in Zeeland komt thuis. Het gaat ook over een groot verkeersveilig evenement in Middelburg vandaag. En zijn ze er in Zoutenland eigenlijk een beetje klaar voor de kustmarathon. Dat en meer, en ook een nieuwe editie, zegt u het maar. Je hoort het zo meteen hier na 5 uur.
1: Omroep Zeeland.
2: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
3: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
11: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals afgelopen zomer bij de Spaanse enclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken. Ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen meteen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van 2 studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO en NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel. Het is 5 uur geweest om op Zeeland. En 2 vertragingen gemeld door de ANWB in en rondom onze provincie. Dus even kijken. De A4 om te beginnen. Antwerpen naar Rotterdam voor Bergen op Zoom-Zuid. 8 kilometer, daar bijna 20 minuten. En de N57 van Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oude Hoorn. 4 kilometer, daar 5 minuten vertraging.
16: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
17: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
18: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
19: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
20: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
21: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
22: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
20: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
21: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
23: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Omroep Zeeland.
8: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
9: Omroep Zeeland. Het kost €14 miljoen, maar dan heb je wel een stadhuis in Terneuzen wat straks opgeknapt is en ook verduurzaamd is. Meer daarover, dat hoor je zo, in Zeeland komt thuis. In Middelburg kregen 500 kinderen lessen over zelfveilig deelnemen aan het verkeer. En is Zouterland eigenlijk klaar voor het kustmarathon weekend? 5 minuten over 5, het Zeeuwse nieuws van deze donderdag. Het stadhuis in Terneuzen krijgt een grondige opknapbeurt. Naast kleine reparaties moet het stadhuis na de renovatie straks ook een stuk duurzamer zijn. En het iconische gebouw moet een plek worden waar inwoners van de gemeente altijd terecht kunnen. Veel plannen. Het heeft een prijskaartje €14 miljoen. Verslaggever Carlijne Splinter, jij bent in het stadhuis geweest. Hoe is de situatie daar nu?
10: Nou, alle kamers zijn inmiddels helemaal leeggehaald. Alle gangen zijn leeg. En de ambtenaren die er werkten, die zijn naar het naastgelegen stadskantoor verhuisd. De wethouders en burgemeester die zijn tijdelijk ondergebracht in het pand tegenover het stadhuis, waar vroeger de bank ING zat. En ja, nu het zo leeg is, dan zijn die ouderdomskwaaltjes die het stadhuis heeft goed te zien. Je zag bijvoorbeeld ramen die lekken, waar je dus gewoon niet meer naar buiten kon kijken. En lekkages, kapotte plafonds. Ja, het gebouw is inmiddels 54 jaar en dat is goed te zien.
9: Maar goed, die kleine dingen die worden aangepakt. Maar het is ook de bedoeling dat het een stuk duurzamer wordt. Hoe gaan ze dat aanpakken?
10: Nou, het pand wordt helemaal geïsoleerd en dat is ook hard nodig, want het klimaat in het stadhuis was slecht. Ik sprak wel eens ambtenaars die daar werkten en in de zomer werd het dan heel erg warm en in de winters ijskoud en zaten ze met jassen aan te werken. Daarnaast komen er ook nog zonnepanelen op de dak te liggen. Het glas wordt dubbelglas. Daktuinen, zodat het regenwater goed kan weglopen. En ook heel de techniek wordt vernieuwd.
9: Oké, maar dat gaat in totaal 2 jaar duren. Wat betekent dat voor de inwoners van de gemeente?
10: Ja, degene die het op de planning hadden staan om te trouwen, dat kan tijdelijk niet in het stadhuis. Daarvoor hebben ze nu ook een zaal ingericht in dat oude ING-kantoor. De trouwzaal komt wel terug in het stadhuis in het nieuwe plan, maar wel op een andere locatie, namelijk in de burgerzaal. En dat is hoog in het gebouw, waardoor je ook mooi uitzicht hebt op de Westerschelde. En daarnaast krijgen de inwoners er ook nog iets anders voor terug. Het stadhuis moet namelijk de woonkamer van Terneuzen worden. Zo komen de meeste ambtenaren dus niet meer terug in het gebouw om te werken, maar worden de verschillende verdiepingen ingericht waar inwoners eigenlijk altijd tijdens openingstijden natuurlijk terecht kunnen. Om even wat te drinken, maar ook workshops te volgen of samen te overleggen, samen te werken. Dat soort dingen.
9: Ja, kunnen ze allemaal samenkomen daar straks. Maar er is wel het een en ander te doen geweest rond deze verbouwing. Carlijn, wat in de gemeenteraad is er veel gediscussieerd over dat bedrag van €14 miljoen.
10: Klopt, ja, er wordt echt al jaren gesproken over het stadhuis en die opknapbeurt. Maar vorig jaar werden de plannen concreter en werd dit prijskaartje eraan gehangen. En dat leverde toch wel kritiek op. Bijvoorbeeld Sociaal Terneuzen en 50PLUS. Die vonden dat bedrag veel te overdreven. En die zeiden eigenlijk van, kunnen we niet alleen de noodzakelijke reparaties en verduurzamingsplannen toepassen. Maar uiteindelijk werden toch de knopen doorgehakt. Omdat toen Werden er even geen knopen doorgehakt, moet ik zeggen, omdat de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur stonden. Nou ja, lang verhaal kort, uiteindelijk werden de partijen het er toch over eens. En afdelingshoofd van middelen van de gemeente Terneuzen, Sander Bus, die zegt er het volgende over. Het
11: lijkt natuurlijk echt veel geld. Tegelijkertijd gaan we echt heel veel doen. Renoveren, restaureren en verduurzamen. Dan zie ik toch ook dat vergelijkbare projecten vaak duurder zijn. Dus we gaan echt ons best doen om dat binnen dit budget te doen. Het is gelukt om de raad te overtuigen door het verhaal te vertellen van we willen dit graag teruggeven aan de inwoners. En ook het stadhuis, nu het ook een rijksmonument is, ook echt behouden voor toekomstige generaties. Ook

0: stadhuis opgeknapt wordt, maar dat er niet hele grote aanpassingen worden gedaan. Er is juist gekeken naar hoe het gebouw er bij de oplevering uitzag 54 jaar geleden. En sommige kleuren binnen, die worden ook in originele kleuren hersteld. Dus inwoners zullen wel veranderingen zien als ze over 2 jaar, als het af is, het stadhuis binnenwandelen. Maar verwacht geen hele gekke dingen zoals een roze stadhuis of extreme verbouwingen. Het blijft dat brutalistische, iconische gebouw zoals de architect het een halve eeuw geleden heeft bedoeld.
1: Ja, you hate it or you love it, zeggen ze dan ook wel eens. Carlijn de Splinter, dank je. Wel. Dan naar aangereden teddyberen en rijdende tractoren. Nou, zo'n 500 basisschoolleerlingen die zien het allemaal voorbij komen tijdens het 100% verkeersveilig evenement in Middelburg. Tijdens deze dag krijgen kinderen les over zelfveilig deelnemen aan het verkeer. En verslaggever Alicia Matthijssen ging langs om te kijken wat de kinderen daar nou precies leren.
2: Midden op de parkeerplaats, voor de kruipmolen, hoor je het al. Het gegil van honderden kinderen. Vandaag leren basisschoolleerlingen over verkeersveiligheid.
3: Nou, we organiseren dit evenement eigenlijk jaarlijks. Voornamelijk omdat we het heel belangrijk vinden om de jonge kinderen in Zeeland de juiste verkeersveiligheidsregels of gedragingen mee te geven. We hebben voor groep 7 en groep 8 gekozen omdat wij eigenlijk kunnen zien dat vanaf groep 7, 8 de kinderen steeds vaker zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Dus ook zonder ouder. En juist voor die groep waar eigenlijk geen ouder bij aanwezig is, is het belangrijk dat het veilig gebeurt en dat het op jonge leeftijd ook goed gebeurt. Zodat eigenlijk die instincten voor een hele leven lang eigenlijk blijven bestaan.
2: En wat is nou de opvallendste reactie die je hebt gehad van sommige kinderen?
3: Tot nu toe hoorde ik eigenlijk van bij het landbouwverkeer dat het opvallendste was van, oh, daar ben ik dus dood. Dat was denk ik het meest opvallende en misschien ook wel een goede boodschap. Misschien willen we natuurlijk niet kinderen bang maken voor het verkeer, maar het is wel van belang dat ze het gevaar herkennen en ook weten hoe ze daarmee om moeten gaan.
4: Ja, er waren hele leuke spelletjes en met over inschatten, over hoe ver een auto kan remmen en hoe hard die kan gaan.
5: En ook een quiz waarmee je een prijs van 500 euro kan winnen.
2: Een grote teddybeer op een kartonnen doos staat klaar midden op de parkeerplaats. Een auto komt hard aanrijden en rijdt de beer aan. De knuffel vliegt meters door de lucht en komt met een plof neer.
6: Ik vond het ook wel een beetje zielig, maar het was ook wel weer grappig aan de ene kant.
2: Wat vond jij ervan?
6: Ja, ik vond het wel grappig. Want die vloog echt heel ver weg.
7: Ja, dat was bij het autoremmen. Ja, die vloog helemaal de andere kant op.
2: En wat denken jullie nou van? Nou, dat heb ik vandaag geleerd en dat ga ik volgende keer niet meer doen.
5: Gewoon netjes aan de kant fietsen en niet met muziek in je oren fietsen.
7: Ja, dat je niet met z'n drieën naast elkaar mag fietsen. Dat je wel netjes 2 of achter elkaar moet gaan fietsen.
6: Niet meer op de fiets op je telefoon zitten, want dat ik soms wel eens als mijn moeder moest bellen.
1: Nou, het regionaal orgaan Verkeersveiligheid Zeeland dat hoopt dat de leerlingen dankzij deze lessen veilig over straat gaan.

0: Wax. En Right Between the Eyes. 4:15 geweest. Zometeen sportnieuws onder andere en vooruitblikken op de kustmarathon. Doen we dan ook meteen in het weer. Want John HVG, we hebben een aardige dag gezien vandaag. Maar richting dat kustmarathon weekend, wat kunnen we allemaal verwachten?
1: Ja, dat ziet er eigenlijk gunstig uit. De weerkaarten, als we kijken naar bijvoorbeeld die van morgen, laten toch eigenlijk een behoorlijk hoge luchtdruk zien. Dat hoge drukgebied komt met de kern te liggen boven de Eifel, Duitsland. Heeft daarom een zuidwestelijke richting voor de wind in petto voor ons. Afgelopen nacht hebben we veel neergehad. Op sommige plekken meer dan 10 mm. En dat vocht zit nog wel in de atmosfeer. En dat betekent dus dat als er wat rustig weer is, en dat is er ook vannacht, dat er wellicht even wat nevel en nog een enkele mistbank aanwezig is. Maar dat is eigenlijk alleen in de vroege uurtjes. Want voor de rest wordt het morgen een hele mooie dag met een paar stapelwolken. Een zuidwestelijke wind, windkracht 3, soms 4. En daarbij een temperatuur die oploopt naar ongeveer 19 graden van Burghaamstede richting Zoutland. Dus uitstekend weer voor de eerste dag van de kustmarathon, denk ik.
0: Ja, en het weekend zelf dan?
1: Nou, het weekend kabbelt een beetje voort met diezelfde rustige omstandigheden. Onder invloed van relatief hoge luchtdruk betekent dat het eigenlijk rustig is. Dat we ook redelijk veel opklaringen zullen gaan krijgen. En daardoor ook veel zonneschijn. Temperatuur die schommelt zo in Zeeland rond de 20 graden. Misschien dat vanwege de wind die uit het westen tot noordwesten komt en zwak tot matig is. Dus ook niet sterk. Gewoon een rustig windje. Denk ik dat daar misschien vlak aan zee, dus voor de kustmarathonroute, de temperatuur net een graadje lager is. Ik denk eigenlijk hele goede omstandigheden. Ik verwacht dat we toptijden kunnen gaan krijgen met deze meteorologische omstandigheden.
0: Kijk, dat zijn de goede berichten. John Haviga, dankjewel. Op de weg 2 vertragingen. De eerste op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor Hogerheide 6 kilometer, daar een kwartier. En de N57 van Rotterdam naar Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn 4 kilometer. Daar is je vertraging zo'n 5 minuten. Kenji Salent uit Vlissingen die is bezig aan een goed seizoen in de tweede divisie bij Jong Sparta Rotterdam. De linksbuiten ontwikkelt zich razendsnel en is niet meer weg te denken uit de formatie van de Rotterdammers. En na de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Hoek van afgelopen zaterdag ving verslaggever Mark Samson op. Want daar bleek dat Salent zelf de statistieken beter zijn hoofd heeft dan de websites waar de statistieken uit de top van het amateurvoetbal worden bijgehouden.
2: De teller staat nu op 2 doelpunten en 3 assists dit seizoen. Hoe beleef je dit?
3: Ik zou een klein beetje verbeteren. Dit is mijn 5e assist. Maar goed, online wordt dat niet opgenomen. Maar goed, dan verbeter ik dat wel. Blij dat ik goed rendement kan leveren. Dat is uiteindelijk belangrijk. Zoals ik zei, als linksbuiten moet je acties maken. Maar dat ook combineren met rendement. En dat ben ik nu aan het doen. Dus ik hoop dat ik dat gewoon kan vasthouden.
2: Ja, je hebt jezelf omschreven als een laadbloeier eigenlijk. Heb je dit nog wel zien aankomen in je laatste jaar bij JVZ of niet?
3: Ik ging naar JVZ wel met de gedachte van hey, het moet dit jaar gebeuren. Want het was natuurlijk mijn laatste jaar als jeugdspeler eigenlijk bijna. En ik ging weg vanuit FC Dordrecht. Dat was een bewuste keuze. En ik had wel mijn oog op een BVO. Dat was in de eerste instantie een andere BVO. Maar goed, toen kwam Sparta. En het plan was net iets beter. Dus ik had het wel voor ogen dat ik deze route ging nemen, ja.
2: Je hebt je officieuze debuut al voor het eerste van Sparta gemaakt. Daarin was je trefzeker. Ja. Heb je misschien stiekem wel de droom om dit seizoen al je officiële debuut bij het eerste te mogen gaan maken?
3: Ja, ik heb wel de ambitie en de droom om zo snel mogelijk mijn debuut te maken, inderdaad. En of dat dit seizoen is of volgend seizoen, ik hoop gewoon dat hij zo snel mogelijk komt. En ik moet gewoon mijn voeten laten spreken en dan komt alles vanzelf.
2: Is het realistisch om dit seizoen te mogen verwachten?
3: Ik denk het wel. Ik denk het zeker. Ik denk als je speler bent voor Jong Sparta, en er zijn natuurlijk geen transferwindows meer, dan moeten ze uiteindelijk, mochten er blessures zijn, gewoon naar beneden kijken. En als je dan goed presteert, ja, dan ben jij zelf de eerste waar ze dan naartoe gaan kijken. Dus ik denk zeker dat het wel een realistisch doel is om dit seizoen officieel te debuteren.
2: En als ik jou aan het eind van het seizoen spreek, wanneer is de speler Kenji Salent dan tevreden?
3: Sowieso dubbele cijfers in de tweede divisie, dat 100%. Boven de 10 goals en assist. En voor de rest, ja, als ik mijn debuut heb gemaakt, dan ben ik een heel blij mens. Maar goed, zoals ik ook in het interview zei, nooit tevreden zijn. Dus ik weet niet, dat zien we dan wel.
0: Wordt vervolgd, Kenji Salent uit Vlissingen bij Jong Sparta Rotterdam.

0: Omroep Zeeland. En nog één dag en dan barst het Zeeuwse loopfestijn van het jaar weer los. Oftewel de kustmarathon. Een weekend lang doen met verschillende onderdelen ruim 13.000 deelnemers mee. En om al die mensen in goede banen te leiden, wordt er nog hard gewerkt aan de laatste voorbereidingen. En dat trekt dan weer bekijks.
1: Wij komen hier kijken, alvast eens een beetje een voorproefje nemen, want mijn dochter die loopt de zaterdag mee met de kustmarathon. En dan komen we hier toevallig voorbij, dus we zien hier hoe het er al een beetje uitziet.
2: Kijken jullie er naar uit?
1: Ik kijk er heel erg naar uit en ik hoop voor haar dat ze het ook haalt. Het is wel haar derde of vierde, maar toch, het blijft toch iedere keer spannend.
3: Tuurlijk.
1: Ja.
2: Is het ook een emotionele dag?
1: Ja, ik vind het wel. Ik vind het ook spannend. Wow. Voor mij wel. En ik vind ook vooral, ik ben dan eigenlijk een beetje zenuwachtig voor haar.
2: Dit weekend komen de deelnemers ook hier deze tent binnen. Die is nu nog leeg. Er staat allemaal frisdrank dat nog koud gezet moet worden. De bar die is nog niet helemaal compleet. En er worden lichtjes opgehangen.
4: Daar lagen de reservelampjes in de kist, hè?
5: Ja.
2: René van den Hoven van de organisatie van de kustmarathon. U was lichtjes aan het ophangen.
4: Ja, dat klopt. We staan hier in de grote tent in de Langstraat. En nu is het allemaal leuk. Buiten het zonnetje schijnt, niks aan de hand. Maar langzaam begint het 8:30, 9:00 wordt donker. Dan heb je een lichtje nodig.
2: Ja, en de voorbereidingen zijn volop bezig. Vanaf morgen gaat het los. Kijken jullie er naar uit?
4: Ja, het is leuk om erbij te zijn. Hè. Hier te staan, alles is positief. De mensen komen binnen, wandelaars ook zondag. Zaterdag die hardlopers komen binnen. En dan de eerste, dat is allemaal fanatieke sportlui. Maar naarmate de tijd loopt, wordt het allemaal wat gezelliger en wat leuker. En dan zie je ook kinderen die hun vader of opa binnenhalen. En bloemetjes brengen aan het parcours. Prachtig toch?
2: Ook nu is het heel gezellig. Mensen die foto's maken, misschien al een beetje de kriebels voelen voor het weekend. Wat vindt u daarvan?
4: Ja, dat hoort erbij. Hè? Ik zou het, we hebben een mooi, het prachtigste sportevenement van Zeeland in mijn optiek. Ja, die positiviteit en de mensen komen hier ook kijken. En dan, ja, dat gaat kriebelen. Hè? En zeker nu met de weersverwachtingen, het is goed. Gisteren wat regen gehad. Van het weekend wordt het, ja, ik denk voor lopers ook uitstekend weer. Droog, niet te warm, niet te koud, niet te veel wind. En er is een editie gehad dat iedereen bijna uit zijn jas waaide. Dat gaat van het jaar ook niet gebeuren. Dus hartstikke leuk. Niks in de weg.
0: Al dus René van Hoven van de organisatie van de Kustmarathon. In gesprek met Katie van Essen.

0: Het Sheeran in Perfect, 5:30. Stefan Daanen is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws. En die zegt u het maar, gaat het over Stoptober.
1: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
2: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
3: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
4: Woont u in Beveland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen? Zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop. Zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars. Experts in discreet succes. Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
5: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
6: Is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zeeuwse nieuws, dat heeft Stefan Daanen voor je. Stefan, goedemiddag.
7: Goedemiddag Michiel. De eendaagse wielerwedstrijd Scheldeprijs start volgend jaar bij het monument voor Wouter Weiland in Middelburg. De Belgische wielrenner won in 2010 de derde etappe van de Giro d'Italia van Amsterdam naar Middelburg. Een jaar later overleed hij tijdens een wielerkoers. De Scheldeprijs start normaal gesproken in Terneuzen, maar dat zit er volgend jaar niet in vanwege de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Middelburg wordt eenmalig startplaats. Scheepsbouwer Damen eist ruim 4,5 miljard euro van Duitsland na het schrappen van de orde voor fregatten. Dat staat in een brief van de advocaat van de scheepsbouwer, meldt het Duitse blad Der Spiegel. Damen zou 6 marinevaartuigen bouwen. Na vertraging en oplopende kosten besloot de regering de bestelling te schrappen. De fregatten moeten nu door een Duitse scheepsbouwer worden gebouwd. De SGP in de Tweede Kamer wil dat er nooit meer ontpolderd wordt in de Westerschelde. Daarvoor dient de partij dinsdag een motie in bij de behandeling van het natuurplan. In dat plan staat beschreven wat Nederland gaat doen om Europese richtlijnen te halen voor het versterken en behouden van de natuur. En in Middelburg hebben zo'n 500 basisschoolleerlingen een les in verkeersveiligheid gekregen. Op sportcomplex De Kruipmolen werden ongelukken nagespeeld. Ook met een teddybeer die werd aangereden door een auto. Voor deze leerlingen was het een leerzame dag.
8: Gewoon netjes aan de kant fietsen en niet met muziek in je oren fietsen.
9: Ja, dat je niet met z'n drieën naast elkaar mag fietsen. Dat je wel netjes twee of achter elkaar moet gaan fietsen.
10: Niet meer op de fiets op je telefoon zitten, want ik soms wel eens als mijn moeder moest bellen.
7: Volgens de organisatie helpt het leerlingen van groep 7 en 8 om de gevaren in het verkeer beter te begrijpen. Vooral als ze straks zelfstandig naar de middelbare school moeten fietsen. Het weer in Zeeland. Vanavond op de meeste plekken droog. In Zeeuws-Vlaanderen mogelijk een kleine bui. Vannacht lokaal kans op mist of nevel. Morgen en in het weekend zonnig en zo'n 20 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Stefan. Eens kijken op de weg met vertraging op de N57... van Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Seroskerken 3 kilometer, je vertraging 5 minuten. Diezelfde N57, maar dan van Rotterdam naar Middelburg. Voor Hellevoetsluizen Oudehoorn 5 kilometer, daar zo'n 10 minuten. En de A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor Hogerheide 6 kilometer. Je vertraging een kleine 10 minuten op dit moment.
6: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
0: Vijf over 5:30. Goedemiddag. We gaan zo beginnen met een nieuwe editie van Zegt U Het Maar op de 1e van oktober. De dag dat Stoptober wordt afgetrapt. Grote campagne, hè? Tienduizenden Nederlanders proberen je dan eigenlijk van hun sigaret af te komen. Maar ja, Lukt dat altijd? Is het even succesvol, zo'n campagne? Maar ja, aan de andere kant, het vapen lijkt groter dan ooit te zijn. Dat is dan weer veel zichtbaarder. Moet de overheid eigenlijk meer doen om mensen te helpen stoppen? En misschien heb je wel zelf ervaringen met stoppen met roken. Heb je ooit meegedaan aan Stoptober? Ik hoor heel graag van je. Je kunt je mening achterlaten, je reactie door te appen bijvoorbeeld. Doe dat naar 0118-499-999. Of je kunt bellen naar datzelfde nummer. Hoop ik je zometeen te spreken en je zegt u het maar.

0: Milieu en Fields Part 2. Goedemiddag, 6:09. We zijn van start gegaan met een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Het gaat over Stoptober vandaag. Want wil je stoppen met roken, maar kun je daar misschien een handje bij geholpen worden? Nou, misschien is dan Stoptober de goede zet in de juiste richting. Het kan ook zo zijn dat je misschien nog meer hulp nodig hebt. Moet dan de overheid eigenlijk meer middelen bieden om te stoppen met roken of misschien wel te vapen? Je mening, die is uiteraard welkom in Zegt U Het Maar. Kijken wat er binnenkomt, onder andere. Jan die zegt, stoppen met roken hebben wij zonder hulp gedaan voor de geboorte van ons eerste kind. Dat is nu 49 jaar geleden. Gewoon alles weg aan verslaafde tabak, weg. Duidelijk verhaal. Vanochtend ging het ook al eventjes over in Zeelanden voor het Wakker. Nog een reactie daarvan eventjes bijpakken. Die is blijven liggen. Nooit aan het beginnen. Het maakt meer kapot dan je lief is. Zowel de familie als in het werk. Genoeg ellende van gezien. Bovendien, als je er ziek van wordt en niet gemotiveerd bent om te stoppen, dan zullen de artsen je niet meer behandelen. Veel voorbeelden daarvan. En hier nog een reactie van Jan. En die zegt, ik ben gestopt. Heel goed. Knap dat je dan bent gestopt. Maar hoe luister jij ernaar? Wat denk jij überhaupt van die actie Stoptober? Is dat een goede manier om mensen te laten stoppen met roken? En heb je er zelf ervaring mee? Laat het vooral eventjes weten in Zegt U Het Maar. Schravenpolder, gaan we naartoe. We gaan naar Wim Dorst. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, met Wim Dorst.
0: Dag Wim, hallo. Zeg maar.
1: Het is heel moeilijk om te stoppen, hè?
0: Ja, vertel.
1: Ja, ik rook al jaren.
0: Wanneer ben je begonnen, weet je dat nog?
1: Ik denk 16 of 17 jaar dat ik was.
0: En nu ben je?
1: 51.
0: Ja, dat is al wel eventjes, ja.
1: Toen was het nog een beetje betaalbaar, maar nu is het heel duur, denk ik.
0: Dan zou je toch juist denken, nu het zo duur is, dan is dat een hele makkelijke reden om te zeggen, ik ga het niet meer doen.
1: Ja, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
0: Ik had al zo'n vermoeden. Maar het is niet dat je dan nu zegt, het is 1 oktober, het is Stoptober, dan doe ik mee. Net als heel veel andere mensen.
1: Ja, sommigen kunnen dat wel, sommigen niet.
0: En ik vrees dat jij bij die laatste groep hoort.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Dus. Ga je ook geen poging doen deze maand om te zeggen, ik stop even?
1: Nee hoor, dus.
0: Wat zou er moeten gebeuren om te stoppen voor jou? Wat zou je nodig hebben?
1: Ja, ziek worden, dat hoop ik natuurlijk niet meer.
0: Ik wou net zeggen, daar gaan we toch niet vanuit met z'n allen?
1: Nee.
0: Nee. Maar de stelling is, de overheid moet meer doen om mensen te helpen stoppen met roken. Zou dat helpen, als de overheid er nog feller op zit?
1: Ja, dan moeten ze de prijs een beetje mooier maken.
0: Nog hoger?
1: Nee, nog wel lager uit.
0: Nee, precies. Oké. Okay.
1: Dus.
0: Maar goed.
1: Dan gaan we nou nog een rondje rijden.
0: Kijk.
1: In auto.
0: Kijk.
1: Heb je zo'n mooie zonsondergang?
0: Sigaretje erbij.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Wim, bedankt op de bellen. Dan zegt u maar vanavond. Hoi, hoi. Nou ja, we horen het. Wim, die stopt dus duidelijk niet tijdens Stoptober. Even kijken wat nog meer gereageerd wordt. Gerda die zegt, ik ben 20 jaar of 23 jaar geleden gestopt trouwens. Maar ik kwam bijna 20 kilo aan. Dus de omstandigheden toch maar weer begonnen met roken. 37 jaar ben ik gestopt. Ik heb nog steeds geen spijt. Laat Hanny weten. En wat werkt om te stoppen is voor iedereen weer anders. Ik heb destijds meerdere pogingen gedaan, waardoor een bijna geslaagde van 8 jaar. En nu rook ik al 20 jaar niet meer. Nou, complimenten daarvoor dat dat lukt al zo lang om het niet meer te doen. We gaan eens kijken hoe dat is gesteld in Hoek. Bij Jan-Willem Slabbekoorn. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
2: Ja, ik wil eens even reageren op die vorige bellen die zei van ja, ze moeten het een beetje goedkoper maken.
0: Mm-hmm.
2: Nee, ze moeten gewoon een pakje check of een pakje sigaretten, moeten ze 25, 30 euro voor rekenen. En dan gaan de mensen vanzelf stoppen. Want waarom moet de regering elke keer maar bijspringen? Een ander voorbeeld is over mensen die te dik zijn. Ik ga een beetje chargeren. Niet iedereen kan er wat aan doen dat hij te dik is. Maar elk pondje gaat door het mondje, noem ik maar eventjes.
0: Ja.
2: En ik vind het best wel een beetje onzin dat de regering maar overal bij moet springen. Je bent ook zelf begonnen met roken, dan kun je ook zelf stoppen. Dus dat is mijn mening.
0: Ja, u rookt zelf niet, heb ik zo'n vermoeden.
2: Nee, dat is een heel goed vermoeden.
0: Ook nooit gedaan?
2: Nooit. Ja, één keer en met vuurwerk af te steken en een sigaar. Maar ja, dat is ook al heel erg lang geleden, in de vorige eeuw. Dus, maar voor de rest, nee, ik ben er niet aan begonnen. Mijn ouders zeiden, weet je, als jij je rijbewijs wilt halen zonder kosten, moet je niet gaan roken.
0: Die nou, hoor je veel inderdaad.
2: Ja, dat was een mooie stimulans. En dat heb ik mijn kinderen ook meegegeven. En ik betaal gewoon de factuur van de rijlessen. En dan denk ik bij mezelf, zo makkelijk is het eigenlijk.
0: Nee, dat is
2: dus
0: het ook.
2: Stimulans, ik vind ook de regering moet niet overal... Ze bemoeien zich al overal mee. Dus laat dit dan eens een keertje zelf door de mensen zelf oplossen.
0: Ja, en zo'n maand als stoptober, helpt dat dan nog een beetje om mensen te stimuleren? Of is dat ook maar een wassenneus eigenlijk?
2: Nou, dat weet ik niet. Het zou best een stok achter de deur kunnen zijn van, oh ja, maar ik weet het niet. Want ik ben er zelf niet ervaren mee natuurlijk. Dus ik kan niet oordelen over de mensen die dus moeten stoppen.
0: En u zegt zo'n pakje, dat maakt het dan 25 of 30 euro. Zou dat ook echt die hele erge fanatiekelingen ervan afhouden?
2: Nou, op het moment dat jij geld tekort gaat komen, dan ga je vanzelf stoppen, hè? Wees maar niet bang.
0: Nee, dat is ook alweer zo. Dat is waar.
2: Ja.
0: Maar goed, de overheid hoeft niet overal bij te helpen. Dat is een beetje de mening, als ik die begrijp vanuit Hoek. Jan-Willem Slappekort, bedankt om te bellen naar Zicht Doetbaar.
2: Hey, fijne avond.
0: Bedankt, hè. Fijne avond, hoi.
2: Bye.
0: Ik van Tongeren vanuit Kortgene, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, Michiel. Ja, stoptober. Ik heb dat allemaal niet nodig, hoor.
0: Nee?
3: Nee, ik kwam bij de cardioloog, omdat ik een tiaartje had gehad. En toen zei ze, rookt u? Ik zeg, dokter, ik rook 64 jaar en volgend jaar wil ik mijn jubileum vieren van 65... en dat laat ik dus door niemand ontnemen. Nee, zo is het gebeurd.
0: Ja.
3: Maar ik ben daar zelf mee opgehouden op een gegeven moment. Want ik laat me niet bestelen.
0: Omdat het gewoon te duur is, zegt u?
3: Ja, dat is toch niet normaal?
0: Ja.
3: Het heeft niks met gezondheid te maken. Het is gewoon met binnenvullen van zakken.
0: Hmm.
3: Ja. Als de mensen willen roken, je weet zelf hoe moeilijk het is. Hmm. Ja, allerlei acties om van het roken af te komen. Ik heb er totaal geen moeite mee. Want ik bepaal zelf wat ik met mijn lichaam doe.
0: Ja. Maar doet de overheid dan misschien al wel voldoende? Want wat u zegt, die prijzen zijn al hartstikke hoog volgens u. Doen ze dan al voldoende om mensen ervan af te helpen?
3: Nee joh, er wordt gewoon doorgerookt. Ik zie mensen die staan scheel van de rook. Ja, die kunnen daar niet mee ophouden. Dat is net zoals drinken. Dat is, en roken is nog veel erger, want dat is veel makkelijker. Hm. Ja, of je nou via een nieuw systeem, men wil roken, dat deze geloof ik al, die Indianen deden al.
0: Ja, ja.
3: Ja, dus de mens moet zelf bepalen van, is het zinvol dat ik nog rook? Nou, inhaleerde ik niet hoor. Ik rookte als een Indiaan. Roken was voor mij eigenlijk een rustpunt.
0: Ja, maar hoe heeft u dat rustpunt al vervangen nu?
3: Ja, dat is een beetje moeilijk. Dat mis ik dus. Dan ga ik in de tuin zitten en dan ging ik een sigaretje roken om te kijken wat ik dus de volgende zet zou doen.
0: Ja, precies.
3: Ja? Ja. En nou zit ik... En vroeger had ik dus... Als ik dus een wasmachine aan het repareren was, dan stak ik een sigaretje op. Ja, en dan zat ik even te genieten van mijn rust. En toen ik niet meer rookte, want ik ben wel eens meer opgehouden, dan ging ik dus werken, ging kijken van wat eventueel kapot kon gaan in de toekomst. Dat is ook ongezond, hoor.
0: Dat geloof ik ook inderdaad. Maar ja.
3: Nee, dat is het enige wat ik mis. Dat ik zit op de bank en denk, oh ja, wat zal ik nou doen? Ja, en dan had je vroeger een sigaretje en dan rookte je even een sigaretje. Maar daarom zeg ik van, ik vond gewoon dat ik bestolen werd. En dan schrijf ik er weer uit.
0: Hm. Duidelijk. Erik van Tongeren, bedankt om te bellen. Daar zegt u het maar. Vanavond, hè.
3: Dag.
0: Nou, hoi. Even kijken wat er gebeurt op ons WhatsApp-kanaal onder andere. Daar de stelling dat de overheid meer middelen moet bieden om te stoppen met roken. Daar is 59% het mee eens, 41% oneens. Hans die zegt, Indianen die roken meestal een vredespijp. Even kijken. Rita die zegt, ik hoop dat de vorige spreker weet wat een pakje check kost. 27 euro. Welke maand gaan we straks gebruiken voor het stoppen met drinken alcohol? Dry January is dat, Adrie. Die bestaat al wel eventjes. Gaan we door naar Ierseke. Goedemiddag. Met wie spreek ik?
4: Met Pido.
0: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Zegt
4: ik
0: maar.
4: Wil even reageren op die grapjes van net. Dus niet de vorige, maar daarvoor. Je kan die prijs van tabak nog veel hoger maken. Iedereen gaat ze toch al in het buitenland halen. Dus daardoor gaan we de accijnzen naar het buitenland brengen. Mm. Net als met de benzine. En toen we dan de prijzen nog hoger op andere artikelen krijgen, omdat ze die accijns toch willen hebben. Iemand die wil stoppen met roken, die moet je de mogelijkheid geven om te stoppen, inderdaad. Maar het moet niet zo zijn dat je de prijs gaat opdrijven tot de mensen niet meer kunnen betalen. Want ik vind het heel raar dat ik de jeugd zie lopen die niet mag roken. Maar ik zie ze wel met merksigaretten lopen van 9 of 10 euro een pakje. Ja. En dan denk ik bij mezelf, hoe kan dat? Omdat ze allemaal in het buitenland gaan halen. En ik ben zelfs 6 jaar geleden gestopt met roken om de prijs. Dat dacht ik toen, maar het ging meer om de gezondheid als om die prijs. Want als het om de prijs was gegaan, waren we gewoon doorgegaan. Want het is even doet er pijn en dan wen je er weer aan.
0: Dat is het.
4: Mijn gezondheid zei gewoon van, dit kan gewoon niet meer. En toen ben ik ermee gestopt. En als je dat echt wil, lukt je dat ook. Maar het heeft niks ermee te maken om die prijs omhoog te duwen. Dan gaan ze het in het buitenland halen.
0: Maar u zegt, die prijs heeft dus geen zin. Wat moeten we dan doen om iedereen van het roken af te houden?
4: Ik vind gewoon dat iedereen dat zelf moet weten. En als je de mensen de keuzevrijheid laat en het blijft betaalbaar, dat zie je met de drugs ook, zijn ze betaalbaar, dan gaan er steeds minder mensen. Iets wat niet mag, vindt iedereen interessant, willen ze doen. Als het wel mag, is het niet meer interessant, dan ga je het laten. Als jij je kinderen opvoedt dat het slecht is en dat het voor jezelf slecht is en niet voor de staat, dan ligt het aan jouw opvoeding of je kinderen wel of niet gaan roken. Maar daar moeten we naartoe, maar we moeten het niet gaan verbieden, want alles wat verboden is, is interessant.
0: Ja. Mist u het eigenlijk?
4: Ik mis het helemaal niet.
0: Nou, gelukkig maar toch?
4: Ja, ik heb er ook geen probleem mee. Maar als ik nou weer zou roken en ik heb daardoor 's avonds helemaal geen lucht meer, en ik lig dan in mijn bed en ik ben de hele nacht wakker omdat ik geen lucht krijg, dat heb ik niet meer ervoor over.
0: Nee, ik kan me voorstellen. Nee, inderdaad.
4: Kijk, en daarvoor zeg ik, het is erg dat het zo ver moet komen, dat het je gezondheid moet kosten om daarachter te komen. Maar ja, als je er maar zelf achter komt, dan heb je ook de wil om te stoppen. En het beste is natuurlijk de jeugd zo bewerken dat ze helemaal niet meer willen beginnen.
0: Nee, maar die verantwoordelijkheid ligt dan bij de mensen zelf, volgens u.
4: Ja, maar dat moet je natuurlijk niet gaan zeggen door het te verbieden, want dan wil de jeugd het net doen.
0: Nee. Bedankt om te bellen. Nou, zegt u maar. Fijne avond gewenst, hè. Dag.
4: Hoi.
0: Schavenpolder, Rinus Filius. Goedemiddag.
5: Ja, Michiel.
0: Hallo.
5: Ja, ze moeten die overheid, die mensen daar maar niet betrekken. Want die had daar zo hartstikke druk mee alles.
0: Waar moeten we dan mensen van het roken afhelpen als de overheid het niet doet?
5: Ze er nooit aan beginnen, dan hoeven ze niet over ook.
0: Is dat niet makkelijker gezegd dan gedaan?
5: Ik was 4 jaar en toen dat was in de oorlog. En mijn vader die ja toch check, dat was van die Belgische, zware Belgische check. En dat al mijn handjes lagen, die hadden heel uitgerookt hoor. En toen met mijn maatje, een jaar of 4 uur waren we toen, en we hadden ons een sigaretje van die peuken van geraakt he.
0: Ja.
5: Want er waren lange peuken, dus ja goed, die lag in de asbak, ons aangestoken. En toen lag ik ziek op de grond, overgegeven. Mijn moeder zei, mijn vader kwam thuis, die zei, maar geet die jongen, ja, zei mijn moeder, dat weet ik ook niet, die moest overgeven, die lag op de grond en die is zo ziek, die gaf me een schop, die zei, hij van die peuken geraakt, ik zei, ja.
0: En toen was u 4 jaar oud?
5: Ja, ik heb het Griek opgeleerd.
0: Je kunt er maar jong bij zijn, inderdaad, ja.
5: Ik heb het Griek opgeleerd.
0: Nou ja, gelukkig maar dan toch.
5: Ik ben nooit meer geraakt.
0: Nee. Kunt u zich, wat voorbeelden werden ook gegeven, joh, we moeten hier de prijs helemaal omhoog gooien. Misschien helpt het dan mensen om te stoppen. Zou dat een optie zijn?
5: Nou ja, Michiel, ik kan er ook niks van zeggen natuurlijk, maar ik ben een vreemd iemand. Ik heb ook vroeger graag een borreltje gedronken en op een gegeven moment is anders dan s'avonds de klas naar naast mijn stoel. Dus aan mevrouw, ben je ziek? Toen was ik heel jong hoor. S'avonds naar het eten, nee. Ja. Ze zei, ben je ziek? Ik zei, waarom? Ze zei, ja, mag je? Ik zei, stop ermee. En ik heb nooit meer gedaan.
0: Nou ja, goed toch? Kramp. Ja, absoluut.
5: Karakter, hoe sterk ben je?
0: Nee, zeker, absoluut. Meneer Filius, bedankt om te bellen. Fijne avond.
5: Ja, ik wens je verder een goed weekend. Wanneer maar ben je er ook nog?
0: Ja, ik ben er morgen ook nog, sorry.
5: Of morgen met de kustmarathon meedoen?
0: Nee, dat doe ik niet aan mee. Nee. Nee, dat is me te sportief. Fijne avond. Dag, hè. Dag. Meneer Jaspersen, goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag.
0: Rookt u eigenlijk?
6: Gestopt.
0: Hoe lang al?
6: Wel meer dan 30 jaar.
0: Oh, kijk eens.
6: En dat was, ik zat toen op die slijtboot en wij waren onderweg hier van Vlissingen naar Ierland.
0: Mm-hmm.
6: En was een beetje verkouden. En we waren de zon de weg. En die kapitein op de brug zei, ik ga even naar beneden eten. Dus ik draai een checkje. Maar mijn check was op de zak van dat krumen een beetje, van die korreltjes.
0: Ja.
6: Dus daar draaide ik nog een checkje van. En ik was verkouden en dan vlogen er een paar van die korreltjes mijn keel had in.
0: Oeh.
6: Dus ik boven die stuurde die deur op en ging over mijn nek. Ik denk, ik ga ermee stoppen ook.
0: En meteen gelukt, gewoon nooit meer gedaan.
6: Nou, en zo komt die kapitein die komt boven, die ouwe, die jij, wat doe jij nou? Dat en dat, ze stoppen mij. Die zei, als jij stopt, dan stop ik ook.
0: Oh, kijk eens.
6: Zij een kist bier erop en een fles jenever voor de eerste die haar roken. ik ken nooit meer haar ook.
0: Keurig, heel knap.
6: En het was natuurlijk voor ons ook goedkoop, hè?
0: Ja, het was een andere tijd natuurlijk.
6: Nee, maar ook dat al. Dat was voor ons nog goedkoper. We waren aan boord gewoon check en sigaretten.
0: Ja,
6: en drank belastingvrij.
0: Ja, dat helpt nog meer mee natuurlijk. Ja.
6: Maar toen in één keer stopt.
0: Wat vindt u van Stoptober? Is dat een mooi moment voor mensen om te stoppen? Zou het helpen?
6: Nou ja, bij sommigen wel, bij sommigen niet. Nee. Want ik ken er ook die gestopt worden en daar kwam ik hem tegen. En die rookte weer. Ik zei, ben je gestopt met stoppen?
0: Ja, gestopt met stoppen, dat doen er ook veel inderdaad. Ja. Dan zie je toch in de verte ineens zo'n rookwolkje naast de persoon en denk je, oh ja, ze zijn weer gestart. Ja, precies.
6: Yes.
0: Mooie anekdote, meneer Jaspersen. Bedankt om te bellen. Fijne avond.
6: Ja, oké. Okay.
0: Dag, hè.
6: Hoi.
0: Nog een groes eventjes. Peter de Dreug, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Toen ik 15 jaar werd, zei mijn vader, nou ben je een grote knul geworden. En kreeg ik mijn eerste sigaret.
0: Kijk.
7: En ik vond hem zo smerig dat ik nadien nooit meer een sigaret aangeraakt heb. En ik ben inmiddels 87. Dus mijn hele leven is rookvrij verlopen.
0: Ja. Wat zou u mensen aanraden? Moeten ze het inderdaad nooit doen? Moet je het inderdaad één keer proberen en daarna zeggen, oké, als je het niks vindt, gewoon nooit doen?
7: Ja.
0: En de overheid moet er zijn meer doen om mensen te helpen stoppen met roken? Want je ziet natuurlijk ook heel veel jongeren nu die aan het vapen zijn, bijvoorbeeld.
7: Hoe meer de overheid er zich mee bemoeit, hoe vaker mensen juist beginnen met roken.
0: Weet je wat net werd gezegd inderdaad? Als dingen verboden zijn, dan worden ze interessant eigenlijk.
7: Precies.
0: Ja. Er zit wat in, absoluut. Peter de Dreu, bedankt om te bellen even nog. Nou, zegt u het maar. En een fijne avond gewenst.
7: Goedenavond.
0: Bedankt, hè. Dag. We kijken nog naar de app tot slot. Hier komt een reactie binnen. Die kon ons via de telefoon helaas niet bereiken. Andriessen, die zegt, gisteren was het 28 jaar geleden dat ik mijn laatste sigaret heb gerookt. Mijn vrouw was overleden aan longkanker. Bedankt wel om je reactie achter te laten. Hier wordt nog gezegd, wees rokers dankbaar, want ze spekken de staatskas. Lilian die zegt, ik rook al 50 jaar en al 7 keer een kuur met pillen gedaan. 3 maanden een keer niet gerookt. Ben een hopeloos geval. Lilian, bedankt ook om te reageren in Zegt U Het Maar. Zit er alweer op. Over roken ging het vandaag. Morgen een speciale kusmarathon-editie van Zegt U Het Maar. Want dan gaan we natuurlijk in Zoutelanden beginnen met van alles en nog wat rondom de kusmarathon. Morgen dus een nieuwe Zegt U Het Maar. Zometeen na 6 gaan we het nog hebben over de Scheldeprijs. Want die gaat een keertje starten in Middelburg. Hoe dat precies zit, vertelt Mark Samson ons zometeen. Na 6 in Zeeland komt thuis. Blijf erbij, ook na 6 uur.

0: Kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
1: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpaca.nl. Zeeland.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
7: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
6: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van 2 studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielemaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielemaker.nl.
3: Leclerc Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op leclercvloeren.nl.
4: Kom jij het team van Wielermaker versterken? Solliciteer op wielermaker.nl.
16: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
17: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
18: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
17: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
19: Ah, hier kan het.
17: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
27: Ja, de Schilderprijs. Hij gaat voor 1 keer starten in Middelburg. Het zijn toch allemaal veranderingen die plaats gaan vinden. Maar vandaag werd bekend waarom Middelburg ook een bijzondere rol gaat krijgen tijdens de Schilderprijs. Mark Samson praat ons zo meteen daarover bij. John Havera weet wel wat we kunnen verwachten tijdens het Rustmarathon weekend. Klein verrassing al. Het wordt rustig weer in ieder geval. Dat is prettig voor als je meedoet aan de kustmarathon. Saskia Rolloos is onze ziel van de dag. Zij is specialist dermatologie bij het ziekenhuis ADRZ. Mondvol, zometeen de details rond 7:15. Dat en meer in deze Zeeland komt thuis. Allemaal op je donderdagavond met muziek van Eric Carmen, Hungry Eyes.

0: verslaggever Mark Samson was bij die bijeenkomst. Mark, wat gaat die bijzondere rol zijn van Middelburg straks?
1: Nou ja, het is inderdaad een hele bijzondere rol, want ze gaan dus de start verzorgen van de Scheldeprijs op 7 april 2027. De start vindt plaats op een hele bijzondere plek, namelijk bij het monument van Wouter Weiland. Weiland won in 2010 de derde etappe van de Giro Italia, die van Amsterdam naar Middelburg voerde. Een jaar later sloeg het noodlot toe en op 9 mei 2011 kwam Weiland dus tijdens de derde etappe van de Giro zwaar ten val en overleed hij zelfs aan zijn verwondingen. Juist op de plek waar hij in Middelburg de Giro won, komt nu de startplek van de Scheldeprijs te liggen. Dus dat is eigenlijk wel een hele bijzondere plek met een supermooie gedachte erachter.
0: Ja, was dit dan de hoofdreden om te starten vanuit Middelburg?
1: Ja, niet de hoofdreden, want er moest gewoon uitgeweken worden naar een andere plek door de werkzaamheden aan de tunnel inderdaad. Maar dit was wel een van de redenen om in Middelburg te starten, vond ook een organisator. Die deze wielerwedstrijd gaat organiseren en georganiseerd heeft. En dit heeft wel zwaar meegewogen in het besluit om in Middelburg te starten inderdaad.
0: Ja, wat betekent dit voor de start van de koers?
1: Ja, de start verhuist voor 1 editie dus. Maar ook weer wordt er verwacht dat er niet heel veel verandert. Volgens De Nijs, een van de organisatoren van de koers, hebben de renners er gewoon heel veel zin in om in het mooie Middelburg te mogen starten. Een start blijft altijd wel hetzelfde en dus zullen de renners zich niet heel erg moeten aanpassen, verwacht hij.
0: Nee. De Middelburg dan nu, Mark, is dat eenmalig of kan de stad denk je in de toekomst vaker bij die voorjaarsklassieker betrokken worden?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje afwachten van hoe die koers verreden gaat worden, hoe de organisatie loopt en of alles goed gaat. Maar het is de bedoeling om in 2028 wel weer terug naar Terneuzen te gaan. Het contract is wel afgelopen in Terneuzen, maar de onderhandelingen gaan al heel snel weer plaatsvinden om gewoon vanaf over 2 jaar weer te gaan starten in Terneuzen.
0: Nou, en volgend jaar dus dan in Middelburg. Mark Samson, dankjewel.

0: Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Het is 6:15. Voor het weer nog een keer naar John Haviga. John, hoe gaan we deze dag afsluiten?
1: Ja, vanavond en vannacht hebben we dus vanavond in eerste instantie nog te maken met misschien die enkele bui. Dat zal in de loop van de avond Zeeuws-Vlaanderen gaan verlaten. Dan hebben we opklaringen, rustig weer en daarbij een temperatuur die uiteindelijk vannacht met opklaringen zakt naar 10 tot 14 graden. Rustig, maar ook vochtig is die luchtsoort. En dat betekent dat er ook kans is op de vorming van wat nevel of mist. En ik verwacht dat dat morgenochtend eigenlijk op zich ook wel weer vrij snel verdwenen is, want de zon die schijnt ook morgen weer flink. Het wordt een mooie dag voor de kustmarathon. Met een wind die uit het zuidwesten is, ook morgen matig. Windkracht 3, soms even 4 op Schouwen-Duiveland. En daar vlak aan zee zal de kustmarathon een maximum temperatuur hebben van zo'n 18 à 19 graden. En wat verderop in de provincie denk ik dat we een maximum temperatuur hebben van zo'n 20 en wellicht ook weer 21 graden. Iets verder de provincie in. Het blijft droog. En ja, we hebben natuurlijk invloed van een hoge drukgebied, dus het ziet er ook naar uit dat het weekend rustig zal gaan verlopen met veel ruimte voor de zon. Maar wel ook net als morgenochtend op zaterdag misschien ook weer wat mist of laaghangende bewolking. Maar zeker geen neerslag. En ook zondag is dat het geval. Dus ik denk eigenlijk prima weer. Ik teken ervoor. En voorlopig blijft dat ook zo. In ieder geval, het ziet er niet naar uit dat we heel snel te maken gaan krijgen met een lagere temperatuur of met wisselvalligheid.
0: Oké. Dankjewel, John Haviga. Even kijken op de weg met een vertraging op de A16 van Rotterdam naar Breda. Voor knooppunt Zonzeel, 5 kilometer, daar ruim een kwartier. Dat komt door een ongeluk. Rechterrijstrook is daar afgesloten.

0: De Bluebells, Young at Heart. Even kijken naar nieuws wat vandaag opviel. Nou, het UWV dat is begonnen met een enorme klus. De hersteloperatie van de WIA. Die uitkering die is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. 73.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd.
1: De Rekenkamer heeft ook gekeken naar hoe dat dan kwam. Nou, in de eerste plaats natuurlijk, dat weten we allemaal inmiddels, omdat de methodes om tot de berekening van zo'n WIA-uitkering te komen veel te ingewikkeld zijn. Maar ook heeft een rol gespeeld dat tijdens corona veel UWV'ers thuis werkten. En daardoor minder in de gelegenheid waren om met elkaar te overleggen van, goh, hoe moet ik nou naar dit specifieke geval kijken? En daardoor werden er fouten gemaakt.
0: De regering wil een nieuw schandaal, zoals bij de toeslagenaffaire, voorkomen. En daarom is in dit geval besloten dat wie te veel heeft ontvangen dat niet hoeft terug te betalen. En dan dit nog, minister Van Wil, die noemt het een duidelijk signaal richting Sierra Leone dat de Europese Commissie stopt met de geldsteun aan het Afrikaanse land. Dat doet de commissie omdat Sierra Leone niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos. Het gaat om een bedrag van 18 miljoen euro. En volgens Van Wil wordt de bevolking van het land niet direct geraakt.
2: Nee, dat denk ik niet. Het gaat hier om de begrotingssteun. Dus het geld wat wij direct overmaken naar de regering. Voor de begroting van Sierra Leone. Ja, dat is ook de regering die onderdak biedt aan deze crimineel. En die crimineel maakt uiteindelijk ontzettend veel kapot. Ook voor de bevolking van Sierra Leone. Dus ze kunnen dit binnen 24 uur oplossen. Door deze man op te pakken en uit te leveren aan ons.
0: Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 22,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Maar daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. Het nieuws wat vandaag opviel buiten onze provincie. Zometeen nog het laatste Zeeuwse nieuws naar Zeeuwse muziek.

0: Be Dancing. Half zeven, Stefan Daanen met het laatste Zeeuwse nieuws zo.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan Daan heeft het Zeeuwse nieuws voor je. Stefan, goedenavond.
6: Goedenavond. De eendaagse wielerwedstrijd Scheldeprijs start volgend jaar bij het monument voor Wouter Weiland in Middelburg. De Belgische wielrenner won in 2010 de derde etappe van de Giro d'Italia van Amsterdam naar Middelburg. Een jaar later overleed hij tijdens een wielerkoers. De Scheldeprijs start normaal gesproken in Terneuzen. Dat zit er volgend jaar niet in vanwege de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Middelburg wordt eenmalig startplaats. Scheepsbouwer Damen eist ruim 4,5 miljard euro van Duitsland na het schrappen van de orde voor fregatten. Dat staat in een brief van de advocaat van de scheepsbouwer, meldt het Duitse blad Der Spiegel. Damen zou 6 marinevaartuigen bouwen. Na vertraging en oplopende kosten besloot de regering de bestelling te schrappen. De fregatten moeten nu door een Duitse scheepsbouwer worden gebouwd. En in Middelburg hebben zo'n 500 basisschoolleerlingen een les in verkeersveiligheid gekregen. Op sportcomplex De Kruipmolen werden ongelukken nagespeeld. Ook met een teddybeer die werd aangereden door een auto. Voor deze leerlingen was het een leerzame dag.
7: Gewoon netjes aan de kant fietsen en niet met muziek in je oren fietsen.
8: Ja, dat je niet met z'n drieën naast elkaar mag fietsen. Dat je wel netjes twee of achter elkaar moet gaan fietsen.
9: Niet meer op de fiets op je telefoon zitten, omdat ik soms wel eens als mijn moeder moest bellen.
6: Volgens de organisatie helpt dat leerlingen van groep 7 en 8 om de gevaren in het verkeer beter te begrijpen. Vooral nu ze straks zelfstandig naar de middelbare school moeten fietsen. Het weer in Zeeland. Vanavond op de meeste plekken droog. In Zeeuws-Vlaanderen mogelijk een kleine bui. Vannacht lokaal kans op mist of nevel. Morgen en in het weekend zonnig en zo'n 20 graden. En tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Dat vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Goedenavond.

Nate Smith hoorde je. Fix what you didn't break. Dat is zometeen het verhaal van onze zeeuw van de dag, Saskia Rolloos. Zij is specialist dermatologie bij ziekenhuis ADRZ en was in de race om de Els Borstprijs te krijgen. Meer over, wat heeft ze gewonnen? Nou, we horen het zometeen in Zeeland Komt Thuis. Naar muziek van Marillion, dit is Kaylee. Welkom op Zeeland.

0: goed.
1: Met Orien 3, 2, 1, dan is het zo ineens 7:15. En dan zit ook de dag erop bijna voor onze zilveren dag. Saskia Rollo, Saskia, goeie avond.
2: Hallo, goedenavond.
1: Je bent specialist dermatologie bij het ziekenhuis ADRZ. En je was in de race voor de Els Borstprijs.
2: Ja, dat klopt.
1: De eerste en de belangrijkste vraag. Heb je gewonnen?
2: Nee, helaas.
1: Ach. Wat is het voor prijs eigenlijk voor mensen die het niet kennen?
2: Het is een hele mooie prijs waarvoor je genomineerd moet worden door collega's uit het land. Dus mijn directe collega's, verpleegkundige specialisten, hebben mij genomineerd omdat ze vonden dat ik heel waardevol was binnen mijn vak en in de begeleiding van de collega's in het veld. Dus het is een beroepsprijs.
1: Ja, maar wat een mooie eer inderdaad dat collega's jou dan nomineren voor die prijs en ervoor zorgen dat jij in de race bent om die prijs überhaupt te winnen, toch?
2: Ja, dat is een enorme eer. En daar ben ik ook wel heel erg van geschrokken toen ik overvallen werd met die nominatie. Want ik had het op geen enkele manier aanzien komen. Dus die eer is heel groot. En ik moet ook zeggen dat ik heb hem niet gewonnen. We waren met 3 kandidaten, dus hartstikke goed. Maar het is zo mooi om te zien wat er gebeurt als je alleen maar al genomineerd wordt. Hoeveel reacties en hoe lieve collega's uit het land, patiënten. Nou, dat heeft me gewoon heel stil gemaakt.
1: Ja, wat doet dat met je inderdaad? Want je krijgt reacties, neem ik aan, van alle kanten.
2: Ja, ja. Nou, ja, dat doet heel veel. Naar mijn idee ben ik altijd gewoon aan het werk en doe ik wat ik moet doen. Maar als je dan hoort dat ik toch schijnbaar meer doe voor mensen dan wat ik zelf in de gaten heb, dan maakt je dat heel nederig en heel stil.
1: Ja, ja. Wat vind jij zelf, Saskia, zo mooi aan jouw werk?
2: Dat is een mooie vraag. Wat vind ik mooi aan mijn werk? Ik vind het mooi dat ik mensen kan helpen. En dan moet je zeggen, dat kan je overal doen. Maar ik doe dit werk nu ongeveer 40 jaar. En ik vind het belangrijk dat ik iedere patiënt kan helpen op de manier waarop dat past bij die patiënt. En soms kan het zijn dat je in het ziekenhuis geholpen moet worden. Soms kan het zijn dat de situatie beter in de thuissituatie is. En daar ben ik ook, aan het werk. Dus de juiste zorg op de juiste plaats met de juiste middelen. Dat vind ik eigenlijk mooi om dat voor iedere patiënt een passend plaatje te maken.
1: En volgens mij ging het jou helemaal niet om die prijs. Het ging jou, nee. Die nominatie doet volgens mij al hartstikke veel.
2: Enorm. Ja. Enorm, ja. Ja. En ik had eigenlijk bedacht dat ik gewoon nu achterover kon leunen. En nog een paar jaar tot mijn pensioen. Maar ik geloof niet dat dat erin zit.
1: Niet?
2: Nee.
1: Waarom niet?
2: Nee, allebei mijn werkgevers willen dat ik toch nog een poosje blijf werken.
1: Nou ja, ook dat moet je mij als een eer zien, toch?
2: Ja, precies, doe ik ook. En ik vind het superleuk wat ik doe. Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk. Dus helemaal geen enkel punt om nog een aantal jaren door te werken.
1: Nou precies, groot gelijk. Voor ons heb je gewonnen, Saskia Rollo's, onze ziel van de dag. Dankjewel dat je dat was en veel succes met alles. Ook de komende jaren nog. Dag, hè.
2: Goeiedag.
1: Omroep Zeeland en Adele, Water Under the Bridge.

0: Adele hoorde je Water Under the Bridge. De laatste melkboer van Vlissingen die stopt. Simon Kleinman die gaat na 50 jaar met pensioen. Vroeger waren er tientallen melkboeren in Vlissingen, maar hij bleef als enige over.
1: Ik ben een deurdouwer. Gewoon doorgaan in een goede klantenkring. Nooit klagen en niks is te veel.
0: Maar toch stopt hij nu, omdat, zegt hij zelf, het lichaam om rust vraagt. Zijn melkkar is deze week versierd met vlaggetjes. Hoorde je vanochtend bij Remco in Zeeland wordt wakker. Het ging bij Elsa en Goedemorgen Zeeland over Mara van de Alpaca Rescue. Die zoekt nog vanmorgen een aantal vrijwilligers voor zogenaamd poeponderzoek. Bij die alpaca's te verstaan, dat is dan goed om te zeggen. Maar hoe doe je dat precies, poeponderzoek?
2: Je moet enigszins verdekt opgesteld staan, want sommigen gaan niet poepen als je erop staat te kijken. Maar je moet vanuit je ooghoek wel kijken wie er poept en dan inderdaad dat poepje oppakken.
3: En dat van 85 dieren...
2: Ja, en dat 12 keer per jaar. We zoeken voor morgen nog 3 mensen die van 1:30 tot 3:30 zouden kunnen helpen met mestmonsters prepareren. Dus die hoeven niet achter de dieren aan te rennen. We hoeven ook niet opeens 85 dieren te leren herkennen. Maar die helpen om volgens het stappenplan onder begeleiding van de ervaren vrijwilligers de monsters klaar te maken.
0: Nou, krijg je ook nog wel wat drinken en ook nog wat lekkers erbij. Dat is lekker bij die poep. Nee, goed. En wil je stoppen met roken, maar kun je daar hulp bij gebruiken? Nou, Stoptober is begonnen. 1 oktober is het vandaag. Tienduizenden Nederlanders proberen deze maand van een sigaret af te komen. Maar wat denk jij? Moet de overheid eigenlijk meer doen om mensen te helpen stoppen? Wat drinken en ook nog wat lekkers erbij. Dat is lekker bij die poep. Nee, goed. En wil je stoppen met roken, maar kun je daar hulp bij gebruiken? Nou, Stoptober is begonnen. 1 oktober is het vandaag. Tienduizenden Nederlanders proberen deze maand van een sigaret af te komen. Maar wat denk jij, moet de overheid eigenlijk meer doen om mensen te helpen stoppen? Volgens Jan-Willem Slabbekoorn, en zegt u het maar, hoeft dat helemaal niet.
4: Waarom moet de regering elke keer maar bijspringen? Een ander voorbeeld is over mensen die te dik zijn. Ik ga een beetje chargeren. Niet iedereen kan er wat aan doen dat hij te dik is. Maar elk pondje gaat door het mondje, noem het maar eventjes.
0: Ja.
4: En ik vind het best wel een beetje onzin dat de regering maar overal bij moet springen. Je bent ook zelf begonnen met roken, dan kun je ook zelf stoppen. Dus dat is mijn mening.
0: Jan-Willem vanuit Hoek, die zijn mening deelde in Zegt U Het Maar, kun jij morgen doen. Maar dan vooral rondom de kustmarathon. Speciale kustmarathon Zegt U Het Maar morgen vanaf 5:30. Laatste Zeeuwse nieuws volg je uiteraard via onze site en app de hele avond. En veel fijne muziek na 7:00, beloof ik je. Onder andere in de vorm van Maroon 5, hoor je zo meteen. Remco is er morgen vanaf 6:00 weer.

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: BYD, the number one in EV and PHEV. Nu ook in Zeeland. Autostore is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autostore. It's not a car, it's a BYD.
2: Megabed heet niet voor niets...

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
2: Voor elk budget een megabed.
3: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
10: Okay.
9: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog 1 persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
14: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallend kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
13: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedenavond, in heel Zeeland. De eerste keus voor nieuws en muziek.

Koen, Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
2: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
3: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
2: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
1: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

leven. En dan barst het los. Van 2 tot en met 4 oktober. Kustmarathon Zeeland. 10.000 fanatieke lopers, wandelaars en fietsers doen mee met de zwaarste en mooiste marathon van Nederland. Het hele weekend bij Omroep Zeeland. Mis het niet.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlak bij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
2: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
1: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland. De eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
2: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
1: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Weel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Het heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor twee afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon. 'S Middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Polen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het RUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de RUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd. Omroep Zeeland.
2: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

dag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken.